Maar bepaalde prijs in Saramaka, de kiezen in huur. Toch? Dat want dat je nou een persoonlijke letti. In een mag sera letti dat hij. In een mag geen lek onderpand. Dus in een man len wan money. Tap a huur per se al dat hij. Nagi u voor gebruik. Voor prani of voor liepdrapen. En soms is mij denk ik dat. A huurperceel, ik kan sering of ik kan alleen wat money tappen. Maar altijd met je exemple die stel dat je jouw wat osso voor een sma. En te jouw, ik kan ser a osso nang a grong voor a sma, giwan trawang. Nee, omdat jouw nu de eginari. A eginari, a sma dat ma seri en grong of if a wat osso tappen ook to a osso. Of mag len wan money tapagrong of giwan trawan toestemming voor len wan money tapagrong. Maar je hebt ook toe, want toe zakelijke recht zou elkaar grondhuur naar een erfpacht. Je jering ba zakelijk recht dat want taki, ik kan doe zaak naar den toren dat die. Erfpacht ben de a oorunen, nou e ab wanyunen grondhuur, maar eigenlijk na schrijfie en a wet change wam change so tap a gebied dat die, omdat erfpacht dene geef moro uit vanaf 1982. Nou na so grondhuur, dus in a man takie te a erfpacht recht viel vervallen, voor takie van mi wan verlenging, nee. Daar vervallen, je moet aksen en grond. Dus als schrijfjari sa je zien naar je ei. Want nu let je, ik kan actie daarover. Zou ik haar grondhuur recht. Maar je hebt ook toe lantigrong, eigendom voor lanti. Nou als maar bij abwant traleti, dat is zo lanti. Dus dat naar verschillende soorten lantigrong. Smalek junang ami, en maar ook toe organisaties, lekkie wan, NV, wan stichting, kan acties zomaar letten van grondhuur of erfpacht, tap wan piselanti grong. Abigi verschil tussen grondhuur en erfpacht, na ating gisang overheid de giu. Erfpacht meestal de gi 75 jaar. Maar grondhuur, de gemiddeld die 40 jaar, voor 10 jaar, dat land is gewoon maar een bepaalde letti. Je hebt ook een erfpacht, maar dat is wat zo ingewikkeld misschien. Maar als mi op een pies grond in eigendom, dan mi kan gewoon trouwen een bepaalde letti over een grond voor mij. Dat na erfpacht conform een burgerlijk wetboek. En nou volgens zou ik haar agrarische wet per lanti wan kan gie zeg maar een eigen grond in erfpacht. Dat wan smalek junang ami wan particulier no kan doen. Volgens de agrarische wet. Straks we gaan naar een break. En baka break dat we go tak moro fara over een grondconversitorie.

Ja, un de bakana uno. Fosa break da u betaki over bepaalde begrippen. Zoals lantigrong, domeingrond. Soortwangi abi, huurperceel, dus huurjari. Grondhuurjari, erfpachtjari. En noe tak overa conversitori. Lek van bentaki ba. Dan in 2003 een mogelijkheid bestaan volgens Alanti-wet dat het ministerie toen voor ruimtelijke ordening grond naar bosbeheer en ning de no grondbeheer en bosbeleid dat de mag voor serie namens AAA Granlanti want pis grond voor Lanti in eigendom die gewoon smalek you naar mij of gewoon envy of gewoon stichting. Maar conditie de voorwaarden de bika lek van ben tak ik ba en ook aan de zodat Lanti is zeer alle den grond voor den straks den agromoro dan wat dan dan op een gegeven moment de moes go by no voor den schrijfsma nasa de beseri dat no kan dus rechtlijn moes voor de dat Lanti no zeer alle den good of den die samenleving. In het kader voor een wet voor 2003, dan was uitvoering van realisatie moest bevinden precies voor een grondconversie. Dat was een begin 2009, maar nu alles aan bij waka zo fini. Dus uiteindelijk in 2023 november dan de specifieke regel kon zo mij kon in aanmerking voor grondconversie, soort papieren je moest zijn go naar grondconversie unit dat na avroko anu voor lanti voor regel a grondconversie tori. Je moet sabi eerst sa conversie e betekent. Conversie, dat na abakratongo wortu, e kon voor converteren, dat wan zeggen, dat wan taki omzetten. Dus voor tjentjen voor wan bepaalde leti na wan tra bepaalde leti. Dus grondhuur of erfpacht, dan weer zetting om in volle eigendom. Na Lekva bijvoorbeeld, je ser wan pis grong, of giwas ma wan pis grong, as ma be abi vruchtgebruik over asandati. Maar je nog steeds de eigenaar. Nu, je wan mekasma tot volle eigenaar, dus je ser a bloot eigendom, en letterlijk man bloot jari, maar a bloot eigendom dat na eigendom sa moes hoor rekening eten aan een bepaalde letty, in a geval dat die vrucht gebruikt. Dat je draagt over a bloot eigendom die a vrucht gebruiker. Dat alles aan kon in wan anu, in bakratongo werd dat die vermenging. En bekas asan dat die dan volle eigendom in ontstaan. Juridische term, salanti eduno na land in een bloot eigenaar. Als massabe kiesi a pisgrong in grondhuur of erfpacht, dat na a grondhuurder of erfpachten. En daarom land in lek eigenaar kan taki, mi wan mek je tot eigenaar, maar mi a bepaalde rechtlijnen, bepaalde voorwaarden. Voor actie grondconversie aan, wat grondconversie unit deed, dat me betak ik bijna wat roko anu, voor Lanti. En een grondconversie unit Suriname, het dona kerkplein nummer 8, wat website de. Dat website, ik kan luku soort papira ik moet zijn go naar een verzoek fi. If bijvoorbeeld you na wat smalek like me, da, of natuurlijke personen weet dat je, dan behalve een hypothecair uittreksel, een beschikking, ik denk een nationaliteitsverklaring, plus een nieuwe karta voorzien voor perceels ID, plus een bewijs moest de dat erfpaskanen of grondhuurvergoeding dat aan dat pay. Als ik me nog vergis, misschien je dan Lanti, Guy, Alip Makandra of Desmasa Kisa Grong in eigendom, in grondhuur of erfpacht. De ben Guy den wan kwijtschelding dat wan takje over een bepaalde periode. Dat is maar dat naaf ben pai
de Monisai Muspai Ibriari, Sabekar Grondhuurvergoeding of Erfpaskanon. Adesso dat vanaf 2019-2020 en wa PC voor 2021, mi denk ik telek eind juni 2021. Dat is manaf van, hoe noem je dat? Smanaf paimoro. Naf pai over een periode dat die. Maar vanaf 1 juli 2021, tel ik no, ik moest voor pai. En dat nou een onderdeel voor den papira sai musengue, na grondconversie unit, if you want actie grondconversie. If you na bijvoorbeeld, of tenminste, een organisatie in PSDong, een actie aan grondconversie, dan de papieren van een organisatie, dat die even de een stichting, even de een NV, dat je moet zijn ook doen. Want KKF uittreksel de statuten voor zo'n organisatie. Je moet zijn mee. Teken je aanmerking, je voldoen aan alle de voorwaarden. Dan je kies van grondconversiebeschikking. En aan de hand van grondconversiebeschikking, dan kan je contact op naar een notariskantoor. We gaan nu naar een tweede break, en eigenlijk naar de laatste break voor die netie. En dan we gaan we morgen varen over een grondconversietorie. Elixir.

0: Ja, und der Bakana Uno, für Sabrik, da oben Takwam Chinso over a Grundkonversie, Tori, plus oben Tak ook de over, soort stuk, ich muss leg over, if you want, actie want, bis, da mensen want, bis grong, sei ben kisi ooit in Grundur of erfpacht. Dat ich want, kiesing in volledig eigendom. Nu had ik ook zo so dat soms je op de gevallen dat dus maar bij een grondhuur of een erfpacht lid die, maar aan het draag over te hebben eten. Maar ik kies wel een notariële volmacht omdat de pij alle koopsom ba naar een verkoper. Dus een verkoper eigenlijk het dat ik me aan een belang moro, maar ik geef een toestemming te papier. Ik mag doen alles aan die met betrekking tot een lid die te grond zijn bij. If it is so of the sma, sa bai, manopoten et etapineng, dat eigenlijk je kies van dubbele toestemming. Je kies eerst tegen actiegrondconversie, je go kies eerst van toestemming dat, laat je geo toestemming dat amag draag over, dat grondhuur leti of, zeg maar, erfpacht leti, het draag over tapioning, en precies bakasan dat je kies van tweede toestemming, van tweede beschikking. En pijn snap hoe dat je kan kiesa grong in volle eigendom. Dus stap one day to papira kan meki. En dat je moet pay en overdragskosten aan de hand voor asan sai ben bij. Plus overdragskosten op basis voor a grondconversie. In 2023 de richtlijnen kon eerst haar oppervlakte ben de anomag ben de moren dan 2500 vierkante meter. Nu aan de hand voor een nieuwe regel voor vorig jaar dan had de nu 20.000 vierkante meter oftewel 2 hectare. Verder ook nog a koopsom, omdat de bestemming de moro uitgebreid, dus vroeger of in 2023 na soso, sabekis a grong in bebouwing en bewoning of if you want prani da aben de 25 vierkante 25 hectare per vierkante meter, maar nu de brei a bestemming uit, dus industriële doeleinden, zakelijke doeleinden, if bijvoorbeeld je hebt een business, tapa grong dat die. Ik kan actie ook toe in eigendom aan, of tenminste dat ik kan actie op basis voor grondconversie, voor kiezing in eigendom. Verder ook nog, je moet horen rekening dat a grond conversiebeschikking zou je kiezen binnen een bepaalde ding, meestal de een jaar, dat je moet meekwroken dat agronge kon volledig tapinen. Dus in volle eigendom. Anders je moet actie opnieuw toestemming. Maar mijn principaar san samen met tak ook toe naar te bijvoorbeeld een hypotheek de, dat bijvoorbeeld een grondhuur jari. Va a praktijk go om na natuur dat die. Je app zou elkaar een absolute werking na een relatieve werking. Eenvoudig weggezegd, de meningen en verschil in a praktijk. Dus maar zou ik denken over een absolute werking, de dat het takje van luisteren, no? Omdat a grondhuurrecht of a erfpasrecht e worden in na a bloot eigendom, dat volle eigendom in ons taal, we karing en bakratongen vermenging. Dat want dat je dat even een hypotheek bent, en ik go automatisch over een volle eigendom. Dat want dat je een bestaande hypothecaire inschrijving de moest halen door, dus royer, en dan een nieuw hypotheek vestig maar over een heel volle eigendom. Maar je hebt ook een relatieve werking. Dat want dat je in een geval dat hij, dan is mijn taki, een nieuwe hypotheek, nou kon over een heer, sani, maar zo over een bloot eigendom. Want de taki van, alleti saben dekba e besta. Maar sommige instellingen takie van luister, nou mi want toch aan over haar geheel, want stel je voor if as man epa da ei contact van veiling. Dan, mi moes hoor toesani, veiling ta basis voor a hypotheek sa bevestig ta pa grondhuurrecht of a erfpachtsrecht, dan a veiling over a bloot eigendom. Dus, a de prinspari, if i ap zo'n geval, of you grond behoren tot zo'n geval, dat altijd je level na a bangi of a smappe belen a money ten behoeve voor zo'n a hypotheek ben vestig, voor sabi sadewani, zodat in een komt tot wang verrassing, te denken, ay, mi abba grondhuur beschikking ba, en nou mi naman voeren uit, omdat a schuldeiser wani, mi moest vestig wang hier nieuw sani, en de kosten zij kon erbij. Dus level even naar een schuldeiser voor je if tenminste je hebt zo'n geval. En we hopen dat de info die net ben de ook toe novel dat je kan sabi if me kon een aanmerking die grondconversie en zo ja soort sani me moest leg over. Mi mos go na notaris, mi mos go pay wan koop som. Na lanti, lanti ap wan tu bankrekening, pe a koop som. Want eigenlijk, je buy asani, die wan bepaalde prijs, sy snap in a grondconversie beschikking. En dan je mos pay lanti. En, if me ne vergis, mis refi binnen wan bepaalde ting, je mos pay lanti toe. Dus, on hoop dat a informatie dis ben de novo. En, Misataki wang buneti and tetralesi. Guneti.
1: Hi, my name is Sonny Buddy. You're listening to Radio Shalom, a daily inspiration. Don't touch that dial.

0: Efter Stin Uur.
1: Een extra pensioen naast uw basispensioen. Dat is erg verstandig. U regelt het allemaal met het flexibel spaarpensioenplan Self-Reliance. Gegarandeerde uitkeringen vanaf de pensioendatum. Zodat u gewoon door kunt met uw leven. Bezoek zelf koppelteken reliance.sr voor meer informatie.

0: DJ Inspiration. Met meer dan 15 jaar ervaring zorgt DJ Inspiration voor de perfecte vibe en ambiance. Voor uw huwelijk, jaardag, baby showers en alle andere speciale evenementen in uw leven is DJ Inspiration de speciale, de meest ideale, de uitmuntende, de uitstekende en voortreffelijke DJ. Volg ons op Facebook of bel op het nummer 810-222-9. Voor meer informatie en boek nu DJ Inspiration, your true gospel DJ.
1: Connected, I say.
2: Internet, fast bellen, mobiel data en mobiel bellen.
1: Connected, I say.
2: Connected na Osso, affordable for you.
1: Yeah, yeah.
2: Connected na Broco, met TVCU business pakketten zijn alle klanten fresh en online. Connected na Scoro, online plus Larry is lobby.
1: Connected, all I say. Enjoy affordable connectivity.
2: Still the most affordable. Taylor's here keeping us in touch.
0: Hey, hey, hey, hey. Heb je gehoord? Je hebt niet gehoord. Dan zit het nu in je agenda. 1 juli wordt het terrein van Radio en TV Shalom de plek waar gezelligheid, lekker eten en mooie aanbiedingen samenkomen. Kom naar de fundraising en fellowship braderie van de gemeente De Opstanding. Struin langs de stands, proef heerlijke hapjes, ontmoet bekende gezichten en geniet van een gezellige dag voor jong en oud. Aan de Stadionlaan nummer 7, Zijstraat Letitia Vriesdelaan van 10 uur 's morgens tot 5 uur. Middags. Dus neem uw familie, vrienden, buren mee en beleef een dag vol sfeer, ontmoeting en plezier. Fundraising en Fellowship Braderie op 1 juli. Hey, iedereen is welkom. Dus you, sa ayer aboskopodisi. Ik zie u daar.

0: Hallo, lieve luisteraars. Ik ben Johan Amelo en ik woon op Plantage Osembo in het district Para. En ook hier op Osembo is het ontvangst van Radio Shalom. Pico Bello. Haha, wauw.
1: Alles bij Spitong.

U mag nu luisteren en meedoen met het programma Samen 5 Minuten Bidden, een initiatief vanuit het Nationaal Huis van Gebed.

Abba Vader, aan het einde van deze week willen we u dankzeggen voor alle gebeden die we hebben mogen opzenden. We willen u niet alleen bedanken voor al deze gebeden, maar we willen u ook danken voor alle verhoorde gebeden. We willen u danken voor gebeden die u nog niet verhoord hebt. Danken voor alles wat u reeds verhoord hebt. Dank u wel voor alle doorbraken. Dank u wel voor alle veranderingen. Dank u wel voor alle harten die u hebt aangeraakt. Voor alle levens die u hebt veranderd. Dank u wel dat velen hun gebedsleven is veranderd. Dat velen hun geestelijk leven een nieuwe dimensie is ingegaan. Ze zijn getriggerd in deze afgelopen week om meer en meer tijd door te brengen in uw tegenwoordigheid. Om uw aangezicht te zoeken, om tot u te roepen, om tot u te bidden. Elk moment, elke gelegenheid die ze krijgen, dat ze dat op een waardige wijze mogen benutten. Ik dank u wel dat hier vele van uw kinderen het besef hebben ontvangen of hebben gehad in hun hart. Dat ze zich meer en meer moeten overgeven aan u in volle overgave. Dat ze u moeten dienen vanuit een rein en heilig hart. Dat ze u moeten dienen vanuit een toegewijd leven. En dat ze vanuit hun hart, een diep in hun hart, een diep en heilig ontzag voor u mogen hebben. Dat de vrees voor u is toegenomen in de levens van vele van uw kinderen. Die het niet zo nauw meer namen met de dingen van u. Maar ik dank u wel, mijn God, dat u in nieuwe dingen hebt gedaan in vele levens. Dat anderen een nieuwe commitment hebben gemaakt met u. Dat anderen hebben gezegd, ze willen verder gaan en hoger op gaan met u. Ik dank u voor al mijn broeders en zusters. Zij die nog grappen maakten, Heer. Dat ze het

0: Zondigen. Zij die nog bezig zijn met zaken die u niet behagen. Ik bid mij, God, dat al deze broeders en zusters van me, mijn God, tot het besef zullen komen dat zij zo niet verder kunnen. Maar dat ze ernstig moeten zijn in u. Dat ze u moeten dienen met alles wat in hen is. Met geheel hun hart, ziel, verstand en kracht. Dat ze zichzelf volkomen moeten overgeven van aan u. En dat er in hun hart een diep en intens verlangen zal zijn om u te behagen. O mijn God, we hebben reden genoeg om u te danken. We hebben reden genoeg om u te prijzen, te eren, te verheerlijken, te verhogen en te aanbidden. Niet van wat u hebt gedaan, maar vanwege wie u bent. Wij beseffen, o mijn God, dat wij geen betere plaats zouden hebben dan bij u. Dat er geen andere God is hoe wij ons kunnen nederbuigen dan u, de enige waarachtige God. De God die hemel en aarde gemaakt heeft. En de God die zei, alles wat u geschapen hebt was goed. En u zei op een gegeven moment, laat ons mensen maken naar ons beeld en gelijkenis. Deze God dienen wij. De God die de aarde en alles wat daarop is, in zes dagen, gecreëerd heeft. En op de zesde dag gerust liet. We danken u, mijn God, dat u ons hebt geaccepteerd als uw zonen en uw dochter. En daarom bid ik dat wij allen, onze uiterste best zullen doen om u te behagen in alles wat we doen. Om u te verheerlijken en te verhogen en u te aanbidden. Dat wij ons leven mogen stellen als een offerande aan u. En u alle ruimte geven om Heer en Meester te zijn in ons leven, is mijn gebed in de wonderbare en machtige naam, die is boven alle andere naam, de naam van Jezus. En deze avond eindigen we om te zeggen, we houden van u, Abba Vader, we houden van u. Zonder u zijn we niks. Halleluja. Amen.
1: We zijn gekomen aan het einde van het programma Samen 5 Minuten Bidden, het initiatief vanuit het Nationaal Huis van Gebed. Tot de volgende keer.

Ik ben broeder Patrick Tank van de Vergadering van Gelovigen aan de Lotjestichter Paramaribo. Ik luister naar Radio Shalom, want het is inspirerend en opbouwend.

Radio Shalom is de enige echte radiovriend. Met een muzikaal en programma-aanbod voor een ieder. 94.5, de juiste frequentie. Ja toch?

Radio Shalom, uw nationale gospelzender. De juiste vitamine voor lichaam, ziel en geest. Radio Shalom, 94.5 FM, a daily inspiration.

Traiori. Aangeboden door Stichting Mang Niet Mang, Prinsessenstraat 83A. Bel of app ons op telefoonnummer 85-22-418. Spreek mooie gedachten over elkaar uit. In de verkeringstijd hadden we de mooiste zinnen om onze liefde aan de ander te tonen. Wanneer we enkele jaren samen zijn, wordt het uitspreken van die mooie woorden over elkaar gemakkelijk vergeten. Het boek Hooglied in de Bijbel helpt ons om bij de les te blijven. Daarin zegt de man over zijn vrouw onder meer het volgende. Wat ben je mooi, wat ben je knap, je bent lief, zo lief. Je bent zo slank als een palmboom. Je borsten lijken op druiventrossen. Ik wil wel in die palmboom klimmen en me vasthouden aan de takken. Ik wil je kussen en je liefde proeven met mijn lippen. Want je adem is zo zoet als een appel. Hooglied 7, vers 7 tot 14. En de vrouw zegt tegen haar man, kom mijn liefste, laten we naar buiten gaan. Laten we slapen tussen de bloemen. Laten we naar de wijngaard gaan. Laten we kijken als de takken al groen worden en de bloemen al bloeien. Daar in de wijngaard zal ik je lief hebben. Mooie wederzijdse gedachten en uitspraken van man en vrouw. Spreek daarom mooie gedachten over elkaar uit. Traiori. Aangeboden door Stichting Mang Niet Mang, Prinsessenstraat 83A. Bel of app ons op telefoonnummer 85-22-418.

U mag nu luisteren en meedoen met het programma Samen 5 Minuten Bidden, een initiatief vanuit het Nationaal Huis van Gebed.

0: Abba Vader, aan het einde van deze week willen we u dankzeggen voor alle gebeden die we hebben mogen opzenden. We willen u niet alleen bedanken voor al deze gebeden, maar we willen u ook danken voor alle verhoorde gebeden. We willen u danken voor gebeden die u nog niet verhoord hebt. Danken voor alles wat u reeds verhoord hebt. Dank u wel voor alle doorbraken. Dank u wel voor alle veranderingen. Dank u wel voor alle harten die u hebt aangeraakt. Voor alle levens die u hebt veranderd. Dank u wel dat velen hun gebedsleven is veranderd. Dat velen hun geestelijk leven een nieuwe dimensie is ingegaan. Ze zijn getriggerd in deze afgelopen week om meer en meer tijd door te brengen in uw tegenwoordigheid. Om uw aangezicht te zoeken. Om tot u te roepen. Om tot u te bidden. Elk moment, elke gelegenheid die ze krijgen, dat ze dat op een waardige wijze mogen benutten. Ik dank u wel dat hier vele van uw kinderen het besef hebben ontvangen of hebben gehad in hun hart, dat ze zich meer en meer moeten overgeven aan u in volle overgave. Dat ze u moeten dienen vanuit een rein en heilig hart. Dat ze u moeten dienen vanuit een toegewijd leven. En dat ze vanuit hun hart, een diep in hun hart, een diep en heilig ontzag voor u mogen hebben. Dat de vrees voor u is toegenomen in de levens van vele van uw kinderen. Die het niet zo nauw meer namen met de dingen van u. Maar ik dank u wel, mijn God, dat u nieuwe dingen hebt gedaan in vele levens. Dat anderen een nieuwe commitment hebben gemaakt met u. Dat anderen hebben gezegd, ze willen verder gaan en hoger op gaan met u. Ik dank u voor al mijn broeders en zusters. Zij die nog grappen maakten, Heer. Dat ze het besef in het hart zullen hebben dat het nu geen tijd meer is om grappen te maken. Maar dat het tijd is om ernstig te worden. Om door alles u waarachtig te dienen. Dat ze zullen beseffen dat ze niet alles achterwege moeten laten. En u waarachtig gaan dienen. Zij die nog bezondigen. Zij die nog bezig zijn met zaken die u niet behagen. Ik bid mijn God dat al deze broeders en zusters van me, mijn God, tot het besef zullen komen dat zij zo niet verder kunnen. Maar dat ze ernstig moeten zijn in u. Dat ze u moeten dienen met alles wat in hen is. Met geheel hun hart, ziel, verstand en kracht. Dat ze zichzelf volkomen moeten overgeven aan u. En dat er in hun hart een diep en intens verlangen zal zijn om u te behagen. O mijn God, we hebben reden genoeg om u te danken. We hebben reden genoeg om u te prijzen, te eren, te verheerlijken, te verhogen en te aanbidden. Niet van wat u hebt gedaan, maar vanwege wie u bent. Wij beseffen, o mijn God, dat wij geen betere plaats zouden hebben dan bij u. Dat er geen andere God is waar wij ons kunnen nederbuigen dan u, de enige waarachtige God. De God die hemel en aarde gemaakt heeft. En de God die zei, alles wat u geschapen hebt was goed. En u zei op een gegeven moment, laat ons mensen maken naar ons beeld en gelijkenis. Deze God dienen wij. De God die de aarde en alles wat daarop is, in zes dagen, gecreëerd heeft. En op de zesde dag gerust liet. We danken u, mijn God, dat u ons hebt geaccepteerd. Als uw zonen en uw dochter. En daarom bid ik dat wij allen onze uiterste best zullen doen om u te behagen in alles wat we doen. Om u te verheerlijken en te verhogen en u te aanbidden. Dat wij ons leven mogen stellen als een offerande aan u. En u alle ruimte geven om Heer en Meester te zijn in ons leven. Is mijn gebed. In de wonderbare en machtige naam, die is boven alle andere naam, de naam van Jezus. En deze avond eindigen we om te zeggen, we houden van u, Abba Vader. We houden van u. Zonder u zijn we niks. Halleluja. Amen.
1: We zijn gekomen aan het einde van het programma Samen 5 Minuten. bidden, een initiatief vanuit het Nationaal Huis van Gebed. Tot de volgende keer.

0: Het is 5 uur. Dit is het programma Een Goed Begin. Neem er uw tijd voor, stel u open, ontvang en laat de overdenking uit Gods woord van vandaag u dichter bij uw schepper brengen.
1: Welkom bij een nieuwe aflevering van Een Goed Begin. U bent afgestemd op Radio Shalom en het is de beste keus om vandaag weer aan de voeten van de Heer Jezus te mogen zitten als we ook vandaag de wijding zullen doen met elkaar. Het is een bijzonder thema dat we behandelen sinds een paar dagen geleden. En het thema is groeien in de relatie met God. Groeien in de relatie met God. En we hebben een aantal belangrijke lessen gehaald de afgelopen dagen. En het onderwerp van vandaag is volhouden. Ja, volhouden. Het wordt weer een bijzondere overdenking. En we willen God vragen om in ons midden te zijn, of waar u zich ook bevindt, dat God ook daar mag zijn om uw hart aan te raken, dat u zich mag openstellen voor zijn woord en dat u zo mag blijven groeien in hem. Als u in het midden zijn, Vader, ook vandaag willen we u dankzeggen, o Heere, voor uw genade, dat we mogen leven, dat we nog deelgenoot mogen zijn van uw levensadem en dat we ook vandaag, o Heere, weer uit uw woord mogen bestuderen en dat we daaruit woorden van hoop mogen ontvangen, maar meer nog hoe wij onze relatie met u mogen laten blijven groeien. Wees u met ons, leid ons alsjeblieft veilig als we over de weg zijn en mogen uw wil alsjeblieft in ons leven geschieden. In Jezus naam. Amen. Ja, mijn naam is Steven Tulp en ik mag ook vandaag weer in uw huiskamer zijn of u luistert naar de radio. Vandaag willen we dus praten over het onderwerp volhouden. Nou, de leerlingen of de discipelen van Jezus volgden hem via de smalle trap van de bovenkamer naar de straat beneden. Samen liepen ze richting Gethsemane. Het was een van de belangrijkste avonden in de geschiedenis, maar waarschijnlijk realiseerden zij zich niet hoe aangrijpend sommige van Jezus' zijn laatste woorden in de bovenkamer waren. Laten we gaan naar Johannes hoofdstuk 15, vers 1 tot en met 11. Johannes hoofdstuk 15, vers 1 tot en met 11. De ware wijnstok. Jezus zegt, ik ben de ware wijnstok en mijn vader is de landman. Elke rank aan mij die geen vrucht draagt, neemt hij weg. En elke die wel vrucht draagt, snoeit hij, opdat zij meer vrucht dragen. Gij zijt nu rein om het woord dat ik tot u gesproken heb. Blijft in mij gelijk ik in u. Evenals de rank geen vrucht kan dragen uit zichzelf, als hij niet aan de wijnstok blijft, zo ook gij niet, indien gij in mij niet blijft. Ik ben de wijnstok, gij zijt de ranken. Wie in mij blijft, gelijk ik in hem, die draagt veel vrucht, want zonder mij kunt gij niets doen. Wie in mij niet blijft, is buitengeworpen als de rank en is verdord en men verzamelt. En men verzamelt ze en werpt ze in het vuur en zij worden verbrand. Indien gij in mij blijft en mijn woorden in u blijven, vraag wat gij maar wilt en het zal u geworden. Hierin is mijn Vader verheerlijk, dat gij veel vrucht draagt en gij zult mijn discipelen zijn. Gelijk de Vader mij heeft lief gehad, heb ik ook u lief gehad. Blijft in mijn liefde. Indien gij mijn geboden bewaart, zult gij in mijn liefde blijven, gelijk ik de geboden mijns vaders bewaard heb en blijf in zijn liefde. Dit heb ik tot u gesproken, opdat mijn blijdschap in u zij en uw blijdschap vervuld worden. Deze woorden, gesproken door Jezus zelf, beschreven wat een hechte relatie met God inhoudt. Let op het woord dat wordt herhaald, niet slechts 2 keer, maar 10 keer. En dat is het woord blijven. In Jezus blijven is in verbinding met hem leven. Terwijl hij voor het kruis staat, benadrukt Jezus niet alleen het grote belang van dit in hem blijven. Maar hij geeft ook duidelijk en eenvoudig het praktische aspect aan van hoe dit er in ons leven moet uitzien. En dat is, Jezus is de wijnstok, wij zijn de takken. Als gevolg van ons verblijf in, dus het verbonden zijn met hem, zal er vrucht groeien aan onze takken. We kunnen zelf geen vruchten laten groeien. Soms lijkt het alsof we volharden, maar het bewijs is ons gebrek aan vrucht en uiteindelijk zullen onze takken verdrogen. Als ze verdord zijn, zal de wijngaardenier uiteindelijk de takken afsnijden. Ongeacht of we vrucht dragen of niet, onze takken zullen gesnoeid worden. Tegelijkertijd worden we allemaal geconfronteerd met uitdagingen en pijnlijke momenten. Als we in hem blijven, zullen onze momenten op de lange termijn meer vrucht voortbrengen. Vrucht dragen bevestigt wie we zijn leerlingen. We dragen vrucht om hem glorie te brengen en niet onszelf. In Jezus blijven betekent zijn geboden gehoorzamen die een weerspiegeling zijn van zijn prachtige karakter van onbaatzuchtige liefde. In Jezus blijven brengt grote vreugde. In Jezus blijven betekent doen wat hij van ons vraagt als antwoord op hem. Want God liefhebben houdt in dat we ons aan zijn geboden houden. En zijn geboden zijn geen zware last. Ik wil heel even stilstaan bij wat we daar net hebben gehoord. Jezus is de wijnstok en wij zijn de takken. En als we verbonden blijven aan de wijnstok, ja, dan kunnen we vrucht dragen. Want uit onszelf kunnen we geen vrucht dragen. Met vrucht dragen, we kunnen dat natuurlijk bekijken vanuit verschillende invalshoeken. Maar een van ze is zeker de vrucht van de geest. Ja? Als we niet in Christus blijven, kunnen we de vrucht van de geest, kan dat niet zichtbaar worden in ons leven. En wat is dat? De vrucht van de geest is liefde, blijdschap, vrede, langmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Ja? Uit onszelf kunnen we deze elementen van de vrucht van de geest niet voortbrengen. Ja? En soms lijkt het alsof we volharden. Het lijkt erop alsof we volharden. Maar het bewijs is ons gebrek aan vrucht. En uiteindelijk zullen onze takken verdrogen. En wat gebeurt er wanneer we verdord zijn? De landman zal uiteindelijk de takken afsnijden. Ongeacht als we vrucht dragen of niet. Onze takken zullen gesnoeid worden als we verdroogd zijn. Ja? Als we uitgedroogd zijn, sorry. Zo, we moeten verbonden blijven aan de wijnstok. De wijnstok is, ja, van daaruit komt die voeding naar de takken die uiteindelijk vrucht kunnen dragen. En we zien dus dat het blijven in Christus betekent dat we zijn geboden gehoorzaam. Ja, zijn geboden, en dat zijn de 10 geboden. die een weerspiegeling zijn van het prachtige karakter van Jezus Christus en van zijn onbaatzuchtige liefde. In Jezus blijven brengt grote vreugde. In Jezus blijven betekent dat we doen wat hij van ons vraagt. En weet u, zijn geboden zijn niet zwaar. Zijn geboden moeten we zien als een bescherming. Ja, als een bescherming. Niet als een beperking. Soms wordt dat zo ervaren. Dat het een beperking is. Maar ik wil u vandaag zeggen dat de wet van God of de geboden van God eigenlijk zijn karakter weerspiegelen, maar meer nog ons beschermen van zoveel. Het is geen beperking, maar het is een bescherming. Als je erover nadenkt, is het blijven in Jezus een van de tegengiften voor onze Laodiceese toestand. Het is het grote geheim, ja, het is het grote geheim van een vervuld en zinvol leven op aarde en in de eeuwigheid. Maar toch vergeten we op de een of andere manier zo gemakkelijk de raadgevingen van Jezus Christus. Ja, zo vaak vergeten we dat Jezus zegt, blijf in mij, blijf in mij, blijf in mij. En wat ik eerder zei in een van de afleveringen is dat vanwege onze zondige natuur wij niet in de aanwezigheid van God willen zijn. En dat is misschien juist onze grootste strijd. Ja? Dat we eigenlijk tegen onze natuur in de aanwezigheid van God willen zijn. En we gaan merken dat hoe meer we in Gods aanwezigheid zijn, u gaat zien, God gaat u wakker maken op de tijd dat jullie hebben afgestemd, dat u tijd wilt doorbrengen met hem. Omdat God houdt zich aan de afspraak. God houdt zich aan de afspraak. Zo, hij wilt inderdaad ons helpen om in een groeiende relatie met hem te zijn. En in hem blijven betekent inderdaad ook dat wij zijn geboden onderhouden. Uiteindelijk zegt Jezus tegen ieder van ons, ik heb jullie lief gehad zoals de Vader mij heeft lief gehad. Blijf in mijn liefde. De liefde van Jezus is het meest dwingende koord dat ons naar hem toe trekt. En als we deze liefde kennen, zullen we met diepe liefde reageren op God en op anderen. Yes. We moeten volhouden. Ja, volhouden in het voornemen om onze relatie met God groeiende te laten houden door in Jezus Christus te blijven. Het is essentieel, geliefde, dat we in Jezus verbonden blijven. Want zonder de Heer Jezus kunnen we geen vrucht dragen. Zonder de Heer Jezus kunnen we niets doen. Ja, de Bijbel zegt, ik vermag alle dingen in hem, dat is Jezus Christus, die mij kracht geeft. Onze kracht, onze voeding, ja, onze motivatie, die komt van Christus. Maar als we niet verbonden zijn aan de wijnstok die Jezus Christus voorstelt, dan gaan we verdorren. Onze takken worden droog en uiteindelijk worden we afgesneden. En dat is niet wat we willen. Moet God ons helpen dat we in Christus blijven. Dat is zo belangrijk in de relatie met Jezus Christus. Laten we geen vorme dienst hebben. Maar dat we inderdaad ja, een relatie hebben met Christus. Ik wil u vandaag ook weer bedanken dat u aangesloten was op de radio, dat u deze boodschap ook heeft gehoord. Mogen God de zaden zijn gezaaid, dat het op goede grond mag vallen en dat u verder mag groeien in de relatie met God. Laat ons bidden. Vader in de hemel, u zegt, Heere, dat u de wijnstok bent. Wij zijn de ranken, wij zijn de takken. En als wij in u blijven, o God, dan zullen we vrucht dragen. Ik bid, Heere, dat u ons mag helpen om in u te blijven. Zodat we niet verdorren, o Heere. Zodat onze takken niet uitdrogen. Maar dat we verbonden blijven en vrucht mogen dragen. Dat we levendig mogen zijn, o Heere. Dat ons leven niet gewoon een routine mag zijn, maar dat we elke dag een nieuwe ervaring met u mogen hebben. Wees met ons, o Heere, op een bijzondere manier. Waar we tekort zijn gekomen, vergeef ons, Heere. En help ons om het beter te doen. Vader, geef ons een gezegende voortzetting van de dag. En mogen ook uw wil vandaag in ons leven gebeuren. In Jezus' naam. Amen. Tot morgen, beste luisteraars, vrienden, bij een nieuwe aflevering van Een Goed Begin. Rocco Sweetie.
0: Dit was dan voor vandaag de aflevering van Een Goed Begin. Dat het u mag helpen, opbouwen en toerusten.
2: Dit is Renate Galdij en je luistert nu naar Radio Shalom.

0: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag en op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.
1: Niet iedereen heeft op het moment dat het zover is voldoende geld om de uitvaart te kunnen betalen. U kunt er nu al voor zorgen dat de kosten van uw begrafenis of crematie gedekt zijn met de uitvaartverzekering van Self Reliance. Bezoek zelf /reliance.sr voor meer informatie.
2: Zin in een spangen burger? Juicy kip of knapperige churros? Maar geen zin om uit huis te gaan? Nospang. Ride Eats brengt Naskip tot aan huis. Bestel nu via de Ride Eats app en binnen no time staan we voor je deur.
3: Zranazani. Naskip. Naviu.
4: Connected alase. Internet er. Vast bellen. Mobiel data en mobiel bellen.
5: Connected alase.
4: Connected na Osso. Affordable for you.
5: Yeah, yeah.
4: Connected na Broco. Met TVCU business pakketten zijn alle klanten fresh en online.
5: Keeping you in touch.
4: Connected na Scoro. Online plus Larry is lobby.
5: Connected alase. Enjoy affordable connectivity.
4: Still the most affordable. Taylor Sue keeping us in touch.
6: Met Historex. Van 11 juni tot en met 19 juli vier je het WK met Historex. Profiteer van onze speciale actie bij de Verrassio Decorating Centers en onze goed gesorteerde wederverkopers. Koop je 2 emmers van 5 gallon, dan ontvang je een thermos of een coolbag. Koop je 5 emmers van 5 gallon, dan ontvang je een pet of een t-shirt. Koop je 10 emmers van 5 gallon, dan ontvang je een paraplu. Mis deze kans niet en score jouw voordeel, want op is op. Bezoek onze Verrassio PPG Facebookpage voor meer informatie.
7: Hey, mijn naam is Ian Murasim en ik luister ook naar Radio Shalom 94.5 FM. U toch ook, because it's really the radio station with the right inspiration.

Rhapsody time, blessing time. Een hele mooie en gezegende ochtend, geliefde. De ware God en het eeuwige leven is onze thema. En onze thematekst is gehaald uit 1 Johannes 5, vers 20. En wij weten dat de Zoon van God gekomen is en ons het verstand heeft gegeven om de waarachtige te mogen kennen. En wij zijn in de waarachtige, namelijk in zijn Zoon, Jezus Christus. Die is de waarachtige God en het eeuwige leven. Halleluja. De Heere Jezus Christus is de ware God en het eeuwige leven. Halleluja. Dat is precies wie men verwachtte dat de Messias zou zijn, zegt Pastor Chris. Generaties van profeten voorspelden zijn komst. En toen Jezus kwam en zichzelf verklaarde als de Christus, God geopenbaard in een menselijke vorm, wezen velen hem af en beschuldigden hem van godlastering. Maar hij had gelijk. Dit is 2 vers 13 en 14 verwees naar hem als onze grote God en zaligmaker, die zichzelf voor ons heeft gegeven. Terwijl wij verwachten de zalige hoop en verschijning van de heerlijkheid van de grote God en onze zaligmaker, Jezus Christus, geen enkel religieuze leider komt overeen met deze kwalificaties, behalve onze Heere Jezus Christus. Alle leiders van diverse religies zijn gestorven en gebleven in de dood. Alleen Jezus Christus is opgestaan, geliefde, en levend ten hemel gedoken. Waren. Alleen zijn naam heeft de kracht om demonen uit te drijven, zieken te genezen, melaatsen te reinigen en om doden op te wekken. Halleluja. Bovendien is de vergeving, zegt Pastor Chris, van zonde alleen mogelijk door Jezus Christus. Handelingen 13, vers 38 en 39 zeggen: laat het dan bij u allen bekend zijn, mannenbroeders, dat door hem aan uw vergeving van zonden verkondigd wordt. En dat ieder die gelooft door hem gerechtvaardigd wordt van alles waarvan u door de wet van Mozes niet gerechtvaardigd kon worden. 1 Johannes 5 vers 11 en 12 zegt: in dit is het getuigenis dat God ons het eeuwige leven gegeven heeft. En dit leven is in de Zoon, in zijn Zoon. Wie de Zoon heeft, heeft het leven. Wie de Zoon van God niet heeft, heeft het leven niet. 1 Johannes 5 vers 11 en 12. Jezus is de enige die zijn leven heeft gegeven voor de hele mensheid. Hij gaf zijn goddelijke leven, zodat u het eeuwige leven zou kunnen ontvangen. Omdat u hem hebt ontvangen, is uw natuurlijke menselijke leven vervangen door het goddelijke leven, geliefde. U bent nu uit God geboren. Johannes 1 vers 12 en 13 zegt: maar allen die hem aangenomen hebben, hun heeft hij macht gegeven kinderen van God te zijn, te worden, namelijk die in zijn naam geloven, die niet uit bloed, niet uit de wil van vlees en ook niet uit de wil van een man, maar uit God geboren zijn. Halleluja. Wat een geweldigheid. Halleluja, geliefde. Om kinderen Gods te zijn. Hij heeft ons het eeuwige leven gegeven, omdat hij zelf het eeuwige leven is. Jezus is de ware God, geliefde, en het eeuwige leven. Halleluja. Halleluja, geliefde. We gaan samen bidden. U mag me nazeggen. U zegt: lieve Vader, ik dank u voor de openbaring van de Godheid van Jezus Christus en de kracht in zijn naam. Ik leef in het bewustzijn van zijn autoriteit. Oefen heerschappij uit over de machten van de duisternis en manifesteer de overwinning van Christus in alles wat ik doe. Ik verklaar dat mijn geloof effectief is en door zijn naam geniet ik van voortdurende voorspoed.
en rechtvaardigheid. In Jezus wonderbaarlijke naam. Amen. Halleluja. Geliefde, ik wil u bedanken voor het willen meedoen met de krachtige rapsodie van de realiteiten vandaag. En ik wil u eraan herinneren, als u partner wil worden, door de rapsodie van de realiteiten te sponsoren, om verder te gaan waar u graag zou willen dat de rapsodie zou willen gaan, mag u met ons contact opnemen, geliefde. En ik wil bedanken de partners, halleluja, die partners zijn geworden met de rapsodie van de realiteiten. Dank u wel, lieve broeders en lieve zussen en geliefden, als u de rapsodie opgestuurd wil krijgen, voelt u zich vrij om ons te contacten. En uw krachtige testimonie, vergeet u dat niet, geliefde, om met ons te delen. En ik ben Michelle, afzender van Christ Embassy Suriname. Als u samen met ons de Heere wil loven en prijzen, mag u langskomen aan de Ringweg, Ringweg Noord 110. En we kijken uit naar u. En het nummer om ons te bereiken is 86 46 4 6. Ik hou van u, geliefde. Wees lief voor de ander. En tot de volgende.

0: Het is 6:00.
1: Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want uwer is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen.

Radio Shalom is de enige echte radiovriend. Met een muzikaal en programma aanbod voor een ieder. 94.5, de juiste frequentie. Ja toch?

Hallo lieve luisteraars, ik ben Johan Amelo en ik woon op plantage Osembo in het district Para. En ook hier op Osembo is het ontvangst van Radio Shalom. Pico Bello!

Broeders en zusters, goedemorgen. De dagtekst van vandaag, vrijdag, 26 juni 2026. En gij, Bethlehem, Ephrata, al zijt gij klein onder de geslachten van Juda, uit u zal mij voortkomen die een heerser zal zijn over Israël en wiens oorsprong is van ouds, van de dagen der eeuwigheid. En gij, Bethlehem Ephrata, al zijt gij klein onder de geslachten van Juda, uit u zal mij voortkomen die een heerser zal zijn over Israël en wiens oorsprong is van ouds, van de dagen der eeuwigheid. Micha 5, vers 1, het leerwoord. Toen Jezus geboren was te Bethlehem in Judea, in de dagen van koning Herodes, zie, wijzen uit het oosten kwamen te Jeruzalem en vroegen, waar is de koning der Joden die geboren is? Want wij hebben zijn ster in het oosten gezien en wij zijn gekomen om hem hulde te bewijzen. Toen Jezus geboren was te Bethlehem in Judea, in de dagen van koning Herodes, zie, wijzen uit het oosten kwamen te Jeruzalem en vroegen, waar is de koning der Joden die geboren is? Want wij hebben zijn ster in het oosten gezien en wij zijn gekomen om hem hulde te bewijzen. Matthäus 2, vers 1 tot en met 2. Het gezang. Dat kind Gods uit.

vervul Gods eeuwige raad. Nu hij de nacht komt breken, die ons in boeien slaat. Dat kind Gods

vervul Gods eeuwige raad. Nu hij de nacht komt breken, die ons in boeien slaat. Gezegende dag, broeders en zusters, God zegen.

0: with double ketchup.
1: Ik woon in Nederland, maar de band met Suriname zou ik nooit kunnen verbreken. Zelfs al zou ik het willen.
2: Hey Rui, bij HSDS Online kan je alles kopen hoor. Je kan met je creditcard betalen, maar ook met iDeal. Dus bestel ik een sneller.
1: Liefste tata, schreef hij. Wij zijn weer mee in de acte, joh. Wat denk je nou niks te doen?
3: En dan,
2: Jij hebt niet dingen aangesteld, Rui.
1: Nou, Sam, tante, die zat ik in om een phone van Chimboy ding. Dat ben ik wel haast in mijn oom. HSDS is voor mij de oplossing om de band met Suriname en mijn liefste tante makkelijk te onderhouden. Daarom bestel ik alles snel en veilig via hsdsonline.com.
4: We are you, we are su.
5: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen. En u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.

de nieuwste kringloopwinkel in town vind je te Lelydorp. Grace & Goods, gevestigd aan de Lelydorperweg nummer 72. Perfect voor Wanica, Lelydorp en omgeving. Bij ons vind je de mooiste schatten voor crafters, thrifters, antiek liefhebbers, meubelzoekers, banken en kleding van klein naar groot en nog zoveel meer. Alles direct verkrijgbaar in de winkel. Unieke items, elke dag een nieuwe fonds. De openingstijden zijn van maandag tot zaterdag van 10 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zondag zijn we gesloten. Ons WhatsApp nummer is 841-3714. 841-3714. Grace & Goods isn't just retail, it's ministry in motion.

Hallo Happy Kids, hoe is het met jullie? Alles goed? Ja? Wat fijn te horen dat het prima gaat. Ik ben zuster Abigail en vandaag ben ik weer samen met jullie hier

in jullie eigen Happy Kids programma. Voordat we verder gaan, gaan wij natuurlijk de Heere danken. We gaan hem loven en prijzen. Gaan wij eerbiedig zitten. Lieve Vader in de hemel, dank u wel, Heer, voor deze mooie dag, Heer. Dat wij weer bij elkaar mogen zijn. Dat wij de zon hebben zien opkomen, Heer. Dat wij de vogels hebben horen fluiten, Heere God. Heer, dat ik vandaag een mooie dag is, Heere God. En dat wij natuurlijk fit en fris zijn opgestaan. Heer, wilt u met ons zijn, Heer, als we op school zijn? Als onze mama's en papa's aan het werk zijn, Heere God, wilt u ze ook beschermen? En wilt u ons allemaal zegenen? In de naam van Jezus. Amen. Zo, natuurlijk wordt het tijd om gezellig een liedje te zingen. En we weten allemaal, we zeggen het elke dag. Jezus houdt van ons. En dan natuurlijk mogen we dat ook zingen. We zullen dan beginnen. 1, 2, 3. Jezus.

jaar heb je kids. We mogen dat elke dag ervaren. We mogen dat elke dag zeggen. En weten dat God van jou houdt. Ja? Ja? Ook van jou, ja. Ja, hij houdt ook van je buurmeisjes. Ja, hij houdt ook van alle kinderen van de andere landen. Ja, helemaal gelijk. Goed zo, happy kids. Vandaag gaan we natuurlijk de Bijbeltekst voor de laatste keer opzeggen. En ik weet zeker dat jullie het allemaal uit het hoofd kennen. En daarom tel ik tot 3 en dan beginnen we. 1, 2, 3. U die uw hoop vestigt op de Heer, wees allen sterk en houd moed. Psalm 31, vers 25. Nog een keer. U die uw hoop vestigt op de Heer, wees allen sterk en houd moed. Psalm 31, vers 25. Fantastisch, Happy Kids. Goed gedaan, hoor. Happy Kids, gisteren hadden wij dus verteld over Boas, die bereid was om Rut te helpen. Om Rut en Naomi te helpen. Omdat hij familie was, is dat bij wet geregeld. Hij was verplicht om ze te helpen. Maar er was ook een andere man die hen zou moeten helpen. Dus Boas, die maakte geen grappen. Hij heeft gelijk stappen ondernomen. Hij is gelijk naar de stad gegaan om die man op te zoeken. Want die man was eigenlijk verplicht om Naomi en Rut te helpen. En hij heeft gewacht. Hij wachtte dat die man langs ging. En hij zag die man plotseling aankomen. En hij riep die man gelijk. Hallo, hallo meneer, komt u even hier. Kom hier. En die man kwam en ging bij hem zitten. En Boas vroeg ook aan een paar wijze mannen. Die ook in de buurt waren, die hij ook kende, om erbij te zitten, zodat iedereen gelijk hoort wat er gebeurt. En toen iedereen zat, zei hij tegen die man, meneer, Naomi, die is eigenlijk familie van u, en ze is teruggekomen uit Moab, omdat haar man is overleden. En zij wil dat stukje land van haar weile man, Elimelech, verkopen. Dus aan iemand van onze familie. En ik vind dat u het moet weten. En toen zei die meneer, ja, ik wil het wel opkopen. Want Boas zei van, u bent eigenlijk verplicht om het te kopen, want u bent verplicht hem te helpen. En toen zei die man, oké, ik wil het kopen. Zeg maar wat ik moet doen. Dan heb ik mijn plicht gedaan en dan is het ook voordeliger voor mij. Dat wil ik wel doen. En Boas zei, oké, prima. Als je het wil kopen, dan heb je plicht gedaan en dan heb je Naomi geholpen. En dan ben je een stuk land rijker. Er is wel een maar. Toen vroeg die man, een maar? Hoe bedoel je? Ja, als je het stukje land koopt van Naomi, dan krijgt u Naomi erbij en dan moet u Rut, haar schoondochter, ook tot vrouw nemen. Zij is een vrouw uit Moab, ze is een weduwe van Mahlon. Mahlon is de oudste zoon van Naomi, want hij zou eigenlijk dat land erven. En als jullie een kindje krijgen, dan moet die zoon van Mahlon heten. En toen zei die man, wacht even. Nee. Dus, wanneer ik dat land koop om hen te helpen, dan ben ik ook nog verplicht Naomi te verzorgen en haar schoondochter ook als vrouw te nemen. En als ik een kindje krijg, moet ik hem zoon van Mahlon noemen.
en dan moet hij dat land erven. En dan mijn eigen kinderen. En ik heb mijn eigen vrouw. En ik zal er niks van profiteren. Ik heb bijna geen voordeel. No. Dat wil ik niet. Dat wil ik niet, zei hij. Hij is niet van plan om iets te kopen. En dan wordt het niet eens van hem. Want hij zei, ik wil geen land kopen dat nooit van mijn kinderen zal zijn. Mijn kinderen gaan het niet eens erven. Nee, dat wil ik niet doen. Dat wil ik niet doen, hoor. Toen zei Boas, oké, als jij het niet wil doen, dan ben ik wel bereid om dat land te kopen. En dan ben ik wel bereid om Rut als vrouw te nemen en voor de moeder te zorgen. Voor de schoonmoeder Naomi te zorgen. En die man zei, helemaal akkoord. Boas, als jij bereid bent dat te doen, ben ik heel erg blij, want ik wil niet aan deze dingen beginnen. Ik wil ten eerste niet het land kopen dat niet van mijn kinderen wordt. Ik wil ook een Naomi niet verzorgen. En ik wil Rut ook niet als vrouw. Die mag je nemen, je mag ze helpen. Klaar. En vroeger, bij de verkoop in Israël of ruil, dan trok de ene partij altijd zijn sandaal uit en gaf die aan de andere. Dan was eigenlijk de zaak al helemaal goed afgesloten en bij wet geregeld. En zijn die afspraken gemaakt. Dus die ene man die het land niet wilde kopen en zo, die gaf zijn sandaal aan Boas en zegt van, hier, Asetikaba, doe wat jij moet doen. Want ik ben niet bereid dat te doen. En Boas, die stond op. En hij riep alle wijze mannen bij elkaar en tegen iedereen die erbij was, zei hij, u heeft allemaal gehoord wat ik op dit moment heb beloofd. Ik koop al het bezit van Elimelech en ook dat van de twee zonen. En daarmee krijg ik ook Rut tot vrouw, de vrouw uit Moab, de weduwe van Mahlon. En mijn eerste zoon zal dat land erven en hij zal heten zoon van Mahlon. En zo zal het land dat ik heb gekocht van hem zijn. Hij zal het erven en de familie zal niet uitsterven. En dat deze familie in deze stad mag blijven wonen. En zo horen jullie allemaal wat ik beloofd heb. En de wijze mannen antwoorden, ja, we hebben het gehoord. Wij weten wat je hebt beloofd. En wij vragen de Heer dat hij je zal zegenen. Dat hij je mag zegenen. En dat je zoveel kinderen mag krijgen die Israël tot een groot volk kan maken. En wij bidden dat in heel Bethlehem, in deze stad, je altijd gerekend mag staan als een man op wie je kunt rekenen. En Boas, die was natuurlijk heel erg blij. Want intussen werd hij ook een beetje verliefd op Rut en Rut op hem. Dus nam Boas Rut tot vrouw. Boas en Rut, die kregen een zoon. En de mensen om hen heen, die waren natuurlijk heel erg blij. En ze zeiden tegen Naomi, Naomi, dank de Heer. Hij heeft u vandaag weer een zoon gegeven, weer een erfgenaam. Hij zal voor u zorgen als u oud bent. Hij is een zoon van Rut, uw schoondochter, die zoveel van u houdt. En zij is het echt waard. En die zoon heet Obed. Obed betekent hij die veel voor een ander doet. En Obed werd de vader van Isaï. En Isaï werd de vader van David. Happy kids. Zo heeft Naomi
weer blijdschap mogen ervaren. Ze was weer blij. Ze kon weer lachen. Ze heeft weer mensen om zich heen. Ze heeft weer familie. Voor wie ze kan zorgen. Of wie ze kan rekenen. Dit verhaal van Ruth en Naomi Happy Kids leert ons dat onder welke omstandigheden wij de moed niet moeten verliezen. Omdat wij een sterke God dienen, we vertrouwen op Hem. En we mogen zeker weten dat Hij ons altijd bijstaat en dat Hij altijd en nogmaals altijd het goede terug zal brengen voor ons. Happy Kids, ik vond het gezellig om deze week weer met jullie te zijn. En ik zou dan zeggen, tot de volgende keer. Dag Happy Kids!

0: Het is 7 uur.
1: Luister u elke zondagavond naar het programma van de Stichting Patiëntenplatform Suriname. In dit programma worden wekelijks verschillende onderwerpen behandeld ten aanzien van de gezondheidszorg van de patiënten. Elke zondagavond van 6 tot half 7 via de FM 94.5 Shalom, a Daily Inspiration, Not Just Radio.
2: Een langdurige oplossing en topkwaliteit. Community Service, het adres voor het kopen of huren van machines bestemd voor constructie, landbouw, houtbewerking, boten en buitenboordmotoren, airco's en batterijen. Alles dat verkocht wordt bij Community Service kan bij ons gerepareerd worden. Stap binnen in een van onze locaties aan de Bonnystraat of check ons op Facebook. Community Services, jouw oplossing.
3: DJ Inspiration. Met meer dan 15 jaar ervaring zorgt DJ Inspiration voor de perfecte vibe en ambiance. Voor uw huwelijk, jaardag, baby showers en alle andere speciale evenementen in uw leven is DJ Inspiration de speciale, de meest ideale, de uitmuntende, de uitstekende en voortreffelijke DJ. Volg ons op Facebook of bel op het nummer 810-222-9. Voor meer informatie en boek nu DJ Inspiration, your true gospel DJ.
1: Rudolph Martinez and Friends in gospel concert. Daarnaast hebben we in de line-up Futuna Kabakor en niemand minder dan Johan Herbert en Glenn Omen live. Op zaterdag 27 juni in het CCS aan de Henk Arostraat. De deuren gaan open om 7 uur en het geheel staat om 7:30 in de avond. Een kaart kost maar 300 SRD. De kaarten zijn te verkrijgen bij CCS aan de Henk Arostraat, Logos International aan de Koesewijnenstraat 13 en Glen Broodjes aan de Dr. Sophie Redmondstraat 256 naast Big John. Kom en geniet van dit concert met als thema Ik wil terug naar het hart van aanbidding. No miss Addisi, an avond.

0: 0818-7956-88. Be there, want Dizzy O'Spang.
1: Satan, you lassie, you lassie, you lassie. Jesus, tell la boek alvari. Satan, you lassie.
2: Score met Historex. Van 11 juni tot en met 19 juli vier je het WK met Historex. Profiteer van onze speciale actie bij de Verossio Decorating Centers en onze goed gesorteerde wederverkopers. Koop je 2 emmers van 5 gallon, dan ontvang je een thermos of een koelbag. Koop je 5 emmers van 5 gallon, dan ontvang je een pet of een t-shirt. Koop je 10 emmers van 5 gallon, dan ontvang je een paraplu. Mis deze kans niet en score jouw voordeel, want op is op. Bezoek onze Verossio PPG Facebookpage voor meer informatie.
3: 4.5. If you like it that much, that, if you like it that much, listen.

0: Radio Shalom, uw nationale gospelzender. De juiste vitamine voor lichaam, ziel en geest. Radio Shalom, 94.5 FM, a daily inspiration.
1: Hey, fuck me, brother Jerry.
2: Hey, of aan de voor.
1: Ja, maar ik wil rustig keren. Ik weet dat ik een actie heb.
2: Echte? Gim Tori, Sunday.

0: Ik woon in Nederland, maar de band met Suriname zou ik nooit kunnen verbreken. Zelfs al zou ik het willen.
1: Hé, hey, Rui! Bij HSGS Online kan je alles kopen, hoor. Je kan met je creditcard betalen, maar ook met iDeal. Dus bestel ik dingen sneller.
0: Liefste tante Ascrivi, wij zijn weer mee in de acte, joh. Dus wat denk je nou niks te doen?
2: En dan,
1: Je hebt die dingen aanbesteld, Rui.
0: Nou, Sam, tante, die zat ik hier om mijn phone van Chimboy ting. Dat ben ik wel haastig, Mino. HSDS is voor mij de oplossing om de band met Suriname en mijn liefste tante makkelijk te onderhouden. Daarom bestel ik alles snel en veilig via hsdsonline.com.
3: Wie are you? Wie are you?
4: Hi boy, altijd is het hier zo druk. Wil je een vliegtuig aan het landen?
5: Dit zijn de wekelijkse vluchten van Kerpelani Express.
4: Kerpelani Express? Is dat een nieuwe koffie?
5: Ha, nee man. Kerpelani Express is een service waar je terecht bent voor het laten halen van speciale en unieke items uit Amerika.
4: Echt waar? Jij laat alles ook zo simpel klinken.
5: Maar dat is het ook. Bij hun heb je helemaal geen creditcard nodig. Je stuurt jouw gegevens, de website-link verwijzend naar het item online...

0: sturen ze jou dan een offerte.
1: Moet ik echt uit huis om naar Kirbelani te gaan?
0: Oh nee, voor persoonlijke assistentie mag je altijd naar een van de winkels. Zo niet, stuur dan de aanvragen via de mail naar expressapenstaartkirbelani.com of de appen op 7696-3x0. Ze zijn snel, flexie en professioneel. Kirbelani, save and enjoy.
2: Gi ala yu blessing yum dena Wilhelmina Fast Food Restaurant. Bij ons vindt u overheerlijke Surinaamse en Chinese gerechten. We zijn gevestigd aan de Wilhelmina Straat nummer 93, vlak tegenover de Pater Weidmanstraat. De openingstijden zijn van maandag tot woensdag van 11 uur 's morgens tot 9 uur in de avond. Op de vrijdag van 11 uur 's morgens tot 10 uur in de avond. Op de zaterdag van 11 uur 's morgens tot 11 uur in de avond. En op de zondag van 2 uur 's middags tot 9 uur in de avond. Donderdag zijn we gesloten. Oh ja, if je suku aan presi pika horo aan face, we set you kong. Speciaal die de smadati u op apart privé camera pe you kan hoor you visa. En terwijl je geniet, we set aan nyang fu bless you tong. Kom daarom langs aan de Wilhelmina straat nummer 93 of bel op 455503. Dat is 455503. Of 878-7963. 878-7963. Ye. Hala you blessing yang. Yum dena Wilhelmina Fast Food Restaurant.
3: Rijd jij een Hyundai vanaf bouwjaar 2016? Ruil hem nu in en stap over naar een splinternieuw model. Kom vandaag nog langs en vraag naar de voorwaarden. Of bel voor meer info naar 882-8238. Pristine Car NV aan de Van het Hogeruisstraat nummer 23. We go the extra mile.
2: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.

Dank u, Heiland. Heer, ik heb gekozen naar u toe te komen, omdat ik weet dat ik rust zal vinden in u, mijn God, Heer. Liefde vooral, mijn God, Heer. Komende van mijn Jezus. Halleluja.

0: Het is 8:00. Dit is het programma Een Goed Begin. Neem er uw tijd voor, stel u open, ontvang en laat de overdenking uit Gods woord van vandaag u dichter bij uw schepper brengen.
1: Welkom bij een nieuwe aflevering van Een Goed Begin. U bent afgestemd op Radio Shalom. En het is de beste keus om vandaag weer aan de voeten van de Heer Jezus te mogen zitten. Als we ook vandaag de wijding zullen doen met elkaar. Het is een bijzonder thema dat we behandelen sinds een paar dagen geleden. En het thema is groeien in de relatie met God. Groeien in de relatie met God. En we hebben een aantal belangrijke lessen gehaald de afgelopen dagen. En het onderwerp van vandaag is volhouden. Ja, volhouden. Het wordt weer een bijzondere overdenking. En we willen God vragen om in ons midden te zijn. Of waar u zich ook bevindt, dat God ook daar mag zijn om uw hart aan te raken, dat u zich mag openstellen voor zijn woord en dat u zo mag blijven groeien in hem. Als u het bidden zijn, Vader, ook vandaag willen we u dankzeggen, o Heere, voor uw genade, dat we mogen leven, dat we nog deelgenoot mogen zijn van uw levensadem en dat we ook vandaag, o Heere, weer uit uw woord mogen bestuderen en dat we daaruit woorden van hoop mogen ontvangen, maar meer nog hoe wij onze relatie met u mogen laten blijven groeien. Wees u met ons, leid u ons alsjeblieft veilig als we over de weg zijn en mogen u wel alsjeblieft in ons leven geschieden in Jezus naam. Amen. Ja, mijn naam is Steven Tulp en ik mag ook vandaag weer in uw huiskamer zijn of u luistert naar de radio. Vandaag willen we dus praten over het onderwerp volhouden. Nou, de leerlingen of de discipelen van Jezus volgden hem via de smalle trap van de bovenkamer naar de straat beneden. Samen liepen ze richting Gethsemane. Het was een van de belangrijkste avonden in de geschiedenis, maar waarschijnlijk realiseerden zij zich niet hoe aangrijpend sommige van Jezus zijn laatste woorden in de bovenkamer waren. Laten we gaan naar Johannes hoofdstuk 15 vers 1 tot en met 11. Johannes hoofdstuk 15 vers 1 tot en met 11. De ware wijnstok. Jezus zegt, ik ben de ware wijnstok en mijn vader is de landman. Elke rank aan mij die geen vrucht draagt, neemt hij weg. En elke die wel vrucht draagt, snoeit hij, opdat zij meer vrucht dragen. Gij zijt nu rein om het woord dat ik tot u gesproken heb. Blijft in mij gelijk ik in u. Evenals de rank geen vrucht kan dragen uit zichzelf, als hij niet aan de wijnstok blijft, zo ook gij niet, indien gij in mij niet blijft. Ik ben de wijnstok, gij zijt de ranken. Wie in mij blijft, gelijk ik in hem, die draagt veel vrucht, want zonder mij kunt gij niets doen. Wie in mij niet blijft, is buitengeworpen als de rank en is verdord en men verzamelt ze en werpt ze in het vuur en zij worden verbrand. Indien gij in mij blijft en mijn woorden in u blijven, vraagt wat gij maar wilt en het zal u geworden. Hierin is mijn Vader verheerlijk, dat gij veel vrucht draagt en gij zult mijn discipelen zijn. Gelijk de Vader mij heeft lief gehad, heb ik ook u lief gehad. Blijft in mijn liefde. Indien gij mijn geboden bewaart, zult gij in mijn liefde blijven, gelijk ik de geboden mijns vaders bewaard heb en blijf in zijn liefde. Dit heb ik tot u gesproken, opdat mijn blijdschap in u zij en uw blijdschap vervuld worden. Deze woorden, gesproken door Jezus zelf, beschrijven wat een hechte relatie met God inhoudt. Let op het woord dat wordt herhaald, niet slechts 2 keer, maar 10 keer. En dat is het woord blijven. In Jezus blijven is in verbinding met hem leven. Terwijl hij voor het kruis staat, benadrukt Jezus niet alleen het grote belang van dit in hem blijven. Maar hij geeft ook duidelijk en eenvoudig het praktische aspect aan van hoe dit er in ons leven moet uitzien. En dat is, Jezus is de wijnstok, wij zijn de takken. Als gevolg van ons verblijf in, dus het verbonden zijn met hem, zal er vrucht groeien aan onze takken. We kunnen zelf geen vruchten laten groeien. Soms lijkt het alsof we volharden, maar het bewijs is ons gebrek aan vrucht en uiteindelijk zullen onze takken verdrogen. Als ze verdord zijn, zal de wijngaardenier uiteindelijk de takken afsnijden. Ongeacht of we vrucht dragen of niet, onze takken zullen gesnoeid worden. Tegelijkertijd worden we allemaal geconfronteerd met uitdagingen en pijnlijke momenten. Als we in hem blijven, zullen onze momenten op de lange termijn meer vrucht voortbrengen. Vrucht dragen bevestigt wie we zijn leerlingen. We dragen vrucht om hem glorie te brengen en niet onszelf. In Jezus blijven betekent zijn geboden gehoorzamen die een weerspiegeling zijn van zijn prachtige karakter van onbaatzuchtige liefde. In Jezus blijven brengt grote vreugde. In Jezus blijven betekent doen wat hij van ons vraagt als antwoord op hem. Want God liefhebben houdt in dat we ons aan zijn geboden houden. En zijn geboden zijn geen zware last. Ik wil heel even stilstaan bij wat we daarnet hebben gehoord. Jezus is de wijnstok en wij zijn de takken. En als we verbonden blijven aan de wijnstok, ja, dan kunnen we vrucht dragen. Want uit onszelf kunnen we geen vrucht dragen. Met vrucht dragen, we kunnen dat natuurlijk bekijken vanuit verschillende invalshoeken. Maar een van ze is zeker de vrucht van de geest. Ja? Als we niet in Christus blijven, kunnen we de vrucht van de geest, kan dat niet zichtbaar worden in ons leven. En wat is dat? De vrucht van de geest is liefde, blijdschap, vrede, langmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Ja? Uit onszelf kunnen we deze elementen van de vrucht van de geest niet voortbrengen. Ja? En soms lijkt het alsof we volharden. Het lijkt erop alsof we volharden. Maar het bewijs is ons gebrek aan vrucht. En uiteindelijk zullen onze takken verdrogen. En wat gebeurt er wanneer we verdord zijn? De landman zal uiteindelijk de takken afsnijden. Ongeacht als we vrucht dragen of niet. Onze takken zullen gesnoeid worden als we verdroogd zijn. Ja? Als we uitgedroogd zijn, sorry. Zo, we moeten verbonden blijven aan de wijnstok. De wijnstok is, ja, van daaruit komt die voeding naar de takken die uiteindelijk vrucht kunnen dragen. En we zien dus dat het blijven in Christus betekent dat we zijn geboden gehoorzaam. Ja, zijn geboden, en dat zijn de 10 geboden. die een weerspiegeling zijn van het prachtige karakter van Jezus Christus en van zijn onbaatzuchtige liefde. In Jezus blijven brengt grote vreugde. In Jezus blijven betekent dat we doen wat hij van ons vraagt. En weet u, zijn geboden zijn niet zwaar. Zijn geboden moeten we zien als een bescherming. Ja, als een bescherming. Niet als een beperking. Soms wordt dat zo ervaren. Dat het een beperking is. Maar ik wil u vandaag zeggen dat de wet van God of de geboden van God eigenlijk zijn karakter weerspiegelen, maar meer nog ons beschermen van zoveel. Het is geen beperking, maar het is een bescherming. Als je erover nadenkt, is het blijven in Jezus een van de tegengiften voor onze Laodiceese toestand. Het is het grote geheim, ja, het is het grote geheim van een vervuld en zinvol leven op aarde en in de eeuwigheid. Maar toch vergeten we op de een of andere manier zo gemakkelijk de raadgevingen van Jezus Christus. Ja, zo vaak vergeten we dat Jezus zegt, blijf in mij, blijf in mij, blijf in mij. En wat ik eerder zei in een van de afleveringen is dat vanwege onze zondige natuur wij niet in de aanwezigheid van God willen zijn. En dat is misschien juist onze grootste strijd. Ja? Dat we eigenlijk tegen onze natuur in de aanwezigheid van God willen zijn. En we gaan merken dat hoe meer we in Gods aanwezigheid zijn, u gaat zien, God gaat u wakker maken op de tijd dat jullie hebben afgestemd, dat u tijd wilt doorbrengen met hem. Omdat God houdt zich aan de afspraak. God houdt zich aan de afspraak. Zo, hij wilt inderdaad ons helpen om in een groeiende relatie met hem te zijn. En in hem blijven betekent inderdaad ook dat wij zijn geboden onderhouden. Uiteindelijk zegt Jezus tegen ieder van ons, ik heb jullie lief gehad zoals de Vader mij heeft lief gehad. Blijf in mijn liefde. De liefde van Jezus is het meest dwingende koord dat ons naar hem toe trekt. En als we deze liefde kennen, zullen we met diepe liefde reageren op God en op anderen. Yes. We moeten volhouden. Ja, volhouden in het voornemen om onze relatie met God groeiende te laten houden door in Jezus Christus te blijven. Het is essentieel, geliefde, dat we in Jezus verbonden blijven. Want zonder de Heer Jezus kunnen we geen vrucht dragen. Zonder de Heer Jezus kunnen we niets doen. Ja, de Bijbel zegt, ik vermag alle dingen in hem, dat is Jezus Christus, die mij kracht geeft. Onze kracht, onze voeding, ja, onze motivatie, die komt van Christus. Maar als we niet verbonden zijn aan de wijnstok die Jezus Christus voorstelt, dan gaan we verdorren. Onze takken worden droog en uiteindelijk worden we afgesneden. En dat is niet wat we willen. Moet God ons helpen dat we in Christus blijven. Dat is zo belangrijk in de relatie met Jezus Christus. Laten we geen vorme dienst hebben, maar dat we inderdaad ja, een relatie hebben met Christus. Ik wil u vandaag ook weer bedanken dat u aangesloten was op de radio, dat u deze boodschap ook heeft gehoord. Mogen God de zaden zijn gezaaid, dat het op goede grond mag vallen en dat u verder mag groeien in de relatie met God. Laat ons bidden. Vader in de hemel, u zegt, Heere, dat u de wijnstok bent. Wij zijn de ranken, wij zijn de takken. En als wij in u blijven, o God, dan zullen we vrucht dragen. Ik bid, Heere, dat u ons mag helpen om in u te blijven. Zodat we niet verdorren, o Heere. Zodat onze takken niet uitdrogen. Maar dat we verbonden blijven en vrucht mogen dragen. Dat we levendig mogen zijn, o Heere. Dat ons leven niet gewoon een routine mag zijn, maar dat we elke dag een nieuwe ervaring met u mogen hebben. Wees met ons, o Heere, op een bijzondere manier. Waar we tekort zijn gekomen, vergeef ons, Heere, en help ons om het beter te doen. Vader, geef ons een gezegende voortzetting van de dag. En mogen ook uw wil vandaag in ons leven gebeuren. In Jezus' naam. Amen. Tot morgen, beste luisteraars, vrienden, bij een nieuwe aflevering van Een Goed Begin. Rocco Suti.
0: Dit was dan voor vandaag de aflevering van Een Goed Begin. Dat het u mag helpen, opbouwen en toerusten.
2: De nieuwste Parbode ligt nu in de winkel. In haar coververhaal duikt Parbode in de toekomst van het oliegeld. Suriname moet zijn zaken regelen voor de eerste oliedollars binnenrollen. Maar wat houdt dat in, dat zaken regelen? En wie moet dat doen? Parbode duikt in het debat over local content. In ons themadossier draait alles om het jaar 2026. We kijken terug op 20 jaar Parbode en vieren mijlpalen van personen en bedrijven die dit jaar hun biggiejaar vieren. Dat doen we met een reeks scherpe vragen en conclusies zoals u dat van ons gewend bent. Dit alles en nog veel meer lees je in Parbode Magazine voor maar 250 SRD. Meer weten? Schrijf je in voor onze gratis nieuwsbrief Parbode Extra via www.parbode.com en volg ons op Facebook.
3: Niet iedereen heeft op het moment dat het zover is voldoende geld om de uitvaart te kunnen betalen. U kunt er nu al voor zorgen dat de kosten van uw begrafenis of crematie gedekt zijn met de uitvaartverzekering van Self Reliance. Bezoek zelf koppelteken Reliance.sr voor meer informatie.
4: Weet jij wat syfilis is? Syfilis is een seksueel overdraagbare aandoening. Veroorzaakt door de spirogeet Treponema pallidum. Dit is de meest gevaarlijke SOA voor een ieder als het niet tijdig wordt ontdekt. In het bijzonder voor de zwangere vrouw en haar ongeboren kindje. Het is een bacteriële ontsteking die het slijmvlies van penis, vagina, anus of mond aantast. Zoenen is dus ook besmettelijk als er zweertjes in of rond de mond zijn. Zwangere vrouwen presenteren zich met de vlekken op de handpalmen en voetzolen. Deze kunnen zich ontwikkelen tot pijnloze wondjes, waardoor de diagnose vaak wordt gemist. De baby kan in de buik overlijden, te vroeg geboren worden, doodgeboren worden, direct na de geboorte overlijden of met afwijkingen geboren worden als de moeder niet behandeld wordt. Syfilis is indien tijdig ontdekt volledig te genezen. Zodra men een zweer ontdekt, moet men direct naar de dokter en de partner ook. Safe sex. Gebruik condooms. Voorkom ziektes en zwangerschap. Dit was een presentatie van SOR Optimist International Club Paramaribo in samenwerking met haar partners. Voel je je vaak moe na het eten? Eerst een energieboost en daarna die dip? Dat kan wijzen op een schommelende bloedsuikerspiegel. Met de kaneelcapsules van MyBest help je jouw bloedsuikerspiegel op natuurlijke wijze in balans te houden. Voor meer stabiliteit, meer energie en een beter gevoel de hele dag door. Kies bewust, kies natuurlijk, kies voor balans. Bel vandaag nog naar het nummer 872-0307 of informeer bij MyBest Natuurlijke Oplossingen. MyBest, jouw natuurlijke stap naar een gezondere levensstijl.
5: Score met Historex. Van 11 juni tot en met 19 juli vier je het WK met Historex. Profiteer van onze speciale actie bij de Verossio Decorating Centers en onze goed gesorteerde wederverkopers. Koop je 2 emmers van 5 gallon, dan ontvang je een thermos of een koelbag. Koop je 5 emmers van 5 gallon, dan ontvang je een pet of een t-shirt. Koop je 10 emmers van 5 gallon, dan ontvang je een paraplu. Mis deze kans niet en score jouw voordeel, want op is op. Bezoek onze Verossio PPG Facebookpage voor meer informatie.
6: Ik ben Makela. Mies, love, shalom.

0: Goedemorgen, luisteraars, broeders en zusters. Dit is het programma De Hernutter, verzorgd door de Evangelische Broergemeente in Suriname. Wij wensen u een gezegend half uur.
1: Goedemorgen, geachte luisteraars. Mijn naam is zuster Lucinda Pinas Darson, de voorganger van de gemeente Wanica. Vandaag mag ik ook voorgaan in het programma De Hernutter. En dat zullen we doen onder Godse leiding. Ik ga u voor in gebed. Trouwe God en Vader, we komen op deze ochtend voor uw heilige troon. En we bedanken u dat u ons de nacht hebt doen overbruggen, Heer. We hebben geslapen. We zijn wakker geworden. We kunnen onze armen bewegen. Onze voeten bewegen. We horen. We zien. Enkel en alleen door uw genade. En daar bedanken we u op deze ochtend voor. Wanneer wij met dit programma beginnen, De Hernutter, bidden we dat u mij zal leiden, zodat ik een instrument mag zijn die de Heilige Geest van morgen zal gebruiken om alle die luisteren naar dit programma tot een zegen te zijn. Dit is wat ik u vraag. In Jezus' naam. Amen. Broeders en zusters, ik hou u de dagwoorden van vandaag voor. Vandaag is vrijdag 26 juni 2026. We krijgen als dagwoorden. En gij, Bethlehem, Ephrata, al zijt gij klein onder de geslachten van Juda, uit u zal mij voortkomen die een heerser zal zijn over Israël, en wiens oorsprong is van ouds, van de dagen der eeuwigheid. En dat lezen we in Micha 5, vers 1. Toen Jezus geboren was te Bethlehem, in Judea, in de dagen van koning Herodes, zie wijzen uit het oosten kwamen te Jeruzalem en vroegen, waar is de koning der Joden die geboren is? Want wij hebben zijn ster in het oosten gezien. En wij zijn gekomen om hem hulde te bewijzen. En dat lezen we in Matthäus 2, vers 1 tot 2. Dat kind, Gods uitverkorene, waar Juda roemt, opdraagt, in Bethlehem geboren, uit ene reine maag, vervult Gods eeuwige raad, nu hij de nacht komt breken, die ons in boeien staat. Dat is het lied dat eronder hoort. Wij luisteren met elkaar naar het lied Jezus, wat een heerlijke naam.

Na dit lied beluisterd te hebben, hou ik u de schriftlezing van vandaag voor. Die is gehaald uit Lucas 1, de versen 26 tot en met 33. De aankondiging van Jezus' geboorte. In de zesde maand nu werd de engel Gabriel van God gezonden naar een stad in Galilea genaamd Nazareth, tot een maagd die ondertrouw was met een man genaamd Jozef uit het huis van David. En de naam der maagd was Maria. En toen hij bij haar binnengekomen was, zeide hij: wees gegroet, gij begenadigde, de Heere is met u. Zij ontroerde bij dat woord en overlegde welke de betekenis van de groet mocht zijn. En de engel zeide tot haar: wees niet bevreesd, Maria, want gij hebt genade gevonden bij God. En zie, gij zult zwanger worden en een zoon baren. En gij zult hem de naam Jezus geven. Deze zal groot zijn en zoon des Allerhoogsten genoemd worden. En de Heere God zal hem de troon van zijn vader David geven. En hij zal als koning over het huis van Jacob heersen tot in eeuwigheid. En zijn koningschap zal geen einde nemen. Broeders en zusters, geachte luisteraars, wanneer u dit gedeelte hoort, dan fronst u misschien een beetje en denkt u: maar dit gedeelte wordt ons meestal rond kerst voorgehouden. Lezen we tijdens de kerstperiode. En toch kies ik ervoor om het vandaag, 26 juni, met u door te nemen. De overdenking van vandaag heeft als naam, of als titel, de naam Jezus. Voordat we kijken naar die naam Jezus, voer ik u even terug naar het verleden. U heeft allemaal wel eens, of een aantal van u, hebben wel eens gehoord van de bekende toneelschrijver William Shakespeare, die leefde in de 16e eeuw. En deze Shakespeare is bekend geworden om zijn toneelstukken zoals Hamlet, maar ook het bekende Romeo en Julia. Romeo en Julia waren verliefd op elkaar. Maar de families van deze twee geliefden moesten niets van elkaar hebben. Ze waren artsvijanden van elkaar en maakten daarom vaak ruzie. En u begrijpt dus dat het toch wel moeilijk was voor deze twee geliefden om in het openbaar te tonen dat ze van elkaar hielden. En dit maakte dus dat ze elkaar in het geheim moesten ontmoeten. En een passage in dat toneelstuk vertelt ons dat op een gegeven moment Julia de regel gebruikt van what's in a name. Ze zegt dat een naam niets anders is dan een naam. En dat het daarom een conventie is zonder betekenis. Een verklaring is, een overeenkomst is zonder betekenis. Naar haar, u weet wanneer mensen verliefd zijn. Dat ze heel veel op een heel unieke manier hun gevoelens uitdrukken.

mensen verliefd zijn. Dat ze heel veel, op een heel unieke manier hun gevoelens uitdrukken. En dichters kunnen dat natuurlijk ook op een geweldige manier.

0: mensen verliefd zijn. Dat ze heel veel, op een heel unieke manier hun gevoelens uitdrukken. En dichters kunnen dat natuurlijk ook op een het is mijn identiteit. Men herkent, men weet dat die naam aan mij gelinkt is. Ouders kiezen vooral nu, denk ik, iets bewuster voor de naam, voor een bepaalde naam voor hun kind. Omdat ze van mening zijn dat namen het karakter van hun kind kunnen beïnvloeden. Als een kind een naam heeft met een positieve betekenis, kan dat als een zegen worden ervaren. Die over het kind wordt uitgesproken. Elke keer als het kind naam genoemd wordt. Als uw kind dus de naam heeft geschenk of lieve of genade, ik denk aan Grace. En elke keer roept u dat kind, dan spreekt u door het roepen van die naam ook de betekenis als zegen uit over het leven van dat kind. Onderschat u het niet. Want namen kunnen wel degelijk mensen hun karakter en hun gedrag beïnvloeden. Het valt daarom aan uw geachte luisteraars aan te bevelen om zorgvuldig de naam van uw geliefde, van uw kindje, als u een kindje verwacht, om die uit te kiezen. In het gedeelte dat ik u heb voorgehouden, lezen we over de jonge vrouw Maria, wiens naam betekent welgevormd, schoon, druppel van de zee. Deze vrouw was jong, was niet getrouwd, arm, en daarom bij voorbaat voor haar tijdgenoten onbruikbaar. Volgens haar tijdgenoten zeg ik uitdrukkelijk onbruikbaar voor God. De praktijk wijst ons echter uit dat God niet met mensenogen kijkt naar ons. De mens ziet aan wat voor ogen is, maar God ziet het hart. Wanneer wij volgens menselijke standaarden onbruikbaar zijn, zijn wij voor God bruikbaar. God koos deze voor die samenleving onbruikbare vrouw voor zijn reddingsplan. Het enige dat deze vrouw moest doen, was hem vertrouwen, hem gehoorzamen. En Maria krijgt te horen van de engel Gabriel dat ze een kind zal krijgen. En dat ze het kind de naam Jezus moet geven. En de dagwoorden van vandaag vertellen ons dat mensen van ver zijn gekomen om deze Jezus te zoeken. Om hem hulde te bewijzen. En de vraag is natuurlijk, wat maakte deze Jezus zo uniek? Want de naam Jezus bestond al voor de geboorte van de persoon Jezus die wij eren als God. Volgens de traditie moest hij de naam krijgen, moest hij een naam krijgen van een eerdere familielid. Bijvoorbeeld de naam van de vader. Maar dat gebeurde niet. En dat maakte alvast dat die naamgeving voor Jezus uniek was. Omdat dus in zijn lijn er geen mensen waren die de naam Jezus hadden. Maar die naam Jezus, die wij ook uitspreken als Yahweh. Betekent redding. Yahweh red. Jezus betekent Yahweh red. Zoals de Heere zijn engel stuurt om die vrouw die geen, waarvan de maatschappij vond dat haar naam niet van betekenis was. Zo koos God ervoor om zijn zoon die naam te geven. God koos zelf de naam voor zijn zoon. Omdat die naam Jezus een bron is van kracht. Het is een bron van behoud. Die naam Jezus zorgt voor genezing. Die naam Jezus zorgt dat boze worden uitgedreven. Die naam Jezus zorgt dat zonden vergeven worden. Die naam Jezus zorgt ervoor dat doden worden opgewekt. Die naam Jezus bezit kracht en autoriteit. En daarom zei de engel aan Maria dat Jezus groot zal zijn. Zoon van de Allerhoogste zou hij genoemd worden. Dat hij op de troon van David zou zitten en tot in alle eeuwigheid zou heersen. En om daarom heeft God deze Jezus uitermate verhoogd en hem de naam boven alle naam geschonken. Omdat in de naam van Jezus elke knie zich zou buigen van hen die in de hemel en op de aarde en die onder de aarde zijn. En elke tong zou belijden, Jezus Christus is Heer, tot eer van God de Vader. Vandaag, vrijdag, 26 juni, is de oproep naar u. Respecteer deze naam, Jezus. Geloof in de persoon die deze naam draagt. De persoon Jezus Christus. Dien deze persoon, Jezus. Geloof in de autoriteit van de naam van deze persoon. Want door deze Jezus worden u en ik behouden. Amen. Amen. Laat ons bidden. Jezus, wat een indrukwekkende naam. Naam boven alle naam. Geen andere naam is te evenaren aan de naam van Jezus, die is de Zoon van God. Die is de weg, de waarheid en het leven. Die is de opstanding en het leven en die een ieder die in hem gelooft doet opstaan en leven tot in eeuwigheid. Deze Jezus, Yahweh die redt, hem eren wij, hem roemen wij, hem brengen wij hulde op deze dag. Want het is door deze Jezus dat wij tot op dit moment leven en bewegen. Het is door deze Jezus. Zo Jezus, wie de giu alla glorie, alla grani tap ade disi. We kar ane Jezus. En we vertrouwen dat ane Jezus disi. Sa poeroenu uit de noot in saunde. Anne Jezus disite u karna eng. Dat didi brisalong. Dat siki sawai. Dat sari sagwe. Omdat krakti de ina nefu Jezus. Heer, wij verhogen uw naam. Dat doen we vandaag. Maar dat zullen we doen zolang wij leven. Tot in alle eeuwigheid. Want u bent het waardig. U bent het waardig. De lof, de eer, de prijs, de aanbidding, de roem, de glorie, de hulde, de dankzegging te ontvangen. U, Jezus. Halleluja. Amen. Amen.
1: Jesus.

0: Lullefix. Bereid uit kruiden en oliën. Uitsluitend voor uitwendig gebruik.
1: Een langdurige oplossing en topkwaliteit. Community Service, het adres voor het kopen of huren van machines bestemd voor constructie, landbouw, houtbewerking, boten en buitenboordmotoren, airco's en batterijen. Alles dat verkocht wordt bij Community Service kan bij ons gerepareerd worden. Stap binnen in een van onze locaties aan de Bonnystraat of check ons op Facebook. Community Services, jouw oplossing.
2: You sabi sana syphilis? Nou, een bacterie e prati a siki disi. You can kisi syphilis te you abi sex nang awa suma di abi en kaba. Te you no sabi fruku fruku tak you abi a siki, syphilis na amoro ogri siki di e prati nang a sex. Nomru wang gi umasma di abi bere en gi a piking. Syphilis bacterie e wroko na ini a loli fu mofo, gogo, umas ma presi, noso mans ma presi. Bosi srefi kanchari a siki gomoro fara, te asoro de na a ini a mofo, noso lontu a mofo. Nono de tatra e shibere uma nanga flaka na ini de anu, noso a ondro seifu den futu. Furfuru lesi ismano egi kraki bika den soro disi no ehati. Bere uma di abi syphilis kan lasi abere noso a baby e geboro tum si fruku. Te a mama no kisi dresi akan kon psatu taki a baby e kona grontapu nanga malengri noso dede. E fu you no dry dry en teki dresi esbiten, a siki disi kan dresi tena ini a rutu fu en. Solanga yu siwan soro, go wan wan ting na datra. Chari yu patna outu. Freiri nanga koni. Weri yu kondom. Noso fu no goteki bere, ma outu fu no goteki siki. Disi bende wan presteri fu Sor Optimist International Club Paramaribo ini uroko makandra nanga den patna fu en.
3: Gi ala yu blessing yang yum dena Wilhelmina Fast Food Restaurant. Bij ons vindt u overheerlijke Surinaamse en Chinese gerechten. We zijn gevestigd aan de Wilhelmina Straat nummer 93, vlak tegenover de Pater Weidmanstraat. De openingstijden zijn van maandag tot woensdag van 11 uur morgens tot 9 uur in de avond. Op de vrijdag van 11 uur morgens tot 10 uur in de avond. Op de zaterdag van 11 uur morgens tot 11 uur in de avond. En op de zondag van 2 uur middags tot 9 uur in de avond. Donderdag zijn we gesloten. Oh ja, if je suku aan presi pika horo aan face, we set you kong. Speciaal die de smadati u op apart privé camera pika horo you fissa. En terwijl je geniet, we set aan nyang fu bless you tong. Kom daarom langs aan de Wilhelmina Straat nummer 93 of bel op 455503. Dat is 455503. Of 878-7963. 878-7963. Ye. Ala yu blessing yang. Yum dena Wilhelmina Fast Food Restaurant.
4: Thank you, cause you keep on blessing.
5: Wist u dat een te hoge bloeddruk vaak ongemerkt blijft? Geen pijn, geen signaal. Maar wel een groot risico voor hart- en vaatziekten. Kies daarom vandaag voor een natuurlijke ondersteuning met MyBest Garlic Tabletten. Speciaal ontwikkeld met knoflook om uw bloeddruk op natuurlijke wijze te helpen ondersteunen. Investeer vandaag nog in uw gezondheid. Want een gezond hart begint bij de juiste keuze. MyBest, natuurlijke oplossingen. Informeer vandaag nog via het nummer 872-0307.
6: Zin in een spangen burger? Juicy kip of knapperige churros? Maar geen zin om uit huis te gaan? Nospang! Ride Eats brengt Naskip tot aan huis. Bestel nu via de Ride Eats app en binnen no time sta al voor je deur.
7: Zranazani, Naskip, Navio.
8: Radio Shalom, Inspiration FM, Joan Herbert. It's all

0: Taiori. Aangeboden door Stichting Mang Niet Mang, Prinsessenstraat 83A. Bel of app ons op telefoonnummer 85-22-418. Bespreek belangrijke zaken voordat je elkaar het ja-woord geeft. Voordat je begint met de voorbereiding van jullie huwelijk, is het belangrijk te weten hoe elk van jullie naar de toekomst kijkt. Wat kun je van elkaar verwachten? En hoe kunnen jullie op basis hiervan een toekomstbeeld vormen? Misschien wil de een wel kinderen en de andere niet. Of verschil in politieke voorkeur. Bepaalde dromen die ieder zou willen verwezenlijken. Of bepaalde waarden en normen die verschillen. Misschien wil de een in het buitenland gaan wonen en de ander denkt midati, mine lipsernang. Als hierover niet goed doorgepraat wordt, kunnen het breekpunten zijn in jullie huwelijk. Je zal met elkaar moeten nagaan waar de nodige aanpassingen moeten plaatsvinden om gezamenlijk verder op te kunnen trekken. Bespreek belangrijke zaken voordat je elkaar het ja-woord geeft. Taiori, aangeboden door Stichting Mang Niet Mang, Prinsessenstraat 83A. Bel of app ons op telefoonnummer 85-22-418.
1: Yes, you see, Almighty God in a lobby, in a righteousness. Jimmy Mandea, me now picking for a most tired. Don't talk about a most tired na a paradise. You see, a papa de engel face a paradise. And a father. If you take father in your libby, you know I'm picking for father. And a father of a yard, you know I'm picking for a yard. So, me want charabos kopu konjo no tak. The ones I no take a father ete in no ati. Ute gang, fu kan de wan picking for a yard. Want a yard, dape wap te go libby. Dape na righteousness. Most high, bless you Allah.
2: For their little child with no father.

0: Het is 10:00.
1: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid. Luistert u elke zondagavond naar het programma van de Stichting Patiëntenplatform Suriname. In dit programma worden wekelijks verschillende onderwerpen behandeld ten aanzien van de gezondheidszorg van de patiënten. Elke zondagavond van 6 tot half 7 via de FM 94.5 Shalom, a Daily Inspiration, Not Just Radio.

0: Beinin on.
1: Trend Direct voor het personaliseren van uw kledingstukken, mokken en diverse geschenken zoals tumblers, klokken en lijsten met hoogwaardige prints. Creëer unieke labelstickers en bedruk hout en leer voor een persoonlijk tintje. Trend Direct, het adres voor uw uitgebreide selectie aan kleding en designer tassen, inclusief parfums, wallets en horloges voor de perfecte finishing touch. Trend Direct, ook voor uw assortiment aan gadgets, waaronder smartphones, bluetooth speakers, oordopjes en diverse telefoonaccessoires om je technologie compleet te maken. Natuurlijk bent u bij ons ook terecht voor reparatie en service. Trend Direct is gevestigd in Lelydorp tegenover Papais of aan de Mahonilaan op de hoek van de Krommelingstraat. We zijn te bereiken op het nummer 8123

0: direct voor uw ultieme gemak.
1: Zin in iets lekkers? Dan weet je waar je moet zijn. Naskip. Ga voor crispy chicken, juicy burgers, juicy nuggets of onze heerlijke corn. Er is altijd iets waar je trek in krijgt. Krokant van buiten, sappig van binnen, precies zoals jij het wilt. Naskip. Elke hap smaakt naar meer. Kom langs of bestel vandaag nog. Naskip. Altijd vers.
2: Zranazani. Naskip. Naviu.
3: Hey, heb je gehoord? Je hebt nu gehoord. Dan zet het nu in je agenda. 1 juli wordt het terrein van Radio en TV Shalom de plek waar gezelligheid, lekker eten en mooie aanbiedingen samenkomen. Kom naar de fundraising en fellowship braderie van de gemeente De Opstanding. Struin langs de stands, proef heerlijke hapjes, ontmoet bekende gezichten en geniet van een gezellige dag voor jong en oud. Aan de Stadionlaan nummer 7, Zijstraat Letitia Vriesdelaan, van 10 uur 's morgens tot 5 uur 's middags. Dus neem uw familie, vrienden, buren mee en beleef een dag vol sfeer, ontmoeting en plezier. Fundraising en Fellowship Braderie op 1 juli. Hey, iedereen is welkom. Dus you, sa ayer aboskopodisi. Ik zie u daar.

0: In de ochtenduren, in de middaguren, zelfs ook in de avonduren. En wanneer ik het heb over de juiste inspiratie, luister ik graag naar
1: Radio Shalom.
0: Gewoon ieder uur van de dag. 94.5
1: Inspiration FM.
0: Het kan niet anders.

Kimoro, omdat me dit teleurgesteld, Lobby Wang. Lobby Wang, me want tag you taki, teleurgesteld zijn in Gado, asandati no de wambunsani, omdati Masra Gado almakti Jehova. Abi wan betere plan gi ala libishma. Ma alibishma di de teleurgesteld na in Gado, om wan grond tapsani, dan ano sabi amoro bigi en betere plan di Gado be pot klari gi eng. Lobby Wang. En aan de andere kant ook toe. Soms maar is het teleurgesteld. Afasva. Deze man in de kerkie. En gedraag ding. Lobby Wang. Ja, die kerkie. Pena soso money dance ma e taki. Taki na soso money dance ma e aksi. Ja, die kerkie. Pe sma laina nga hei memre. En ja, die kerkie. Pe you egi kerki, brother of you egi kerki, sa effect you. You egi brother na any Christus of you egi sisa na any Christus effect you. For you no kan guanga fesi. A guanga fesi for a libishma. Ano dena in libishma anu. Ma adena in Gado anu. If Gado take one sani, I'll go pasa. Lobby wan, darom yeshi. No, de furusma e falle af fu a evangeli. Omdat i a evangeli na in grondtapu, a koverdraai, boom furu falsi profeti, na a falsi leri mankona in a evangeli. En moro furu, de preki abra a prosperity, na a money leri, lobby wan. Lobby wan, a de preki abra a blessi, ma dene preki abra a santa fasi fugado. Dene preki abra fadesma muko abi a miti nanga gado. Lobby wang. Lobby wang, darom meki furusma na eni a evangeli disi. Den duala af. Dene gomoro. Dene teleurgesteld abra sade gomiti. Afer wakti sade be abi. Deno gomit dati. Deno gomit hertra sanina eni kerki. Lobby wang, darom meki, we must look taki, we dry kombaka na agoson to leri wilek seranaman de kerkina en seranang we must look taki, we dry kombaka na agoson to leri we must look taki, we dry kombaka na aleri na en bible buku sa papa Jehova almakti ben giwi for we chari lobby wan omdati moro furu a wurokona a kroisi ne preiki moro. Moro furu yeyere taki moni preiki e preiki. Sai musai. Ma a wurokona a kroisi ne preiki moro. A evangeli e go abra a wuroko na a kroisi. A fasfa masra Jesus Christus paigiwi. Fu Rebecca Feni da Libi Futego a painanga e diri brudu lobby wan. Dat na a kraktifu a evangeli lobby wan. Bon presina in Bible buku e skrifi taki. Efu ne preki a uroko na a kroisi moro. Da we meki a evangeli troa soso sani. Dat is skrifi na in Bible buku. No, de ade ook to na eni askifu masrana en sranang. If do accepter you, lek wan brada na en Christus of niet. Me yere geleide ook to, taki, if you no gonna Bible school, you no up wan certificaat fu Bible school, then e accepter you lek wan bribisma. Lobby wan, ala de sot sandati, na sani, san afeyanti e pusukona eni askifu masra fuchari prati fasi kon na we mindri lobby wang we leki bribi wang we must let up tap the sand that the bribi wana eni sranan we must let up tap the sand that you want so dunda libisma say kon na eni kerki deno up one papira one certificate of one diploma. Then that the pot now and say, terwijl Gado carden, terwijl a half of Gado, nanga den talenti, nanga abedining sa masra e giwa libisma, ane ego nanga skoro papira nanga certificat, ma ego nanga a fast for you e benader Gado,
I gonna a fast fire libi under a eye fugado. Na so masra e looking and da so masra e chari asmadati kona fesi asmadisi boom and a betre fudu a woroko fu masra. Lobby wang ala de sot sandisi tumsi furu sani ye yere tapastrati te yego evangeliser da ye yere de santa pastrati and da de sani disi ye shitaki asking for masra na enisranang abi dresi fanodu abi leri man fanodu buleri man fuwerek bepalde sani weg sa afeyanti be puskona ena evangeli falsi leri lobby wang maso shatu libe wantaka ngai abara apisnisi ala den leiders sa eyere apisnisi mek wi woroko na de sandisi fuwika apwan betre evangeli na enisranang kondre fuden sma di ben dena eni a evangeli fu de sa drai kombaka wan ten slotte ay go abra a sili fu wan libishma lobby wang ma mi wan chari upsa na en bible buku tide a deidisi oktu na eni da buku fu romeine lobby wang a buku fu romeine na en wan nederlands bible romeine 1 vers 16 nanga 17 Ay tak drape, want ik schaam mij het evangelie niet, want het is een kracht Gods tot behoud voor een ieder die gelooft, eerst voor de Jood, maar ook voor de Griek. Want gerechtigheid Gods wordt daarin geopenbaard, uit geloof tot geloof, gelijk geschreven staat, de rechtvaardige zal uit geloof leven. Jeere, de rechtvaardige zal uit geloof leven. If je waka letopu, uit abribidati, yo libi, en sot libi yo libi, da libi fu tego, lobby wang. En zo, me chari upsa, na in wansra na tongo bijbel ook to, lobby wang, na in da buku fu Roma. Roma kapitaal 1, den versie tina 6, nanga tina 7. Ay tak grape, mino esheng gi a bonyusu, bika ade akrakti fu gado, fu furlusu alasma di ebribi. Ade gi den jusma fosi, ma ade tu gi den sma dino deju. A bonyusu esori unu fa ukang, bum ini gado ay asandisi, a begin and a ekaba nanga bribi bika a scriptaki asma di bung ini gado ai asa libi fu di a bribi lobi wan ye yere a pisi bible gedeelte disi na ini Roma kapitaal 1 de versie tina 6 nanga tina 7 ataki askrifi mantagya ataki ano esheng gi abunyunsu bika ade akrakti fugado a evangeli di eshija na akrakti fugado hallelujah lobby wang solanga you a preki abunyunsu solanga you a chari abunyunsu konadoro that one taki ye langa akrakti fugado giwan sma giwan trasma so daram mi betak na fesi taki we yere geluide na tapastrati fu sang den preki man fu disteng e preki if ye preki money nanga grontap gudu ano akrakti fugado ye langa giden sma if ye preki trasani da ano akrakti fugado ye langa gidesma ma if ye preki a woroko na akroisi da evangeli da bonyosu da ye langa akrakti fugado gidesma en tedesma ontvang akrakti fugado do erfar taki a santa yeye fugado e duansani na ende libi en soasma sakoler sabi akrakti fugado anosa draibaka noiti anosa de teleur gesteld noiti omdat a erfar gado na ene libi so bijbel buku etagja dabu nyusu de akrakti fugado a bijbel buku da word fugado
ade akrakti, divimus panya, na eni agron tabdusi.

0: Kostbare luisteraars, als ook u uw leven opnieuw wil geven aan de Heere Jezus Christus, of voor het eerst, dan kunt u mij nazeggen in dit bevrijdingsgebed. Zeg, geliefde Heere Jezus, ik dank u voor uw redding. Dank u voor het kruis, Heer. Ik dank u voor uw liefde. En ik kom bij u met al mijn zonden. Ik belijd u, Vader, elke zonde. Heere Jezus, vergeef mij alstublieft. En reinig mij met uw kostbaar, dierbaar bloed. Schep in mij een nieuw hart. Een heilig hart. Een gehoorzaam hart aan u, Heer. Vandaag ontvang ik u, Heere Jezus, als mijn persoonlijke Heer en Redder. En in de grote naam van Jezus ben ik vandaag wedergeboren. Amen.
1: Dank u voor het luisteren, dierbare mensen. Via het nummer 764-9823 kunt u ons bereiken. Kijkt u ook op www.jezuskomtsuriname.org.

0: Petters elf uur. Vrouwen vandaag, een programma voor en door de Surinaamse vrouw. Met onderwerpen als beauty, relaties en opvoeding, weetjes, lekkere recepten en praktische tips. Vrouwen vandaag via Radio Shalom op 94.5 FM Stereo. Vrouwen vandaag, zorg dat u erbij bent.
1: Odi, odi, lobby brada na nasisa. Dis nasisa fidelia grandalo. Ki a freda programa uma tide. Me bar anas ma wan shwiti odi. Foral papa dot. Ya, a bigi man disi de wan blessi di furus ma. En altijd te aishio. Ye fir taki ai. Wans ma echimi. En wans ma e wardeer mi. En me kutan warderi. A month gado disi, di de leki wan dinari fu masra tap agron tapudja en gi forbeeld na furu fu unu. Mi bar ala de pananga de manfu erets, mi bar de wan shuit odi in a shuit nim fu masra Jesus, a leiding fu radio shalom na a staff, alas ma di e arki shalom, di e begigi radio shalom en begigi ala programma maker. Me barwan shit odina unu tide freda. Ma wopot wapchi begi kona fesi. Da wo gona onderwerp. Wopot a onderwerp kon. A onderwerp di wo tak abra en tide na disi. Te yu egi yepi. Ya nanga yuposisi. Yuposisi nanga giyepi. Furuf unu egi yepi. Ini wabop alasma abi posisi. Ko utake, ala libisma apu wan posisi. Srefti ine uroko ine ganu wan presi. Na wan posisi abi, I aba posisi fusma dina abi uroko. Ya, dat na yu posisi. And if you abi uroko, you apu wan posisi taki, I apu wan uroko ye kis wan de ibrede. And I apu wan tra posisi bakatak, I ap pension. En dat na je positie mina gepensioneerde, ja, maar soort van de gepensioneerde, je de gepensioneerde president, gepensioneerde vicepresident, gepensioneerde minister, noem maar op tele, gepensioneerde waktiman. Ja, gepensioneerde waktiman. Dat na een positie toe. En je hebt een min soort positie, maar wat tak abra positie. Nanga giepi en kisiepi. Ja, dati wi umaf tide. Vrouwen vandaag, dat ode na in wi programma. Fu man nanga uma. Vrouwen vandaag, in Israël Anton. Minas is afidelia grandala, onda wo begi. Masra ugi u grantani fu a onderwerp disi. Dat konta pui ate fu taki de roupa. Over. Dat we begi u fi u giwi leiding doro u santa ye. Ala san sa ube abit bafos ube ko ina programa so prakseri futaki garo san dino buftaki dino de ini a leti presi fu a onderwerp unaftake we aksi u leiding masra in ala fasi en we aksi u leiding alas ma wisperende alla den DC's die arki den programma disi. Alla den lanti roko man. Di mag arki terwijl de roko. Alla wins ma di dena osso. Alla de bigisma. Me give grand tangi. Fu unu di arki. Namens Radio Shalom. Want this na wan programma. Fu Radio Shalom. Me God bless you nu. En dan we gaan naar een onderwerp. Bijvoorbeeld we gaan naar een onderwerp. We actie aan technicus. We draaien een mooi pokoe. Dat we gaan morgen varen.

0: De nieuwste kringloopwinkel in town vind je te Lelydorp. Grace & Goods, gevestigd aan de Lelydorperweg nummer 72. Perfect voor Wanica, Lelydorp en omgeving. Bij ons vind je de mooiste schatten voor crafters, thrifters, antiek liefhebbers, meubelzoekers, banken en kleding van klein naar groot en nog zoveel meer. Alles direct verkrijgbaar in de winkel. Unieke items, elke dag een nieuwe fonds. De openingstijden zijn van maandag tot zaterdag van 10 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zondag zijn we gesloten. Ons WhatsApp nummer is 841-3714. 841-3714. Grace and Goods isn't just retail, it's ministry in motion. Beste luisteraars, gemeente De Rank, gevestigd aan de Gompertstraat nummer 14, te bereiken via weg naar Maratraite, nodigt u en de uwe vriendelijk uit voor onze bijeenkomsten. Elke zondag van 9:30 tot 12 uur in de middag. Daarnaast hebben we ook kinderdiensten waarbij de kinderen op een hele gezellige en creatieve manier de Bijbel wordt bijgebracht. Elke week houden wij bidstond online en één keer in de twee maanden fysiek bij elkaar. U bent allen van harte welkom bij gemeente De Rank aan de Gompertstraat nummer 14.
1: Wil je altijd bereikbaar zijn onderweg? Maak dan kennis met Kirpalanicom. Het ultieme telecomproduct dat jouw leven makkelijker maakt. Met Kirpalanicom kun je alles volgen via social media, bellen en sms'en voor een vast tarief. En geen zorgen over koersschommelingen. Dus kies nu het abonnement dat bij jou past. Hey, wacht even hoor, ik moet op mijn apps reageren. Oké. Eenvoudig, snel en voordelig. Kom vandaag nog langs en sluit je aan. Kerpelani.com, jouw verbinding met de wereld. Kerpelani, save and enjoy.
2: Met Historex. Van 11 juni tot en met 19 juli vier je het WK met Historex. Profiteer van onze speciale actie bij de Verossio Decorating Centers en onze goed gesorteerde wederverkopers. Koop je 2 emmers van 5 gallon, dan ontvang je een thermos of een koelbag. Koop je 5 emmers van 5 gallon, dan ontvang je een pet of een t-shirt. Koop je 10 emmers van 5 gallon, dan ontvang je een paraplu. Mis deze kans niet en score jouw voordeel, want op is op. Bezoek onze Verossio PPG Facebook page voor meer informatie.

Heb je gehoord? Je hebt nu gehoord. Dan zet het nu in je agenda. 1 juli wordt het terrein van Radio en TV Shalom de plek waar gezelligheid, lekker eten en mooie aanbiedingen samenkomen. Kom naar de fundraising en fellowship braderie van de gemeente De Opstanding. Struin langs de stands, proef heerlijke hapjes, ontmoet bekende gezichten en geniet van een gezellige dag voor jong en oud. Aan de Stadionlaan nummer 7, Zijstraat Letitia Vriesdelaan, van 10 uur 's morgens tot 5 uur 's middags. Dus neem uw familie, vrienden, buren mee en beleef een dag vol sfeer, ontmoeting en plezier. Fundraising en fellowship braderie op 1 juli. Hey, iedereen is welkom. Dus you, sa ayer aboskopodisi. Ik zie u daar.

Mina Pastor Ferdinand Waakzaam voor gemeente Gado Genade na Menkendam. Mi e Arki Radio Shalom. Die a juiste inspiratie, die afgestemd op 94.5 Inspiration FM.

0: is 12 uur.
1: Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
3: Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
4: Dit is Inspiration FM.
5: Wil je lekker eten?

0: goedendag en welkom bij een andere aflevering van het programma The Best Is Yet To Come van gemeente Logos International aan de Koesewijnenstraat nummer 12.
1: Goedendag de luisteraars, van harte welkom bij het programma The Best Is Yet To Come. Mijn naam is Rajinder Rautar en ik ben voorganger van de gemeente Logos International weg naar zee. Ons gebouw staat aan de Kwippieweg nummer 63. Het is een zijstraat van de Henry Fernandesweg weg naar zee. En ook deze dag wil ik u allen groeten in de wonderbare naam van Jezus, u die luistert naar dit programma. De mensen in de districten, wat in het verre binnenland, dus Masadina, de Orkopé en Yesdong, het ARCA-programma, die is. We want bemoedig u die op uw atzi en may God bless you. En kan de terwijl Yesdong, het ARCA, zou het goed zijn if u de telefoon bel ons maar met dus maar Arkie ook toe naar het programma zodat denk kan ontvangen. Blessief God ook toe. En voor zo'n morgen vader wil ik een moment nemen om dan te bidden. Dit moment aan de Heer op te dragen. Waar u ook zit, waar u ook bent. Laat ons bidden tot God. Trouwe God en Vader, ik dank u voor deze dag die ons hebt gegeven. Ik dank u wel Heer voor de luisteraars. Ik leg ze in uw handen. En ik bid, Vader, dat u ze wilt zegenen deze dag. Heer, u weet wat ze nodig hebben. U weet waardoor ze heen gaan. Vader, ik bid dat u ze wilt aanraken door de kracht van uw Heilige Geest en door uw woord, Heer. Bemoedig ze, sterk ze, geef ze die zekerheid, geef ze hoop, Heer. En help ze dat wat ze zullen ontvangen, zullen horen, dat ze kracht daaruit zullen putten om door te gaan in het leven. En Heer, het belangrijkste is dat ze u hebben in hun leven als hun leidsman, als hun Heer, als hun Heiland. Heer, zegen al de luisteraars, Heer, in Jezus' machtige naam. Amen en amen. Ik wil vandaag lezen vanuit Lucas hoofdstuk 13. Vanaf vers 10, de Bijbel praat over een genezing op Sabbat. De Bijbel zegt, hij was bezig te leren in een der synagogen op Sabbat. En vers 11 zegt ons, en zie, er was een man die reeds 18 jaren een geest van, een vrouw die er reeds 18 jaren een geest van zwakheid had en verkromd was en zich in het geheel niet kon oprichten. Toen Jezus haar zag, sprak hij haar toe en zeide tot haar, vrouw, gij zijt verlost van uw zwakheid. En hij legde haar de handen op en terstond richtte zij zich op en zij verheerlijkte God. Maar de overste der synagoge, het kwalijk nemende dat Jezus op de Sabbat genas, antwoordde en zeide tot de scharen, 6 dagen zijn er waarop gewerkt moet worden, kom dan om u te laten genezen en niet op de Sabbatdag. Maar de Heere antwoordde hem en zeide, huichelaars, maak ieder van u niet op de Sabbat zijn os of zijn ezel van de kribbe los en leid hem weg om hem te laten drinken. Moest deze vrouw, die een dochter van Abraham is, welke de Satan die 18 jaar gebonden had, niet losgemaakt worden van deze band op de Sabbatdag? En toen hij dit zeide, schaamden zich al zijn tegenstanders. En de gehele schare verheugde zich over al de heerlijke dingen die door hem geschieden. Wanneer we dit gedeelte lezen, dan zien we dat de Bijbel zegt dat de Heer Jezus bezig was te leren in een der synagogen. Dat is een van de dingen waarvoor hij gekomen is naar deze wereld. Het doel van zijn komst naar deze aarde is dat hij gekomen is, de Bijbel zegt, om zondaar te zoeken en ze te behouden. En wie is een zondaar? De Bijbel zegt, alle mensen zijn zondaar. Allen hebben gezondigd, Romeinen 3 vers 23, en derven de heerlijkheid Gods. We missen God zijn plan. We missen God zijn doelen voor ons leven. We missen God zijn zegen. En we kennen God niet eigenlijk vanwege de situatie waarin we zijn of waarin we waren. Vanwege die verbroken relatie waarin we waren vanwege die zonde in ons leven. En weet u, wanneer we Jezus Christus aannemen in ons leven, dan wordt die relatie tussen ons en God hersteld. En God begint een weg met ons. Een weg waar we moeten leren. En we zien dat de Heer Jezus bezig was op de Sabbatdag in een der synagogen, Joodse tempel, was hij bezig te leren. En natuurlijk als iemand bezig is te leren en hij leert u goede dingen en leert u dingen dat uw leven totaal kan transformeren, en veranderen, dan is het belangrijk voor u en voor mij dat we luisteren. En luisteren met een open oor, luisteren met een open hart. Omdat als we gaan luisteren, dan gaan we zoveel dingen ontdekken waarvan we geen weet hadden, waarvan we geen kennis droegen. En onder mijn sabdesani, soms denken wij als mensen dat we weten. Usabasani en inaf kolermi. Maar wanneer u zich echt openstelt en uw aandacht vestigt en u met aandacht luistert, dan gaat u dingen ontdekken tijdens het onderricht, tijdens als leri, als korosa, als maogio. Je ziet dat in obesabsomensani. En vaak is het probleem van mensen die niet willen luisteren, is dat ze een bepaalde trots hebben in zichzelf. En vaak zie je, wat komt die mij leren? Als maar dat al leer, mide solanga inasani, inafak, mide solanga tapapasi. En ik ben de persoon hier. En mina amang, sayoko leer me. En dat is die trotsheid in een mens, waardoor je ziet dat vaak mensen, wanneer het aankomt, dat eigenlijk iemand daar is om hun leven op een andere level te brengen, helpen om hoger op te komen, op de maatschappelijke ladder, in de geestelijke en op elk ander gebied, dan zie je vaak dat er mensen zijn die vanwege hun houding, vanwege hun denkwijze, dat ze niet verder denken en denken van, hey, waarom is deze persoon gekomen? Of waarom is gevraagd dat deze persoon hier moet zijn? Wat is het doel? En als u gaat ontdekken dat het doel is om uw eigen leven te helpen, om op een ander level te komen, dan gaat u zichzelf openstellen. Maar als we vol zitten met onszelf en we zijn zo trots op onszelf en we denken dat we, en vooral als er mensen zijn die in een bepaalde positie zitten en denken, vaak je ziet dat dus mijn praxe de nagado. En de praxe dat zei ik, leer me, mijn af leer niks voor jou. En die mensen, vaak zie je dat ze op één level blijven. En weet u, waar er geen groei is, daar is er achteruitgang. If gro no dena wansani, one presi, je ziet vroeg of laat, a presi dat, a bedrijf dat, a organisatie dat, al dede. Of al tand op one level, en je ziet dat no one progressie no de, no one vooruitgang no de, want de man tand op aan one level. En weet u, laat me wat vertellen. De wereld gaat verder. De ontwikkelingen in deze wereld gaat verder. Zelfs in de geestelijke wereld gaat God verder. Maar als er mensen zijn die denken dat ze God kennen en dat ze het beter weten en ze kunnen niet leren van anderen. Ik ga u één ding zetten. Je tand op een precie. En op een gegeven moment, je ziet dat Kladesmasa op een schrijfje. Je ziet dat Desma het guafesie. En je die denkt voor jezelf dat je sabi, je tand op een level. En dat is dom. Dat is dwaas, zou iemand zeggen. Want jaba okas, jaba mogelijkheid. Voor je kan komen vooruit. Je kan komen morgen vara in een samenleving, in een maatschappelijke ladder, op de geestelijke gebied. Je kan komen vooruit, maar je hoort jezelf baga vanwege a trotsheid, abi die fasi sa je abi. Ik wil u bemoedigen vandaag, lieve mensen. Opent u zichzelf voor God. Opent u zich voor mensen die in uw leven gebracht zijn. U moet weten dat niemand komt zomaar in uw leven. Wanneer iemand in uw leven komt en die persoon is gezonden, of die persoon komt met een bepaald doel vanwege die organisatie, vanwege de werkplaats of waar u ook bent, en iemand is aangetrokken om te helpen, dat u zelf beter van gaat worden, maak flink gebruik ervan. Want u zal dan een groter zegen zijn voor de werkplaats, voor de organisatie, voor de kerk waar u bent. Opent u zelf om te leren. En Jezus was bezig te leren. En terwijl hij zo bezig was de mensen te leren, was het zo dat er een vrouw was die reeds 18 jaren een geest van zwakheid had. En ze was verkrompt. En de Bijbel zegt, en in het geheel zich niet kon oprichten. En deze vrouw ging naar de kerk natuurlijk met de verwachting dat God iets voor haar zou doen. En ik weet niet hoe lang ze naar de kerk was geweest. 18 jaren leed ze aan deze kwaal. En niemand was er die haar kon helpen. Niemand was er die haar uit die situatie kon halen. Dat haar leven beter zou worden. Dat ze eigenlijk plannen kon maken voor grotere dingen in haar leven. Om op een andere level in haar leven te gaan. Want vanwege die situatie was het moeilijk voor haar om op een andere level te komen. Maar daar was Jezus. En Jezus is door God de Vader gezonden. Hij stond altijd in de wil van de Vader. En het eerste wat hij deed is dat hij leerde. Voordat hij in de praktijk overging, hij leerde. Ik weet niet wat hij de mensen daar geleerd heeft, maar hij leerde zo aangaande het koninkrijk Gods. En terwijl hij zo bezig was, hij zag die vrouw en hij sprak haar toe. En ze zei de vrouw, gij zijt verlost van uw zwakheid. En legde haar de handen op en terstond verheerlijkte zij God. Van de ene op de andere moment was haar hele situatie veranderd. Ze was een heel ander mens. De hele omstandigheid was veranderd. Er was verlichting gekomen in haar leven. Nu kon ze haar dingen doen, maar veel beter. En in de rust. En op de pijn, bij Abi Ines ging, want even baka krong, baka askinde, motten uit in balans. Dan zijn er zoveel pijn in het lichaam. En ik denk dat deze vrouw met al die pijnen gezeten heeft 18 jaren. Niemand kon haar helpen. En Jezus komt daar om haar te helpen. En natuurlijk wil hij niet alleen haar helpen. Hij onderwijst de mensen daar. Om al de mensen daar te helpen dat hun leven op een ander level gaat komen. Waar Jezus komt, komt hij om mensenlevens te transformeren. Waar Jezus kwam, kwam hij om mensen te helpen. Dat hun denken vernieuwd zou worden. Dat ze zouden leren om anders te denken. Dat ze zouden leren om toekomstgericht te denken. En anders te gaan leven. Hun leven op een andere level, dat hun leven op een ander level zou komen. Jezus was hier om ons te helpen. Op deze aarde was hij om mensen te helpen. Dat hun leven veel beter en beter zou worden. En wanneer hun leven beter zou worden, dan zou natuurlijk aan de andere kant datgene wat niet goed was aan hun leven, datgene weggesneden zou worden uit dat leven. Want je leert. En wanneer je leert, ga je afleren. En dat is een van de dingen bij het leren. Ga je ook afleren. En wanneer je afleert die slechte dingen, word je een beter mens. En wanneer je openstelt en je leert steeds, je wordt beter. Maar je kan ook dan beter gaan functioneren in de maatschappij, in de samenleving, in dat huis waar je bent, in de organisatie waar je bent, in de kerk waar je bent. Kan je beter functioneren. Je bent niet alleen maar iemand die praat. Maar jouw leven zal ook een getuigenis zijn. Je zal ook een voorbeeld zijn voor je medemens. Om ze te laten zien hoe het is. Hoe het moet zijn. Hoe het kan. En noem maar op. En dat mensen leren uit je leven. En terwijl hij zo bezig was. Zien we dat hij deze vrouw ook uit die situatie geholpen heeft. Dat die situatie van die vrouw totaal veranderd is geworden. Maar daar waren ook mannen die eigenlijk niet zo blij waren met de komst van de Heer Jezus. Deze mensen waren altijd tegen de Heer Jezus. Zij waren die groep van de mensen die altijd beter van zichzelf dachten. Die altijd dachten dat zij beter waren. Dat zij niet hoefde te leren van de ander. Zij alles wisten. En zij waren de mensen. Maar met al die geweldige gedachten over hunzelf zien we dat ze eigenlijk niets konden doen dat die vrouw haar leven beter zou worden. Ze konden niks doen, want die vrouw leed aan die situatie 18 jaar lang. 18 jaar heeft die vrouw gezeten met die situatie. En je ziet dat geen van die mannen die daar waren en die nu tegen de Heer Jezus opstaat, iets konden doen voor deze vrouw. En terwijl de Heer Jezus zo bezig was te leren in de synagoge, dan zien we dat terwijl deze mannen ook daar waren en ze de gelegenheid gehad hebben dat eigenlijk, behalve dat die vrouw, maar ook hun leven, hun denken ook vernieuwd zou worden. En hun leven dan getransformeerd zou worden. zien we dat ze die kans hebben voorbij laten gaan door die oude gedachte waarmee ze zaten. En die gedachte was dat ze het beter wisten. Dat ze eigenlijk die, het onderricht als koren voor Jezus die nog bij Abin van Noo doet. Die nog bij Abin als koren voor Jezus van Noo doet. En juist datgene wat ze nodig hadden, zodat ze beter konden functioneren in de kerk, in de maatschappij, thuis en noem maar op. Zien we dat ze al die goede dingen, die goede raad, onderwijs in de wind slaan. En ze accepteren het niet. Ze laten hun het gewoon voorbij gaan. Ze luisteren, maar vanwege hun hartsgesteldheid die gevuld was met zichzelf, met hunzelf, konden ze datgene wat de Heer Jezus hun wilde leren, en dat ze dat konden nemen zodat hun leven kon veranderen, konden ze dat niet doen, omdat hun hart gevuld was met hunzelf. En dan zie je wat er gebeurt. Op een gegeven moment, in plaats dat ze door het onderricht beter zijn geworden, zien we dat ze eigenlijk diezelfde mensen zijn geworden, bleven. En op een gegeven moment staan ze op tegen de Heer Jezus en ze zeggen tegen de Heer Jezus van, ze nemen hem kwalijk zelf dat de Heer Jezus op de Sabbat genas. En ze zeiden niet rechtstreeks tot de Heer Jezus, maar ze zeiden tegen de mensen van, luister, 6 dagen zijn er, die op een maandag rechtstreeks tegen de Heer Jezus, waarop gewerkt moet worden. Kom dan om u te laten genezen en niet op de Sabbatdag. Wat zie je hier? Deze mensen dachten dat ze God kenden. Maar ze kenden God niet. En ze hebben zich ook niet opengesteld. Want als God tegen de Heer Jezus zou zijn, dan zou die wonder niet gezien zijn. God zou niet meegewerkt hebben. Dat konden ze daaruit gaan leren van, hé, dat betekent, hij is niet zomaar iemand. Ze wisten natuurlijk, maar ze wilden niet erkennen. Omdat, op een andere plaats lees je in de Bijbel, dat ze eigenlijk aanhang begonnen te verliezen. En mensen liepen weg. Je kan zeggen, de kerken liepen leeg. En begonnen leeg te lopen. De mensen volgden Jezus. Scharen. De Bijbel praat over vele scharen. Waardoor natuurlijk deze mensen dan iets moesten doen. Zoals je vandaag de dag ook hebt. Dat wanneer sommige kerken leeglopen, dat mensen beginnen om negatief te praten over de anderen. Maar ga niet diep daarop. Maar luister, waar God zichtbaar is, waar de kracht van God zich manifesteert, waar mensen hulp vinden, waar mensen antwoord vinden op hun problemen, daar gaan ze. En zo was het ook in die tijd van Jezus. En de Bijbel zegt dat ze dan Jezus op een gegeven moment, ze namen de Jezus kwalijk, dat Jezus op de Sabbat genas. Je ziet dat ze zich niet hebben opengesteld om te leren. Ze hadden de mogelijkheid om te leren van God. De Heer Jezus was daar. De grootste leraar ooit op deze aarde. En die ons kon leren. Behalve het geestelijke, maar ook op elk ander gebied. We zien dat ze hem gewoon tegenwerken. En ze openen zich niet om te leren vanwege hun hartsgesteldheid. Hun hart was vol van zichzelf. Ik wil u bemoedigen vandaag, lieve mensen. Elke keer als u de mogelijkheid hebt om te leren, maak flink gebruik ervan. Als God iemand stuurt om u te onderrichten in een bepaald iets, maak flink gebruik ervan. Dan moet u weten dat God een plan heeft met uw leven. En God ziet u. En misschien hebt u zelfs gevraagd, Heer, wanneer gaat u iemand zenden die ons kan onderrichten en ons helpen dat ons leven op een ander level komt. Misschien hebt u gevraagd, u bent ergens te werk gestart en u bent dong na verlangen dat, hé, me want op een level, ik wil verder. En de deur wordt geopend. En was mij kom. En I want you, libi got up on level, you think you praxeri. Ik kan ontwikkelen. En aan mogelijkheden, mensen, maak flink gebruik ervan. Ga elke kans die u krijgt om te leren, leer. We zijn nooit volleerd. Er is altijd iets om te leren. Er is altijd iets ook om af te leren. Er is nog altijd iets dat we kunnen leren, zodat ons leven beter en steeds beter kan worden. En dat u beter dienstbaar kunt zijn in de samenleving. Dat uw dienstbaarheid naar uw medemens toe ook zich verder zal gaan ontwikkelen. En dat u op dat gebied ook beter wordt in het dienen van uw medemens. Want we zijn op deze aarde met een doel. We zien de Heer Jezus was bezig zijn mens, de mensheid te dienen. Maar niet iedereen wilde die dienstbaarheid van de Heer Jezus accepteren. Er is ook iets dat wanneer mensen soms anderen willen dienen, dat niet iedereen bereid is om die dienstbaarheid van die ander te accepteren. Want zij denken meestal, ja maar dan, ik ben dit afrezen. Eigenlijk moest ik daar zijn. En vaak is dat een probleem in deze wereld. En overal heb je het eigenlijk, dat wanneer mensen willen helpen, dat er anderen zijn die zich gewoon niet willen openstellen en vals zitten met allerlei negatieve gedachten van die ander. En alles doen om die ander te breken. Want hier zien we dat de Heer Jezus, terwijl hij die vrouw genezen heeft, die vrouw geholpen heeft, sluiten deze mensen hun ogen voor het goede wat hij gedaan heeft voor die medemens. En ze komen op tegen de Heer Jezus en ze zijn negatief tegenover hem. Dat heb je ook vandaag. Weet u, wanneer ons hart gevuld is met onszelf en we denken dat wij het zijn en wij het moeten zijn en niemand anders dan mim doe, mim de. En ik moest daar zijn en ik moest dit doen en noem maar op. Dan gaat u zit vol met uzelf en trotsheid en noem maar op. Gaan we nooit die goede dingen die die ander doet voor die medemens, gaan we het nooit opmerken. De Heer Jezus heeft een weldaad verricht aan die vrouw. En wat zij zelf niet konden. Dit is bij mij een vrouw, 18 jaar een vrouw binnen drappen. Dit is bij mij een. En nou Jezus komt, Jezus onderricht den voor ze. En dan komt 1, 2, 3, bab, bab, Agenese vrouw, ik kan doen. Maar hij heeft tijd genomen om ze te onderrichten. Hij leerde ze, zegt de Bijbel, in hun eigen synagoge. En dan toch zie je, soms, zomaar je komt in je eigen gebiedsperiode en dan toch moet je haar jullie bij op een level en dan toch heb je mensen die dat niet willen accepteren, want zij denken zij zijn het, zij moeten het zijn, ik moest daar zijn en noem maar op, waardoor al die goede dingen wat die ander doet om hun medemens te dienen en hun medemens te helpen dat ze beter worden en beter kunnen functioneren in de samenleving, in de kerk, in de organisatie waar ze zijn, dat ze dat niet kunnen zien. Dat ze dat niet eigenlijk. En heleko abtjesma. Apotisma drapesa. Eigenlijk een verlang. Voor groot, voor komoro heen. Dat maatschappelijke ladder. Dat geestelijke. Die geestelijke en noem maar op. Die romans zie eigenlijk een angry voor desma. Maar ze zijn zo gefocust en gevuld met zichzelf. Waardoor de nee op en srevi. Fuleri. Waardoor ze beter hun medemens zouden kunnen. Kijk, als ze zich hadden opengesteld, dan was deze vrouw geholpen. Hadden zij geleerd en ze hadden zich opengesteld. En dan hadden ze de Heer Jezus gevraagd, Heer, kom weer, onderricht ons. Want dit hebben we, wisten we niet. We wisten niet hoe om te gaan met de situatie van deze vrouw. En u bent gekomen in een moment, in je vrouw, Jezus, leer u nu. Want er zullen anderen komen die met problemen zullen komen. Heer, help ons, leer ons. Dat hoe kan jip desma. Hoe kan dini desma. Hoe kan jipi dat wat verlichting ik kon desma. Dat we beter dienstbaar kunnen zijn naar onze medemens. En dat we successen zullen hebben. Wanneer we zullen handelen. Wanneer we stappen zullen ondernemen. Dat we successen zullen hebben. En dat we eigenlijk door het onderricht dat ons leven op een ander level zal komen. En mensen met problemen, mensen met noden, mensen met omstandigheden, dat ze geholpen kunnen worden. Dat ze niet jaar in, jaar uit blijven met diezelfde situatie waarmee ze zaten. Maar dat er verlichting komt. Het is niet prettig, mensen, wanneer u door een bepaalde situatie gaat. Of wanneer u ziet dat uw medemens door een bepaalde situatie gaat. Het is niet prettig. Tenzij als u liefde hebt voor uw medemens. Tenzij als u bewogen bent over uw medemens. En als u bewogen bent. En als u liefde hebt voor uw medemens. Dan gaat u. Gaat u alles doen. Om dan uw medemens te helpen. Het is niet prettig. Dat wanneer iemand in zo'n situatie zit. Maar wanneer u
2: bewogen bent, gaat u alles doen om te leren. En als u leert, dan opent u deur voor God, dat God u helpt. En dat ik kan jip asma. Dus man is de overpriesters die bij wan leri. Ze waren vol van zichzelf. Maar laat ons leren uit hun leven. Want daarom hebben we jip asma. Jezus kon de jipping. Zo ook wij. Misschien zit u daar met mensen. Noem maar jip asma. Maar op u ati. Gaat u bij scholen. Gaat u leren. Ga kijken hoe andere mensen te werk zijn gegaan. En mensen hebben kunnen helpen. Laten we alles doen om te leren. Zodat we ons medemens beter kunnen dienen. En beter dienstbaar kunnen zijn in deze wereld. Ik wil u bemoedigen vandaag. Leer. Leer. En leer steeds. En alleen maar dat uw leven beter wordt. En door u vele anderen beter kunnen worden. Als u naar dit programma hebt gekeken. En u hebt geluisterd naar dit woord. En u dacht, hey. Dit ben ik mee, maar in mijn sap Jezus. Als u Jezus wil aannemen, bid dit gebed met me mee. Lid bij u de. Tak masra Jezus. Ja, mi de. Mi abu u van nodu. Mi arki u bortu. En mi zie dat u kon na grond tapu di si. Ook to gimme. Ja, mi de masra. Mi aksi u. Gim pardon fo ala mi sondu. Alasan sam doi nalibi. Gim pardon. Was mi ati kring na u santa brudu. And may promise you, misawaka bakayu, miheli bilanga, grantangi, for you lobby na kanada in Jesus' name. Amen.
0: En zo zijn we weer aan het eind gekomen van het programma The Best Is Yet To Come.
3: De missie van Logos International is het evangelie van Jezus Christus prediken, demonstreren en onderwijzen aan alle mensen. In onze visie streven we ernaar om een lerende gemeente te zijn die geleid wordt door dienstbare leiders, ondersteund door loyale en verantwoordelijke medewerkers. Onze spiritueel en emotioneel intelligente leiders willen een geestelijke transformatie in de samenleving ontwikkelen die gestoeld is op liefde en geloof door de verkondiging van het evangelie van Jezus Christus. Als gemeente willen wij een voorbeeld zijn van wat wij prediken om iedereen te stimuleren om door de kracht van het evangelie te komen tot een doelgericht leven.

0: Fahir, host Radio Shalom, and our Omrupers, nog lang, heel lang in ons midden. Ja, luisteraars, ik ben Genesee en ik ben Cecilia. Wij kunnen niet zeggen, Radio Shalom is time number one.
1: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.

Weet jij wat syfilis is? Syfilis is een seksueel overdraagbare aandoening. Veroorzaakt door de spirogeet Treponema pallidum. Dit is de meest gevaarlijke SOA voor een ieder als het niet tijdig wordt ontdekt. In het bijzonder voor de zwangere vrouw en haar ongeboren kindje. Het is een bacteriële ontsteking die het slijmvlies van penis, vagina, anus of mond aantast. Zoenen is dus ook besmettelijk als er zweertjes in of rond de mond zijn. Zwangere vrouwen presenteren zich met de vlekken op de handpalmen en voetzolen. Deze kunnen zich ontwikkelen tot pijnloze wondjes, waardoor de diagnose vaak wordt gemist. De baby kan in de buik overlijden, te vroeg geboren worden, doodgeboren worden, direct na de geboorte overlijden of met afwijkingen geboren worden als de moeder niet behandeld wordt. Syfilis is indien tijdig ontdekt volledig te genezen. Zodra men een zweer ontdekt, moet men direct naar de dokter en de partner ook. Safe sex. Gebruik condooms. Voorkom ziektes en zwangerschap. Dit was een presentatie van SOR Optimist International Club Paramaribo in samenwerking met haar partners.

voel je je vaak moe na het eten? Eerst een energieboost en daarna die dip? Dat kan wijzen op een schommelende bloedsuikerspiegel. Met de kaneelcapsules van MyBest help je jouw bloedsuikerspiegel op natuurlijke wijze in balans te houden. Voor meer stabiliteit, meer energie en een beter gevoel de hele dag door. Kies bewust, kies natuurlijk, kies voor balans. Bel vandaag nog naar het nummer 872-0307 of informeer bij MyBest Natuurlijke Oplossingen. MyBest, jouw natuurlijke stap naar een gezondere levensstijl.

Hey. Heb je gehoord? Je hebt nu gehoord. Dan zet het nu in je agenda. 1 juli wordt het terrein van Radio en TV Shalom de plek waar gezelligheid, lekker eten en mooie aanbiedingen samenkomen. Kom naar de fundraising en fellowship braderie van de gemeente De Opstanding. Struin langs de stands, proef heerlijke hapjes, ontmoet bekende gezichten en geniet van een gezellige dag voor jong en oud. Aan de Stadionlaan nummer 7, Zijstraat Letitia Vriesdelaan, van 10 uur 's morgens tot 5 uur 's middags. Dus neem uw familie, vrienden, buren mee en beleef een dag vol sfeer, ontmoeting en plezier. Fundraising en Fellowship Braderie op 1 juli. Hey, iedereen is welkom. Dus you, sa ayer aboskopodisi. Ik zie u daar.

Ik ben broeder Patrick Tank van de Vergadering van Gelovigen aan de Lotjestichter Paramaribo. Ik luister naar Radio Shalom, want het is inspirerend en opbouwend.

0: Het is 1 uur.
1: Ik ben Jeff Fernandez. Ik ben manager van NV Novo Technica. En ik luister naar Radio Shalom.

luisteren naar Radio Shalom 94.5 FM. 1x24 uur tot uw dienst. A daily inspiration, not just radio.

Van een God, geef me kracht, geef me licht, geef me macht. Om te staan op de plaats waar u mij heeft gebracht. Om te zien dingen die verscholen zijn. En de bussen niet omhoog in uw glorie. Bij hen gaan ze wist ik wil zijn waar u bent. Ene die me kent. Een zoon die altijd door zijn vader wordt verwet. Ik wil heilig zijn. En ik weet het is niet makkelijk, maar gisteren vandaag

0: zijn zacht. Raak het niet aan, raak het niet aan. Ik luister naar Radio Shalom.
1: 94.5, your daily inspiration.

0: Het is 2:00.
1: Build Rent Solutions. Bij ons bent u terecht voor professionele stijgerverhuur voor elk project. Onze gecertificeerde experts beschikken over internationale erkende certificaten. Laat ons u assisteren met uw stijgerbouw, sloop en inspectie op locatie. Werken op hoogte is precies waarvoor we staan. Veiligheid, kwaliteit en betrouwbaarheid staan bij ons centraal. Of je nu een bouwbedrijf, aannemer of particuliere klant bent, wij leveren op maat de gemaakte oplossing. We zijn gevestigd aan de Indira Gandhiweg 995. Of bel op 866-3757. 866-3757. Of 0366-097. 0366-097. Ons e-mailadres is info@buildrentsolutions.com. Build Rent Solutions, your vision is our execution.
2: Zin in een spangen burger? Juicy kip of knapperige churros? Maar geen zin om uit huis te gaan? Nospang! Ride Eats brengt Naskip tot aan huis. Bestel nu via de Ride Eats app en binnen no time sta al voor je deur.
3: Zranazani, Naskip, Naviu.
4: You sabi sana syphilis? Na wan bakteri e prati a siki disi. You kan kisi syphilis te you abi sex na nga wan suma di abi en kaba. Te you no sabi fruku fruku tak you abi a siki? Syphilis na amoro ogri siki di e prati na nga sex. Nomru wang gi umasma di abi bere en gi a piking. Syphilis bakteri e wroko na ini a loli, fumofo, gogo, umas mapresi, noso, mans mapresi. Bosis refi kanchari asiki gomoro fara, te asoro dena a ini amofo, noso lontu amofo. Nono de tatra e shibere uma nanga flaka na ini de anu noso a ondro seifu den futu. Furfuru lesi ismano egi kraki bika den soro disi no e hati. Bere uma di abi syphilis kan lasi a bere noso a baby e geboro tum si fruku. Te a mama no kisi dresi akan kom satu taki a baby e kona grontapu nanga malengri noso dede. E fu you no dry dry en teki dresi esbiten, a sikidisi kandresi tena ini a rutu fueng. So langa you siwan soro, go wawan ting nadatra. Chari you patna outu. Freiri nangakoni, weri you condom. Noso fu no goteki bere, ma outu fu no goteki siki. Disi bende wan presteri fu Sor Optimist International Club Paramaribo ini Rokomakandra nanga den patna fueng.

0: DJ Inspiration. Met meer dan 15 jaar ervaring zorgt DJ Inspiration voor de perfecte vibe en ambiance. Voor uw huwelijk, jaardag, baby showers en alle andere speciale evenementen in uw leven is DJ Inspiration de speciale, de meest ideale, de uitmuntende, de uitstekende en voortreffelijke DJ. Volg ons op Facebook of bel op het nummer 810-222-9. Voor meer informatie en boek nu DJ Inspiration, your true gospel DJ. Wist u dat een te hoge bloeddruk vaak ongemerkt blijft? Geen pijn, geen signaal, maar wel een groot risico voor hart- en vaatziekten. Kies daarom vandaag voor een natuurlijke ondersteuning met My Best Garlic Tabletten. Speciaal ontwikkeld met knoflook om uw bloeddruk op natuurlijke wijze te helpen ondersteunen. Investeer vandaag nog in uw gezondheid. Want een gezond hart begint bij de juiste keuze. My Best, natuurlijke oplossingen. Informeer vandaag nog via het nummer 872-0307.
1: Hallo Suriname, this is Jermaine Edwards and you're listening to Radio Shalom. Don't change that dial. Yeah,

0: Ik sta op het kruispunt van mijn leven, ik zie Noord-Oost-Zuidwest. Kijk op naar uw verleiding, heer, waar is richting best?
1: Geen reden om te leven, geen passie. Als ik u niet heb, mijn Libië maar toch, mijn vier Selassie. Hey, dit is Emmanuel Sanfissi en ik luister ook naar Shalom. Doe jij dat ook? Boom!

Mina Pastor Ferdinand Waakzaam voor gemeente Gado Genade na Menkendam. Mi e Arki Radio Shalom. Gi a juiste inspiratie, die afgestemd op 94.5 Inspiration FM.

0: Het is 3:00.
1: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8:00 's morgens tot 5:00 in de middag. En op de zaterdag van 8:00 tot 2:00 in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.
2: Verdient u minimaal 5000 SAD per maand, bent u tussen 21 en 60 jaar en rekeninghouder van DSB, dan is dit het moment. Kerpelani introduceert de samenwerking met de Surinaamse bank DSB, een unieke persoonlijke lening waarmee u uw dromen snel en eenvoudig kunt realiseren. Laat tot 100.000 SAD gemakkelijk en snel financieren tegen de laagste rente van slechts 0.75% per maand met flexibele looptijd en terugbetalingsvoorwaarden, 0% aanbetaling en snelle goedkeuring. Met de unieke Kerpelani DSB PL kunt u van alles en nog wat aanschaffen bij Kerpelani. Vraag via de kredietafdeling in een van de Kerpelani winkels naar alle informatie. Kies voor de unieke Kerpelani DSB PL om uw dromen te realiseren. Kerpelani, save and enjoy.

0: Malinon. Shup, shup, tu-ru-ru-tu.
1: Connected à la SIM.
2: Internet, fast bellen. Mobile data and mobile bellen.
1: Connected à la SIM.
2: Connected na oso. Affordable for you.
1: Yeah, yeah.
2: Connected na broco. Met 10 is your business pakketten. Zijn alle klanten fresh and online. Connected na Scoro. Online plus Larry is lobby.
1: Connected à la SIM. Enjoy affordable connectivity.
2: Still the most affordable. Telesuur keeping us in touch.
3: Zin in iets lekkers? Dan weet je waar je moet zijn. Naskip. Ga voor crispy chicken, juicy burgers, juicy nuggets of onze heerlijke corn. Er is altijd iets waar je trek in krijgt. Krokant van buiten, sappig van binnen, precies zoals jij het wilt. Naskip. Elke hap smaakt naar meer. Kom langs of bestel vandaag nog. Naskip. Altijd vers.
4: Zranazani. Naskip. Naf you.
5: Score met Historex. Van 11 juni tot en met 19 juli vier je het WK met Historex. Profiteer van onze speciale actie bij de Verossio Decorating Centers en onze goed gesorteerde wederverkopers. Koop je 2 emmers van 5 gallon, dan ontvang je een thermos of een coolbag. Koop je 5 emmers van 5 gallon, dan ontvang je een pet of een t-shirt. Koop je 10 emmers van 5 gallon, dan ontvang je een paraplu. Mis deze kans niet en score jouw voordeel, want op is op. Bezoek onze Verossio PPG Facebookpage voor meer informatie.
6: Hi, my name is Sonny Buddy. You're listening to Radio Shalom, a daily inspiration. Don't touch that dial.
7: Yeah, deze track is voor niemand anders dan Jezus.
8: Jezus.
7: Hiermee verhoog ik zijn naam, zijn heerlijkheid, zijn majesteit, zijn genade en goedheid. En met hem zijn we meer dan overwinnaars.

0: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag en op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.
1: Zin in een spangen burger? Juicy kip of knapperige churros? Maar geen zin om uit huis te gaan? Nospang. Ride Eats brengt Naskip tot aan huis. Bestel nu via de Ride Eats app en binnen no time sta al voor je deur.
2: Zranazani, Naskip, Navio.
3: Tell us your fiber. Tell us your fiber. Are you ready for the new normal?
0: Trend Direct. Voor het personaliseren van uw kledingstukken, mokken en diverse geschenken zoals tumblers, klokken en lijsten met hoogwaardige prints. Creëer unieke labelstickers en bedruk hout en leer voor een persoonlijk tintje. Trend Direct, het adres voor uw uitgebreide selectie aan kleding en designertassen. Inclusief parfums, wallets en horloges voor de perfecte finishing touch. Trend Direct, ook voor uw assortiment aan gadgets, waaronder smartphones, bluetooth speakers, oordopjes en diverse telefoonaccessoires om je technologie compleet te maken. Natuurlijk bent u bij ons ook terecht voor reparatie en service. Trend Direct is gevestigd te Lelydorp tegenover Papais of aan de Mahonilaan op de hoek van de Krommelingstraat. We zijn te

Rudolph Martinez and Friends in gospel concert. Daarnaast hebben we in de line-up Futuna Kabakor en niemand minder dan Johan Herbert en Glenn Omen live. Op zaterdag 27 juni in het CCS aan de Henk Arostraat. De deuren gaan open om 7 uur en het geheel staat om 7:30 in de avond. Een kaart kost maar 300 SRD. De kaarten zijn te verkrijgen bij CCS aan de Henk Arostraat, Logos International aan de Koesewijnenstraat 13 en Glen Broodjes aan de Dr. Sophie Redmondstraat 256 naast Big John. Kom en geniet van dit concert met als thema Ik wil terug naar het hart van aanbidding. No miss Adisi.

Taiori. Aangeboden door Stichting Mang Miet Mang, Prinsessenstraat 83A. Bel of app ons op telefoonnummer 85224 18. Overspel kan een relatie compleet vernietigen. Bij overspel gaat het om ontrouw in het huwelijk. Je bedriegt je man of je vrouw. Sommige mensen noemen dat uitlopen. De wijze koning Salomo schrijft: het begint misschien onschuldig, maar het zal steeds erger worden. Net als wanneer je een vlam bij de punt van je jas houdt, dan zal je hele jas in brand vliegen. Of wanneer je over gloeiende kolen loopt, dan zullen je voeten helemaal verbranden. Spreuken 6, vers 27 tot 29 uit de Bijbel in gewone taal. Met uitlopen doe je God.

0: Het Surinaams Bijbelgenootschap presenteert aan u het programma SBG On Air. Luister elke dinsdag om 9 uur 's morgens en vrijdag om 4 uur 's middags naar dit mooie programma, waarbij wij in verband met het 60-jarig bestaan van SBG leuke prijsjes weggeven. Dus wees afgestemd en luister naar Radio Shalom 94.5 FM. Welkom in het programma SBG On Air. Ik ben Shulaika Cairo en ik ben vandaag jullie host. Of ja, één van jullie host in dit programma. En ik ben weer verheugd om hier te zijn en dit programma met jullie te doen. Vandaag wordt een hele spannende aflevering. Maar voordat ik verder ga, zal mijn co-host zichzelf voorstellen.
1: Goedemiddag alle lieve luisteraars van Radio Shalom. Ik ben Raitza en ja, ik ben ook blij om deze aflevering van SBG On Air te presenteren. Blijft u afgestemd, we hebben straks enkele gasten. En zoals u gewend bent van ons, zijn er ook prijsjes te winnen.
0: Ja, Raitza heeft het helemaal gezegd. En wat ik moet vermelden, ik zal het alvast doorgeven. Voor deze periode is dit onze allerlaatste uitzending van SBG On Air. Vandaag is de laatste uitzending. Dat wil zeggen dat u ons na vandaag niet meer zal horen op de dinsdagen en de vrijdagen. Maar later in dit jaar komen we zeker terug met dit radioprogramma. En hebben we veel meer voor jullie. Veel meer om weg te geven. Veel meer nieuws om met jullie te delen. Dus als je bent afgestemd bij ons, bel je vrienden, familie, kennissen, dat ze ook joinen, zodat ze deze laatste aflevering kunnen meemaken. Raitza gaf net aan dat wij twee gasten hebben vandaag. Zijn hele spannende gasten die ook een wezenlijke bijdrage hebben geleverd aan het Surinaams Bijbelgenootschap. Maar straks horen jullie meer over deze gasten. We gaan even naar een muziekbreak.

0: Yes, het is vrijdagmiddag, het is weekend, dus we hebben er allemaal zin in. Sluit je aan, maak je radio aan, ga op TikTok via Suur Bible Sok en join ons hier in het programma SBG On Air. Zoals we hebben aangegeven, is vandaag onze laatste uitzending voor deze periode, maar we zijn er later in dit jaar weer bij u. Vandaag hebben we twee gasten. En het zijn personen die nauw betrokken waren bij het Surinaams Bijbelgenootschap. Ik wil nog niet verklappen wat ze allemaal deden, wat hun bijdrage is geweest. Dat zullen ze zelf vertellen. Wat ik wel wil doorgeven of weer met jullie wil delen, is dat het SBG dit jaar 60 jaar bestaat. En we willen dit niet zo voorbij laten gaan. Dus we hebben heel veel in petto dit jaar. Ik denk aan onze Praise and Worship Night later in dit jaar op zaterdag 3 oktober. Hebben we een Praise and Worship Night. En het wordt een geweldige avond waarbij we onze dankbaarheid naar de Heer zullen tonen. We zullen Hem aanbidden, we zullen Hem prijzen. Het wordt geweldig. Dus ik zou zeggen, kijk uit naar de flyer, kijk uit naar de promotie. En wees deel van deze Praise and Worship Night. Ook later in de maand oktober hebben we onze Thanksgiving Service, dat is onze dankdienst in verband met 60 jaar SBG. Maar er komt nog iets erbij. Dit jaar geven we ook de volledige Bijbel in het Alkaans uit. En we zullen dat samen vieren op die dag. Dus wilt u deel zijn van dit geweldig evenement, houd ons in de gaten voor wanneer de registratieperiode open wordt gesteld. Ja, hebben we nog andere activiteiten gepland dit jaar, Raïssa?
1: Zeker, we hebben heel veel gepland. Een van onze grootste projecten waarmee we nu bezig zijn, dat is het Empowering Guardians of Tomorrow project. We zijn druk bezig. In de voorgaande afleveringen hebben we gesproken over de districten waar we zullen gaan dit jaar. We gaan naar Saramaka, Koroni, Nikeri en Sipaliwini. Ik kan zeggen, we zijn blij met degenen die tot nu toe hebben gedoneerd voor dit project. Maar natuurlijk, als de Heer het op uw hart zet om ook te ondersteunen, als u ook een impact wil maken in het leven van een kind, mag u altijd doneren, mag u altijd een bijdrage leveren. En dat kunt u doen door gewoon contact te maken met het Surinaams Bijbelgenootschap en we zullen u dan meer informatie geven. Hoe verder?
0: Ja, helemaal. Omtrent het project Empowering Guardians wil ik zeggen dat wij dit tot een jaarlijks terugkerend project willen maken. Dit project bestond er al en het was onder de naam Kids at Risk. Want we willen kinderen uit de achtergestelde gebieden zoveel als mogelijk bereiken. Kinderen die vaker vergeten worden, willen we bereiken en hen op zo'n manier een steun geven en tot een bemoediging zijn van hey, misschien heb je een bepaalde achtergrond, maar dat wil niet zeggen dat je niet belangrijk bent. Dat wil niet zeggen dat je het niet kan maken in het leven. Met zo'n pakket willen we ze bemoedigen om toch op het juiste pad te blijven, om toch hun studie af te maken, maar vooral nog kennis te maken met de levende God. Dus ze krijgen ook in zo'n pakket een Bijbel. En dat moet hen helpen op hun verdere loopbaan. Dus voelt u zich aangesproken? Voelt u zich bemoedigd om deze kinderen te ondersteunen? Dan mag u geven. We gaan dit project komend jaar weer doen. We hebben dit jaar ook heel veel scholen gepland die we willen bezoeken. Maar u bent vrij in het geven. Yes, straks meer over de projecten van het Surinaams Bijbelgenootschap. Maar we gaan nu onze eerste gast bellen voor vandaag. Ik hoop dat ze ready is, want dan zullen we nu even bellen.
1: Die andere.
0: Een
1: Nederlands nummer.
0: Ja. Yes. Zo, het is iemand die helemaal in Nederland zit momenteel. Het is dus 5 uur verschil. Het zal nu daar ongeveer 9 uur zijn. 9 uur 's avonds of al over 9. Dus ik ben benieuwd. Okay. Hallo, goedenavond. Hallo, goedenavond.
2: Goedenavond.
0: Hallo. Goedenavond, zuster Tasman. Die hebben we vanavond in onze, ja, vanmiddag in onze studio hier in Suriname. In Nederland is het al avond. Welkom in het programma SBG On Air.
2: Dank u wel.
0: Graag gedaan. We zijn heel blij om u te hebben in dit programma. En er luisteren heel veel mensen mee. Er zijn mensen die meekijken via TikTok. Dus ik wil u vragen om uzelf even voor te stellen.
2: Oké. Okay. Ja. Ik ben zuster Esther Tasman. Achtergrond theologe. Maar tevens pastor en zendeling. En we hebben vanaf 1999 tot 2020 in Suriname mogen bedienen. In de gemeente Gia El Shaddai Poas. En ik ben getrouwd samen met mijn man. Vormen we het koppel Surindo, Suriname, Indonesië. En we hebben 2 volwassen kinderen. Inmiddels allemaal al getrouwd. En wij wonen inmiddels al 6 jaar in Nederland om het werk voor de Heer voor te zetten.
0: Zo
2: een beetje globaal. En van afkomst ben ik Surinaamse.
0: Oké, dat is heel mooi. Hartelijk dank, zuster Esther. Zuster Esther Tasman, ik ben heel blij dat we er in de studio mogen hebben. En als u het nog weet, luisteraars, hebben we in het verleden verteld, een paar afleveringen terug, dat het Bijbelgenootschap ook de volledige Bijbel in het Surinaams-Javaans heeft vertaald. Dus de Bijbel in het Surinaams-Javaans is te verkrijgen bij het Bijbelgenootschap. En zuster Esther Tasman is een van de personen geweest die nauw betrokken was bij het project. Zuster Esther, kunt u een beetje vertellen hoe u bent begonnen bij dit project? Hoe bent u betrokken geraakt bij dit Surinaams-Javaans vertaalproject?
2: Ja, het is heel bijzonder, hè. Het was namelijk zo dat de vertaling voor Tsranantongo al gaande was, vrij lang. En eigenlijk heel in het begin, voordat dus dat project begon, Sranantongo vertaling voor de Bijbel, hadden we eigenlijk al zeg maar het verlangen om toch een bijdrage te kunnen leveren, zodat de etnische Surinaamse Javanen of Surinamers van etnische afkomst in Suriname en ook in Nederland het woord van de Heer ook in hun eigen taal konden hebben. Maar oké, het is niet direct gebeurd. En op het moment dat we eigenlijk niet hadden verwacht, kregen we een telefoontje vanuit SBG. En via broeder Nico Doelman.
0: Oké.
2: Die we natuurlijk, toen we kwamen in 1999, was hij in dezelfde gemeente waar we waren aangesloten. Dus we kenden elkaar al vrij lang. En dit was dus in 2008, 2009... toen dus het verzoek werd gedaan aan ons van Sranantongo is af, is al gededicateerd en we zouden graag willen kijken in hoeverre het Surinaams-Japans Bijbel vertaald kan worden. Eerste optie was dus eigenlijk het Oude Testament, dus alleen 39 boeken.
0: Ja.
2: Omdat in het verleden, voorheen, toen SAL nog actief was in Suriname, was dus eigenlijk al gewerkt aan het Nieuwe Testament. Mm-hmm. Oké, gesprekken, overwegingen, et cetera. En toen begon de bal te rollen. En we zijn dus november 2009 begonnen aan het project. En het ging goed, prijs de Heer. Wij waren er niet alleen bij. Er waren nog een paar andere broeders, voorgangers van andere denominatie. Maar wel met Javaanse achtergrond en ook Javanen. Want het moest sowieso in het Javaans gebeuren.
0: Ja.
2: En toen we al eigenlijk bijna het Oude Testament af hadden, bleek dat de versie van het Nieuwe Testament, dat die door SAL was vertaald, een andere versie was. Ze hadden dus grootnieuwsbijbel, terwijl wij de NBG 15 en NBV hadden gebruikt. Dus dat klopt het helemaal niet meer.
0: Ja.
2: Dus er kwam meteen de uitdaging van, wat denken jullie, is het mogelijk om dan nu het Nieuwe Testament te doen, met versie natuurlijk NBG 51 en NBV. Dus 27 boeken erbij. En ja, al met al met Gods genade, ondanks al onze bedieningen en werkzaamheden als pastors, kerk, et cetera, is het dus met Gods kracht en Gods leiding gelukt om dus eigenlijk binnen 7 jaar, om het zo te zeggen, de hele Bijbel in het Surinaams Javaans ready te hebben voor launching.
0: Zo, dat is een heel geweldig moment, neem ik aan voor u. Het is een geweldig moment geweest. En niet makkelijk, want als ik ook denk aan vanaf 2009, want de Bijbel is uitgekomen in 2018, hè, en het is een hele lange periode van vertaling geweest. Ja.
2: Nou, het valt onder heel kort, hoor.
0: Ja, het lijkt voor mij wel lang als ik zo kijk.
2: Nou, ik denk dat we sneller waren dan het Sranantong.
0: Oké.
2: Ja, ik denk dat we veel sneller waren dan het Sranantong. Natuurlijk, de modernisatie, technologie.
0: Is zich gaan ontwikkelen.
2: Dat scheelt en dat maakt het juist. Dus dat scheelt. Maar het is allemaal echt genade hoor. Want Bijbel vertalen is niet eenvoudig. En we weten dat de vijand weet dat de kracht van Christianity en Christian faith is bij het woord.
0: Yeah.
2: En hij vindt het natuurlijk niet fijn dat nu een ander etnisch het woord van God in hun eigen moedertaal ontvangen. Dus er waren heel veel, niet challenges, maar veel attacks, noem ik dat.
0: Yeah.
2: En als het niet de Heer was, dan was het misschien niet zo mooi geweest. Ja, ik moest zo lachen. Ik sprak tot mijn man daarnet. Ik zeg, er wordt gevraagd een van de mooiste herinneringen. Waarom wordt er niet gevraagd een van de moeilijkste herinneringen die we hadden?
0: Nou, we willen denken aan de mooie dingen, de positieve dingen die zijn voortgevloeid.
2: Ja. Maar voordat je de positieve dingen echt krijgt, dan in het geloof en in de spiritual things, de geestelijke dingen, dan is het vaak genoeg echt wel de very, very, very hard stuff.
0: Ja. U mag dat ook delen natuurlijk, hoor.
2: Ja, we waren net begonnen. Nou, om het een beetje duidelijker te maken. Ik was dus in het team gevraagd door onze taalconsulent, professor Dr. Marlon Wienet. Hij vroeg het niet eens. Hij zei het gewoon. Hij zei, jij wordt de coördinator van het team. En de rest waren allemaal broeders, allemaal heren. Okay. Ik zeg, wat wordt er dan verwacht? En het was niet weinig dat verwacht werd. Ik zeg, heer, ik weet niet of ik het ga kunnen, maar als het uw wil is en als het u bent die het wil, dan zult u me ook in staat stellen. Dus in het begin ging het een beetje stroef, want je moet wennen en je moet je houden aan bepaalde rules en bepaalde afspraken die horen bij Bijbelvertaalprojecten. Van, wat is dat? American Bible Society, United Bible Society, het Surinaams Bijbelgenootschap zelf.
0: Mm-hmm.
2: Maar uiteindelijk is het gegaan. Maar een van de eerste hele zware momenten, dat eigenlijk, ja, je zou kunnen zeggen, we zouden misschien zeggen van, wauw, je geeft je alles en dit gebeurt. Was dus, Genesis is niet een van de kortste boeken.
0: Ja.
2: En mijn man die had dus eigenlijk bijna tot de 50ste hoofdstuk vertaald vanuit het Indonesisch Javaans naar het Surinaams Javaans. Alles in de computer, moesten nog veel leren. En believe it or not, de avond dat onze kerk op verschillende plekken, zeg maar de family altar groepen verschillende weken onze kerst hadden. Nou, toen we thuis kwamen, kregen we de schrik van ons leven. Want inbrekers waren geweest. En die laptop met het werk is ook meegegaan. Ja. Ook zeg maar laptops van mijn zoon en alle andere waardevolle privéspullen. Dat was echt niet veel.
0: Hele zware klap.
2: Maar we zagen dat ook wel als zeg maar de vijand. Maar we hebben ook toch gezien dat desondanks de attack, dat God nog steeds almachtig is. En we zijn dus doorgegaan.
0: Mm-hmm.
2: En zo zijn er nog vele andere moeilijke momenten geweest. Waar we ook hadden van, oké, give up. We stoppen ermee.
0: Mm-hmm.
2: En daarom, het mooiste moment was natuurlijk het moment moment van dedication. Daarin, als ik me niet vergis, is het Indramayu, die van Geerslee.
0: Ja, het was in Indramayu. Indramayu, ja.
2: Indramayu. En dat vond ik echt heel fantastisch en heel wonderbaarlijk. Het feit, hè, dat de Wongjoa Suriname, dus de Surinaamse Javanen, die het aantal, het percentage van Christianity of christen zijn, is nog heel, heel erg klein. Ja. En niets is zo bijzonder en zo belangrijk als het woord van de Heer in hun eigen moedertaal kunnen lezen.
0: Ja.
2: En we zijn er heel dankbaar voor. Alhoewel ik ontmoette iemand afgelopen een paar dagen terug, katholieke zuster. En toen ik erover sprak, toen was ze zo geïnteresseerd. Dus ik heb direct weer gemeld. Ik zeg, nou, SBG verkoopt. Ga maar naar SBG.
0: Ja. Nee, dat is heel mooi om te horen. Om zo te zien dat ondanks de tegenslagen, ondanks de uitdagingen, dat deze Bijbel toch is uitgebracht. En dat we tot de dag van vandaag ervan kunnen genieten. En ook dankzij de Heer daarboven. Hij heeft alles geleid. Dus, en SBG viert dit jaar hun 60-jarig bestaan. Dat is een hele mijlpaal. En tot nu toe zijn er 2 volledige Bijbels vertaald. Wat vindt u van deze mijlpaal, SBG 60 jaar? En heeft u ook nog een boodschap aan het SBG?
2: Ja, zeker. Ik denk dan, ik lees dan terug in Openbaring 7 vers 9. Waar duidelijk staat, daarna zag ik en zie een grote schare die niemand tellen kon. Uit alle volk en stammen en natieën en talen stonden voor de troon en voor het lam. Bekleed met witte gewaden en met palmtakken in hun handen. En ze riepen met luide stem en zeiden, de zaligheid is van onze God die op de troon gezeten is en van het lam. Nou, ik denk persoonlijk dat al hetgeen dat of al het werk dat het SBG verzet heeft tot op heden. En dus niet alleen maar, say like, Bijbels verkopen.
0: Ja.
2: Maar ook de vertalingprojecten. Het is een geweldige zegen. En het is een geweldige tool. Zodat straks werkelijk, wanneer die dag aanbreekt, alle naties en alle talen daar kunnen staan. En dankbaar kunnen zijn. En ik weet persoonlijk, ik was nogal vrij dichtbij involved met SBG. Geen conferenties, maar de
0: lezingen. Lezingen?
2: Ja, de lezingen. Ja, de lezingen die ook heel veel met dus sociale en praktische.
0: En maatschappelijke,
2: maatschappelijke gezondheid, en ook bijzonder voor de rol van de vrouw, de rol van de man in het gezin, en noem maar op. Heb ik in de jaren dat we daar, want we zijn in Suriname 20 jaar geweest, heb ik in de jaren echt veel profijt van gehad. En ik zie dus de link tussen de verschillende denominaties, maar ook de christelijke stichtingen, et cetera. Zie ik dus het SBG als een, you can say, een soort trekker, maar ook een die bindt, hè?
0: Ja.
2: Binding organization, om het zo uit te drukken, met eigen woorden.
0: Klopt.
2: Waardoor de samenwerking de een vult de ander in.
0: Ja, helemaal, want het bindt die kerken, hè, die verschillende kerken ook.
2: Precies, want dat is iets dat we moeten blijven proberen te behouden, hè, en stand te houden. Ja?
0: Ja.
2: Anders zijn het allemaal kerken, maar iedereen heeft zijn eigen koninkrijkje. Ja. En dat is juist wat we moeten vermijden. Dus ik zou zeggen, SBG zet het goede werk voort. Ik ben heel dankbaar voor de jonge mensen die het werk nu voortzetten, want ik heb in de tijd van moeder Ellie Dera ook heel nauw samengewerkt met hem. En net als moeder Ernie en zijn vrouw, die heb ik eigenlijk van jongs af ook gekend. Dus het doet je goed.
0: Ja.
2: En onze zegen hebben ze. En trouwens al de medewerkers daar zo. Zuster Marcia. En Solika ook, denk ik. Jo, heb ik niet zo lang gekend, want toen gingen we weg.
0: Ja.
2: En die dokter van moeder zoek je erin. Hoe heet ze ook alweer?
0: Marilyn.
2: Ja. En moeder. En mijn geliefde moeder van de vertaling. Moeder Lucien.
0: Ja.
2: Ja.
0: Ja. Klopt.
2: Boodschap voor SBP. Zet het goede werk voort.
0: Hartelijk dank. Zullen we doen met de kracht en de genade van de Heer. We zijn eigenlijk aan het eind gekomen van dit gesprek. Ik wil u alvast danken voor uw tijd en alles dat u met ons heeft gedeeld. Waarbij we nu meer informatie hebben over hoe het is gegaan bij de vertaling van Kitab Suci.
2: Ja.
0: Ik wil nog als laatste vragen dat u een oproep doet aan de Surinaamse samenleving om ook dit werk te ondersteunen, waar nodig of waar mogelijk, zodat dit werk voortgezet kan worden.
2: Ja, dat doe ik. Een toestemmingsvraagje die ik heb. Mag ik ook heel in het kort, in het Javaans, aan de Javaanse luisteraars, dat ik even ook zeg dat er een hele complete Javaanse Bijbel te verkrijgen is in onze eigen Surinaamse Javaans? Mag
0: ja,
2: dat?
0: Zeker. Zeker weten dat mag.
2: Oké. Okay. Ja. Okay. Geliefde luisteraars, waar u ook bent, het feit dat in Suriname nog de vrijheid is voor evangelisatie en ook het verkondigen van Gods woord, maar ook het distribueren van Gods woord is heel bijzonder. En ik zou daarom natuurlijk u allen bij deze oproepen om het werk dat door de SBG wordt verricht te ondersteunen met alles. Gaat niet om het nominale, maar het gaat om de ondersteuning, gebed, maar ook uw giften, uw gaven. En ik weet zeker dat hoe meer mensen het evangelie horen, het woord hebben in hun leven, dat ook zeker een geweldige bijdrage mag zijn voor de Surinaamse samenleving en het volk. Bapa ibu dan studor, singku trisnani, bengiki adewe krungu, ne wong jowo Suriname wis duwe kitab suci ing boso jowo, lan monggo Bapak Ibu supaya ngerti pituture Gusti luwe jelas meneh, luwe gamblang meneh. Monggo moro neng SBG Bible Genootskap neng Grafestraat neng kono iso tuku pituture Gusti lan bakal nampa berkah, Gusti berkahi. Nogmaals, geliefde, geachte luisteraars, de Heere zegen u allen en laat ons samen met elkaar het werk dat gedaan wordt door het SBG tot eer en glorie van God voor het uitbreiden van Gods koninkrijk ondersteunen op de beste manier dat we kunnen. Gods rijkste zegen.
0: Hartelijk dank, zuster Tasman. En ik wil u dan nog een fijne avond toewensen. En we nemen alles mee dat u heeft gezegd, de zegen die u heeft uitgesproken. Bedankt en een fijne avond.
2: Oké, goedenavond.
0: Goedenavond.
2: Shalom.
0: Ja.
2: Doei.
0: Dat was zuster Esther Tasman nogmaals. Die heeft bijgedragen aan de vertaling van de Surinaams-Javaanse Bijbel. Een mond vol, maar heel veel informatie. Heel spannend. En mooi om te weten hoe het allemaal is gegaan bij deze Bijbelvertaling. We hebben straks weer een gast. Maar voordat we die gast verwelkomen, willen we toch een vraag doen. Ga je de eerste vraag doen, Raissa, met de luisteraars?
1: Ja, zeker, Shalika. Ik denk dat we deze aflevering ook goed moeten maken. Want afgelopen uitzending hadden we geen enkel prijsvraag.
0: Ah, nee, dus we maken het zeker goed.
1: De tijd was zo snel voorbij. We zullen de eerste prijsvraag doen. En de vraag die luidt als volgt. Hoe heette de vrouw die een pin door het hoofd van een vijand sloeg? Nogmaals, hoe heette de vrouw die een pin door het hoofd van een vijand sloeg? Als u het antwoord kent, mag u bellen naar het nummer van Shalom 8755358 of 422650. Ik denk dat we in de tussentijd misschien naar wat muziek kunnen luisteren terwijl we wachten op onze bellers.
0: Ja, terwijl we wachten, dan luisteren we naar muziek. U mag bellen, u mag appen. U mag ook, of is dit geen TikTok-vraag?
1: Het is eigenlijk open voor iedereen.
0: Voor iedereen, dus als u het antwoord kent, mag u ook via TikTok reageren. Yes, tot zo.

0: Goeie.
1: Hallo, goedemiddag. We hebben een beller, maar we kregen de persoon niet door.
0: Een momentje.

0: 出てるかな。
1: Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Tot wie spreken wij?
2: Ik spreek tot Gassia de Praetno.
1: Goedemiddag, welkom in ons programma. U heeft de vraag gehoord?
2: Jawel.
1: Heeft u het antwoord voor me?
2: Ja, mevrouw.
1: Oké.
2: Ik denk dat het antwoord Jaël is.
1: Klopt. Gefeliciteerd, dat is het juiste antwoord. Het gaat om Jaël. En dat kunt u teruglezen in het boek Richters, wel hoofdstuk 4, vers 21. U heeft gewonnen. U heeft een mok van 60 jaar SBG. Hallo?
2: Hallo?
1: Ja, gefeliciteerd.
2: Dank u wel.
1: Zou u uw gegevens kunnen opsturen via WhatsApp naar het nummer van Shalom?
2: Ja hoor.
1: Dan zullen we verder contact met u opnemen.
2: Dank
1: je wel. Oké, gefeliciteerd. Doei. Ja. Oké, dat is snel gegaan.
3: Ja, zo te zien was het een makkelijke vraag. Maar we zijn dankbaar dat we een eerste beller hebben gehad. En we zijn benieuwd naar onze tweede. Gaan we gelijk een tweede vraag doen?
1: Ja, we kunnen meteen een tweede vraag doen.
3: Oké. Als u luistert en attent blijft, dan denk ik wel dat het moet lukken.
1: Oké, de tweede vraag is... Wie viel uit de raam terwijl Paulus aan het spreken was? Nogmaals, wie viel uit de raam terwijl Paulus aan het spreken was? Als u het antwoord kent op deze vraag, mag u bellen, appen, maar natuurlijk ook reageren via TikTok.

0: binnen via WhatsApp van zuster Gladys. En zuster Gladys zegt... Ja. Eutychus.
1: Spreek ik het goed uit?
2: Ja, ik denk dat het juist is, hoor. Maar
0: ja, maar dat is het juiste antwoord. Zuster Gladys. U bent dus de winnaar van een Bijbel in gewone taal. Zuster Gladys, gefeliciteerd. We maken contact met u op wanneer u mag langskomen om uw Bijbel op te halen. Ja. We gaan nu naar onze tweede gast die we zullen hebben in de uitzending. Dus ik wil deze broeder zeggen dat als hij afgestemd is, laat hij gereed staan, want we gaan hem nu bellen.

0: Ja, goeiedag.
1: Goedemiddag, broeder Shailinder.
0: Ja, ja, goedemiddag.
1: U bent live in de uitzending van Radio Shalom. Welkom.
0: Oké, dankjewel.
1: Oké, voordat we verder gaan, wil ik u toch vragen om u even voor te stellen wie u bent, zodat de luisteraars weten wie u bent en hoe u verbonden bent aan het Surinaams Bijbelgenootschap.
0: Ja, ik ben Shailendra Jangali. Ik ben ook een oud Shalomer, hoor. Ik heb daar bij Shalom gewerkt van 1997 tot en met 2003. En toen was het nog aan de Malabatrumstraat. Dus Shalom ken ik vanaf het begin. En ja, ik ben getrouwd. Ik heb 2 volwassen kinderen. En mijn betrokkenheid bij het Surinaams Bijbelgenootschap is al van jaren. Zo gauw er een of ander ding te doen is, voornamelijk in het Sernami Hindi, dan werd ik altijd gevraagd. En als zodanig is mijn betrokkenheid nu veel intensiever, omdat wij bezig zijn met de vertaling van het Oude Testament in het Sernami de afgelopen jaren.
1: Ja, u heeft het gehoord, broeder Shailinder, die is bezig met de vertaling van het Sernami Hindi. We hebben zo net gesproken met zuster Esther en zij heeft ons verteld over de vertaling van het Surinaams Javaans. En veel mensen hebben eigenlijk gevraagd van, maar hoe zit het met Sernami Hindi? Want veel mensen weten niet dat de vertaling gaande is. Kunt u ons een beetje vertellen wanneer het is begonnen, hoe het is begonnen en wat u allemaal doet?
0: Oké, dus voordat ik daarop inga, dus het Nieuwe Testament is al verteld jaren terug door SIL, Summer Institute of Linguistics. En zij hebben dan in alle voorkomende talen die wij bezigen in Suriname het Nieuwe Testament vertaald. En daarna hebben toen ze vertrokken uit Suriname, hebben ze dat werk, al de vertaalprojecten, overgedragen aan het Surinaams Bijbelgenootschap. En als zodanig is er werk van gemaakt om het Oude Testament te vertalen in die desbetreffende talen. Dus wat Sernami Hindi betreft, dit is volgens mij in 2018 begonnen. 2018, ja. En zo zijn we begonnen met de vertaling van het Oude Testament. Er waren een paar boeken voorgesteld en al zodanig waren we met ons vieren. En we zijn aan de slag gegaan. Later is 1 persoon uitgevallen, we waren met ons 3. En later is er nog een vertaler, een zuster bijgekomen. Dus op dit moment zijn we overgebleven met 2 personen. Er is 1 persoon die zich heeft aangemeld, die interesse heeft. Dus zij wordt ingewerkt. Ik zit toevallig ook achter de laptop. Misschien is het toch wel goed dat ik even doorgeef welke boeken al vertaald zijn.
1: Ja.
0: En even kijken, dan maar even de project chart even openen. Project chart, houd er even aan.
1: Oké.
0: Mijn eerste boek dat ik heb vertaald was Spreuken. Exodus is al vertaald, Joshua is al vertaald, Judges, dat is Richteren, is al vertaald, Ezra is al vertaald, Psalmen heb ik 2 maanden terug helemaal kunnen afronden. Laat me kijken, even beneden scroll. Hosea is al vertaald, Obadja is al vertaald en Jona is al vertaald. En ik zie verder van de kleine profeten. Habakkuk en Zefania. Dus dat is de first draft. Dus dat is de vertaling van bepaalde boeken. De historische boeken. 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Koningen, 2 Koningen, 1 Kronieken en 2 Kronieken. Die zijn ook al vertaald. Volgens het projectplan in het vertaalwerk is het ook de bedoeling dat er voor de community check proefboekjes worden uitgegeven, zodat wij vanuit de community ook, weet je, de commentaren krijgen en dat we een goed product afleveren. En vanaf het begin tot en met nu toe hebben wij 4 proefboekjes kunnen uitgeven. Te weten Esther en Ruth. En recent hebben wij als proefboekje uitgegeven Jona en 1 Koningen. En we werken nu eraan om nog 2 proefboekjes uit te brengen. En die zijn Esra en Nehemia.
1: Oké, dat is mooi. Maar wat wordt er dan precies gedaan met de feedback die jullie krijgen van de community?
0: Ja, kijk, sowieso hebben wij als vertaalteam ook de peer pressure, de peer review. En we gaan dan samen kijken, oké, is dit zo vertaald? Is het goed? Is het goed? Oké, kan het anders? Weet je? En dat is wat wij als vertaalteam hebben. En de community check, wanneer de community hun op- en aanmerkingen plaatst, dan nemen we dat ook mee en dat verwerken we in de vertaling. Maar voordat het gaat naar de community check, heb je ook wat reviewers. We hebben ook wat meelezers. En die krijgen dan ook hun dingen, hun tijd om door het vertaalde te gaan. En zij geven ook hun feedback. En dat wordt dan door de vertaler of door het vertaalteam dan ook, weet je, bekeken en waar nodig aangepast.
1: Ja, oké.
0: Dus dat is de procedure.
1: Oké, heel interessant. Heel wat stappen die vooraf gaan aan een vertaling. Vandaar dat het waarschijnlijk ook zo lang duurt. Maar ik heb toch nog
0: behalve dat heb je ook een vertaalconsulent die elk kwartaal afreist. Dus we hebben ook online dingen, maar volgens het projectplan komt de vertaalconsulent, bijvoorbeeld de komende maand, de eerste week, komt de vertaalconsulent en dan gaan wij ook met de vertaalconsulent aan de slag aan de hand van wat wij hebben vertaald. Want wij werken vanuit de grondtekst. En dan gaan wij vanuit de grondtekst, in dit geval het Oude Testament, het Hebreeuws, weet je, de tekst bekijken. En als zodanig, neemt het wat meer tijd in beslag. Maar ja, als je een goed product wil afleveren, dan moet je tijd erin kunnen investeren. Ja, dat is zo.
1: Klopt, helemaal. Ik heb toch nog een vraag. U geeft aan dat u het werk vertaalt, of de Bijbel vertaalt. Maar niet iedereen die bijvoorbeeld Tsarnami spreekt kan zeggen van, hey, ik wil deel uitmaken van het team om te vertalen. Ik neem aan dat je bepaalde kwaliteiten moet hebben om te kunnen vertalen. En kennis dat over klopt. De taal. Kunt u ons een beetje daarover vertellen?
0: Oké, vanuit mijn ervaring kan ik dit zeggen. Kijk, als tienerjongen was ik altijd heel enthousiast over de Hindoestaanse taal. En als tienerjongen heb ik ook die Hindi geleerd. Dus je hebt die Tsarnami Hindi. Ja. Dat is die taal die wij gewoon

0: grote hulp om, weet je, het is veel makkelijker omdat we binnen het vertaalproject hebben we sources van waaruit we werken. En in India heb je verschillende dialecten. En in India bijvoorbeeld heb je dat de Bijbel vertaald is in het Hindi, maar in verschillende dialecten. Dus dat helpt persoonlijk mij, omdat ik het Hindi heb geleerd, om wat makkelijker te kunnen werken. Maar desalniettemin, iemand die, die geen Hindi heeft gevolgd, die wel goed in het Suriname is, zo'n persoon is zeker welkom om ons te ondersteunen. Want uiteindelijk gaat het om een teamwerk. Want wat ik vertaal wordt bekeken door een ander, wat een ander vertaalt wordt bekeken door mij. En als zodanig werken we. Ja. Dus we helpen elkaar, we vullen elkaar toe. We vullen elkaar aan.
1: Oké, dat is heel spannend en leerrijk om te weten over uw achtergrond. En maar ik wil toch nog weten, zijn er uitdagingen? Want u bent vanaf 2018 betrokken toch bij de vertaling van Tsunami. Zijn er uitdagingen geweest in die periode die u heeft meegemaakt?
0: Ja, zeker weten. Sowieso zijn er bijvoorbeeld bepaalde termen die we bijvoorbeeld kijken. In het Tsunami, bijvoorbeeld het woordje besnijdenis. Mm-hmm. Het woordje besnijdenis is wel bekend bij onze moslimbroeders en zusters. Degenen die de islam aanhangen. Mm-hmm. Maar onder de hindoes niet. Dus kijk, in bijvoorbeeld in het Tsunami heb je bepaalde woorden die eigenlijk niet zo netjes overkomen bij de moslims bijvoorbeeld. Dat wordt gebruikt voor besnijdenis. Dus uiteindelijk ga je je verloren uitsteken van wat is de Surinaamse situatie? Dus dan ga je op zoek naar bronnen. En zo heb ik ook persoonlijk wat bronnen kunnen aanboren bij mensen die niet gelovig zijn, maar wel de kennis van de taal hebben. En uiteindelijk weet je, vroeg ik gewoon aan een persoon die de islam volgt. Ik zei van beleid of volgt. Heb ik hem gewoon gevraagd van hey, hoe noem je in het Tsunami bijvoorbeeld dat iemand wordt besneden? En hij zei me, ook er sunnet hoiga. Dus het woordje voor besneden, dus heb ik van hem gehoord, sunnet. En later, toen ik dit besprak, heb ik begrepen dat bij de Surinaamse Javaanse taal, dat woordje besnijdenis ook wordt genoemd sunnet. Dus dat was een uitdaging. Een uitdaging. Een andere grote uitdaging was toen mijn medevertaler bezig was. Dat waren onze eerste boeken, hè. Was het in Rut of Esther, maar dat woordje hoveling. Nou, wie is een hoveling? Toch? Als we dat ding bekijken vanuit de juiste informatie bekijken vanuit de Bijbel, een hoveling werd zo gemaakt. Toch? Vanwege bepaalde redenen. Oké, dus zo'n persoon heb je bijvoorbeeld een heel een bekend woord in het Hindi. Maar in het Tsunami is dat ook een beetje te dingen. En het is beledigend. Het woordje voor hoveling is hijra. Maar het woordje hijra heeft ook een heel negatieve betekenis. Bijvoorbeeld, het komt over als een scheldwoord.
1: Oh.
0: Dus dan dachten we van, hey, hoe gaan we dat ding oplossen? Uiteindelijk hebben we dat woordje hoveling maar moeten omschrijven. Want je hebt niet een duidelijk woord dat weet je netjes overkomt. En dan hebben we gewoon namert benabel meneer. Dus iemand die eigenlijk is ontmand. Hè? Dus hij heeft zijn mannelijke waarde, is hem afgenomen. Dus ja, er zijn nog zoveel voorbeelden die ik kan noemen. Maar deze waren de eerste. Want, ja, natuurlijk zijn er ook andere uitdagingen in die zin van het is deel van het werk van het Koninkrijk van God. Want de Heer Jezus zei duidelijk, ga in de hele wereld, maak al de volken tot mijn discipelen.

0: Weet je, en je hebt te maken met het evangelie dat in dit geval specifiek bestemd is en vertaald wordt voor de Hindustanen, voor de Hindustaanse groep. Niet alleen hier in Suriname, maar er is ook veel interesse vanuit Nederland, de Hindustaans sprekende. Dus dan heb je ook die geestelijke uitdagingen. Het gaat niet altijd van een leien dakje. Je hebt ook echt tijd nodig om echt Gods aangezicht te zoeken, om te bidden, je toe te wijden. Weet je, dat soort uitdagingen, die zijn er ook. Elke dag kan je zeggen.
1: Ja.
0: Yes.
1: Oké. Ja, dat was heel mooi om te horen. De uitdagingen. Maar we weten dat de Heer ons zal helpen. Want uiteindelijk doen we het voor het Surinaams volk. Degene die Sarnami spreken. Zodat we ook de Bijbel, zodat zij ook de Bijbel hebben in een taal die dicht bij hun hart is.
0: Ja, kijk, bijvoorbeeld was het in 2024, moet het zijn, 2024, had ik de gelegenheid om met een groep bij wijlen president Jan Santokki te zijn. En ik had gebruik gemaakt van die gelegenheid om ook twee proefboekjes die eerder waren uitgegeven, namelijk Esther en Ruth, ook voor hem te brengen. En die man was zeer onder de indruk. En hij zei van, jullie zijn bezig, maar nu heb je de situatie waarbij heel wat jongeren bijvoorbeeld het Sarnami, weet je, een beetje aan het verwaarlozen zijn. En hij heeft ook... als president of gewoon als persoon, ik zie het gewoon als een persoon, heeft hij gewoon het idee gegeven van, waarom maken jullie deze vertaling niet, leggen jullie het niet pas op audio? Ik zei van, maar dat is ook de bedoeling, dat is toekomstmuziek.
1: Ja.
0: Weet je? Dus mensen die het niet kunnen lezen, die kunnen het ook horen.
1: Ja.
0: Dus je ziet dus dat er een behoefte daartoe misschien in de toekomst ook zal bestaan.
1: Ja, klopt.
0: Ja.
1: Ja, klopt helemaal. Zodra, ik weet niet wat het proces precies is voor de audiobijbels, maar als de vertalingen compleet zijn, wordt er ook een audioopname genomen. Ja.
0: Het Nieuwe Testament van het Sarnami is al op audio.
1: Ja,
0: dat is
1: klopt.
0: Al jaren terug.
1: Ja, dat is inderdaad zo. Oké, tot slot. Het Surinaams Bijbelgenootschap bestaat dit jaar 60 jaar. En u bent nauw verbonden. Ik kan bijna zeggen dat broeder Shailinder Ososema is bij SBG. heeft u een boodschap voor het SBG? Een felicitatie en ook iets dat u nog wil zeggen aan de Surinaamse samenleving. Het mag ook in het Sarnami, hoor.
0: Oké, ja. Ja, inderdaad. Kijk, het is echt een uitdagend werk wat ik tot nu toe heb gezien. Van het SBG zelf zeer veel initiatieven worden genomen. Bijvoorbeeld, ik ben zeer onder de indruk dat recent ook een project is begonnen. Sign language, dus de vertaling door doven voor doven. Weet je? Dus je ziet dat er een dynamiek is binnen het werk van SBG. Niet hier alleen in Suriname, maar ook in Guyana. En straks nog in het Caribisch gebied. Dus ik wil de luisteraars oproepen om op de eerste plaats het SBG te gedenken in gebed. Maar ook waar nodig, waar u financieel kunt ondersteunen. Altijd is er nog een open plek dat u uw financiële bijdrage kunt geven aan dit groot werk. En vooral blijft u vooral bidden. Blijft u vooral bidden. En als ik iets aan het eind van dit gesprek in Sarnami zou kunnen zeggen. Ik zeg van Prabhu Sahai, dat betekent God zegen. Mogen de Heere u altijd bijstaan in alles. Ki Prabhu, aapke harik wakpe, aapke sahara kare.
1: Amen. Dank u wel, broeder Shailinder.
0: Yes, thank you.
1: We vonden het heel fijn om u in de uitzending te hebben. We zijn blij dat u heeft mogen vertellen over het werk dat u doet. En natuurlijk de vertaling van Sarnami Hindi. Hartelijk bedankt dat u uw tijd heeft gebruiken om in de uitzending te zijn.
0: Yes.
1: Ja. En ja, we zien elkaar nog.
0: Oké, een fijne uitzending verder.
1: Ja,
0: en
1: een
0: groetjes.
1: Fijne dag voor u. Yes.
0: Oké, dankjewel. Ja. Bye-bye.
1: Oké, doei. Dat was broeder Shailinder. Hij vertelt over ja, de vertaling die nu gaande is van de Sarnami-Hindi. En zoals u het heeft gehoord, ze zijn vanaf 2018 bezig. Dus het is al een mooie tijd. Zoals u heeft gehoord, het gaat niet zo snel. Het heeft ook zijn uitdagingen. En ja, zoals broeder Shailinder heeft opgeroepen, dat u blijft bidden voor het werk van het Surinaams Bijbelgenootschap.
2: Ja, helemaal. Dat was ook weer een mondvol over het Sarnami Hindi project. Maar we zijn dankbaar dat we ook deze informatie mochten weten. Vooral voor degenen die het nog niet wisten. Zoals we aan het begin hebben aangegeven, is dit onze laatste aflevering voor deze periode. Het is een radioprogramma in verband met SBG 60 jaar. Waarbij we op de dinsdagen en de vrijdagen bij u in de studio waren. De studio van, het Shalom, van Radio Shalom, sorry. En we zijn met u bezig geweest, hebben u extra informatie gegeven over het SBG, wat we allemaal doen en dat u niet alleen bij ons terecht kan om bijbels te kopen, maar dat we nog veel meer doen. Voor mij was het een waar genoegen om u te hosten en ik kijk er naar uit om weer bij u te zijn later in dit jaar met ons radioprogramma. Ik wens u alvast een gezegende avond straks en keep on going.
1: Ja. Ik wil ook groeten van mijn kant. Ik ben Raïtsa en ik vond het ook weer fijn om dit programma te presenteren. Voor nu is dit, is dit de laatste aflevering, maar zo de Heer het wil, zijn wij later dit jaar weer terug. Dus blijft u luisteren naar Radio Shalom. Ik wens u een gezegende middag verder en een gezegend weekend. En tot dan.
2: Bye.
3: Het Surinaams Bijbelgenootschap presenteert aan u het programma SBG On Air. Luister elke dinsdag om 9 uur 's morgens en vrijdag om 4 uur 's middags naar dit mooie programma, waarbij wij in verband met het 60-jarig bestaan van SBG leuke prijsjes weggeven. Dus wees afgestemd en luister naar Radio Shalom 94.5 FM. SBG 60 Years of Impact.

0: Het is 5:00.
1: Het programma The Happy Kids wordt u aangeboden door de gemeente De Rank aan de Gompertstraat, nummer 14.

Hallo Happy Kids, hoe is het met jullie? Alles goed? Ja? Oh, wat fijn te horen dat het prima gaat. Ik ben zuster Abigail en vandaag ben ik weer samen met jullie hier in jullie eigen Happy Kids programma. Voordat we verder gaan, gaan wij natuurlijk de Heere danken. We gaan hem loven en prijzen. Gaan wij eerbiedig zitten? Lieve Vader in de hemel, dank u wel, Heer, voor deze mooie dag, Heer. Dat wij weer bij elkaar mogen zijn. Dat wij de zon hebben zien opkomen, Heer. Dat wij de vogels hebben horen fluiten, Heer God. Heer, dat ik vandaag een mooie dag is, Heer God. En dat wij natuurlijk fit en fris zijn opgestaan. Heer, wilt u met ons zijn hier als we op school zijn? Als onze mama's en papa's aan het werk zijn, Heer God, wilt u ze ook beschermen? En wilt u ons allemaal zegenen? In de naam van Jezus. Amen. Zo, natuurlijk wordt het tijd om gezellig een liedje te zingen. En we weten allemaal, we zeggen het elke dag. Jezus houdt van ons. En dan natuurlijk mogen we dat ook zingen. We zullen dan beginnen. 1, 2, 3. Jezus.

jaar heb ik kids. We mogen dat elke dag ervaren. We mogen dat elke dag zeggen. En weten dat God van jou houdt. Ja? Ja? Ook van jou, ja. Ja, hij houdt ook van je buurmeisjes. Ja, hij houdt ook van alle kinderen van de andere landen. Ja, helemaal gelijk. Goed zo, happy kids. Vandaag gaan we natuurlijk de Bijbeltekst voor de laatste keer opzeggen. En ik weet zeker dat jullie het allemaal uit het hoofd kennen. En daarom tel ik tot 3 en dan beginnen we. 1, 2, 3. U die uw hoop vestigt op de Heer, wees allen sterk en houd moed. Psalm 31, vers 25. Nog een keer. U die uw hoop vestigt op de Heer, wees allen sterk en houd moed. Psalm 31, vers 25. Fantastisch, Happy Kids. Goed gedaan, hoor. Happy Kids, gisteren hadden wij dus verteld over Boas, die bereid was om Rut te helpen. Om Rut en Naomi te helpen. Omdat hij familie was, is dat bij wet geregeld. Hij was verplicht om ze te helpen. Maar er was ook een andere man die hen zou moeten helpen. Dus Boas, die maakte geen grappen. Hij heeft gelijk stappen ondernomen. Hij is gelijk naar de stad gegaan om die man op te zoeken. Want die man was eigenlijk verplicht om Naomi en Rut te helpen. En hij heeft gewacht. Hij wachtte dat die man langs ging. En hij zag die man plotseling aankomen. En hij riep die man gelijk. Hallo, hallo meneer, komt u even hier. Kom hier. En die man kwam en ging bij hem zitten. En Boas vroeg ook aan een paar wijze mannen. Die ook in de buurt waren, die hij ook kende, om erbij te zitten, zodat iedereen gelijk hoort wat er gebeurt. En toen iedereen zat, zei hij tegen die man, meneer, Naomi, die is eigenlijk familie van u, en ze is teruggekomen uit Moab, omdat haar man is overleden. En zij wil dat stukje land van haar weilemand, Elimelech, verkopen. Dus aan iemand van onze familie. En ik vind dat u het moet weten. En toen zei die meneer, ja, ik wil het wel opkopen. Want Boas zei van, u bent eigenlijk verplicht om het te kopen, want u bent verplicht hem te helpen. En toen zei die man, oké, ik wil het kopen. Zeg maar wat ik moet doen. Dan heb ik mijn plicht gedaan en dan is het ook voordeliger voor mij. Dat wil ik wel doen. En Boas zei, oké, prima. Als je het wil kopen, dan heb je plicht gedaan en dan heb je Naomi geholpen. En dan ben je een stuk landrijker. Er is wel een maar. Toen vroeg die man, een maar? Hoe bedoel je? Ja, als je het stukje land koopt van Naomi, dan krijgt u Naomi erbij en dan moet u Rut, haar schoondochter, ook tot vrouw nemen. Zij is een vrouw uit Moab, ze is een weduwe van Mahlon. Mahlon is de oudste zoon van Naomi, want hij zou eigenlijk dat land erven. En als jullie een kindje krijgen, dan moet die zoon van Mahlon heten. En toen zei die man, wacht even. Nee. Dus, wanneer ik dat land koop om hen te helpen, dan ben ik ook nog verplicht Naomi te verzorgen en haar schoondochter ook als vrouw te nemen. En als ik een kindje krijg, moet ik hem zoon van Mahlon noemen.
en dan moet hij dat land erven. En dan mijn eigen kinderen en ik heb mijn eigen vrouw. En ik zal er niks van profiteren. Ik heb bijna geen voordeel. No. Dat wil ik niet, zei hij. Hij is niet van plan om iets te kopen en dan wordt het niet eens van hem. Want hij zei, ik wil geen land kopen dat nooit van mijn kinderen zal zijn. Mijn kinderen gaan het niet eens erven. Nee, dat wil ik niet doen. Dat wil ik niet doen, hoor. Toen zei Boas, oké, als jij het niet wil doen, dan ben ik wel bereid om het land te kopen. En dan ben ik wel bereid om Rut als vrouw te nemen en voor de moeder te zorgen. Voor de schoonmoeder Naomi te zorgen. En die man zei, helemaal akkoord. Boas, als jij bereid bent dat te doen, ben ik heel erg blij, want ik wil niet aan deze dingen beginnen. Ik wil ten eerste niet het land kopen dat niet van mijn kinderen wordt. Ik wil ook een Naomi niet verzorgen. En ik wil Rut ook niet als vrouw. Die mag je nemen. Je mag ze helpen. Klaar. En vroeger, bij de verkoop in Israël of ruil, dan trok de ene partij altijd zijn sandaal uit en gaf die aan de andere. Dan was eigenlijk de zaak al helemaal goed afgesloten en bij wet geregeld. En zijn die afspraken gemaakt. Dus die ene man die het land niet wilde kopen en zo, die gaf zijn sandaal aan Boas en zegt van, hier, asitikaba, doe wat jij moet doen. Want ik ben niet bereid dat te doen. En Boas, die stond op. En hij riep alle wijze mannen bij elkaar en tegen iedereen die erbij was, zei hij, u heeft allemaal gehoord wat ik op dit moment heb beloofd. Ik koop al het bezit van Elimelek en ook dat van de twee zonen. En daarmee krijg ik ook Rut tot vrouw, de vrouw uit Moab, de weduwe van Mahlon. En mijn eerste zoon zal dat land erven en hij zal heten zoon van Mahlon. En zo zal het land dat ik heb gekocht van hem zijn. Hij zal het erven en de familie zal niet uitsterven. En dat deze familie in deze stad mag blijven wonen. En zo horen jullie allemaal wat ik beloofd heb. En de wijze mannen antwoordden, ja, we hebben het gehoord. Wij weten wat je hebt beloofd. En wij vragen de Heer dat hij je zal zegenen. Dat hij je mag zegenen. En dat je zoveel kinderen mag krijgen die Israël tot een groot volk kan maken. En wij bidden dat in heel Bethlehem, in deze stad, je altijd gerekend mag staan als een man op wie je kunt rekenen. En Boas die was natuurlijk heel erg blij. Want intussen werd hij ook een beetje verliefd op Rut en Rut op hem. Dus nam Boas Rut tot vrouw. Boas en Rut, die kregen een zoon. En de mensen om hen heen, die waren natuurlijk heel erg blij. En ze zeiden tegen Naomi, Naomi, dank de Heer. Hij heeft u vandaag weer een zoon gegeven, weer een erfgenaam. Hij zal voor u zorgen als u oud bent. Hij is een zoon van Rut, uw schoondochter, die zoveel van u houdt. En zij is het echt waard. En die zoon heet Obed. Obed betekent hij die veel voor een ander doet. En Obed werd de vader van Isaï. En Isaï werd de vader van David. Happy kids. Zo heeft Naomi
weer blijdschap mogen ervaren. Ze was weer blij. Ze kon weer lachen. Ze heeft weer mensen om zich heen. Ze heeft weer familie. Voor wie ze kan zorgen. Op wie ze kan rekenen. Dit verhaal van Ruth en Naomi, Happy Kids, leert ons dat onder welke omstandigheden wij de moed niet moeten verliezen. Omdat wij een sterke God dienen, we vertrouwen op Hem. En we mogen zeker weten dat Hij ons altijd bijstaat en dat Hij altijd en nogmaals altijd het goede terug zal brengen voor ons. Happy Kids, ik vond het gezellig om deze week weer met jullie te zijn. En ik zou dan zeggen, tot de volgende keer. Dag Happy Kids!

0: De nieuwste kringloopwinkel in town vind je te Lelydorp. Grace & Goods, gevestigd aan de Lelydorperweg nummer 72. Perfect voor Wanica, Lelydorp en omgeving. Bij ons vind je de mooiste schatten voor crafters, thrifters, antiek liefhebbers, meubelzoekers, banken en kleding van klein naar groot en nog zoveel meer. Alles direct verkrijgbaar in de winkel. Unieke items, elke dag een nieuwe fonds. De openingstijden zijn van maandag tot zaterdag van 10 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zondag zijn we gesloten. Ons WhatsApp nummer is 841-3714. 841-3714. Grace and Goods isn't just retail, it's ministry in motion.
1: Niet iedereen heeft op het moment dat het zover is voldoende geld om de uitvaart te kunnen betalen. U kunt er nu al voor zorgen dat de kosten van uw begrafenis of crematie gedekt zijn met de uitvaartverzekering van Self Reliance. Bezoek zelf-reliance.sr voor meer informatie.

0: with double sketchup.
1: Heb jij binnenkort iets te vieren? Dan hoef je maar naar één adres. Bij Kirpelani vind je echt alles om jouw event next level te maken. En dat begint natuurlijk in de keuken. Of het nou gaat om een lekkere nasi, een flinke pot pindasoep of een verfijnd tastingmenu. Voor elk gerecht vind je een geschikte pot of pan. Met natuurlijk alle bijbehorende tools en accessoires. Het geheel wordt op en top door elk drankje in het juiste glaasje en elk gerecht in fraai serviesgoed te serveren. De collectie is werkelijk enorm. Voor elke stijl en elk budget. Dus, heb jij binnenkort iets te vieren? Dan kom jij naar Kirpelani. Kirpelani. Save and enjoy.
2: Voel je je vaak moe na het eten? Eerst een energieboost en daarna die dip? Dat kan wijzen op een schommelende bloedsuikerspiegel. Met de kaneelcapsules van MyBest help je jouw bloedsuikerspiegel op natuurlijke wijze in balans te houden. Voor meer stabiliteit, meer energie en een beter gevoel de hele dag door. Kies bewust, kies natuurlijk, kies voor balans. Bel vandaag nog naar het nummer 872-0307 of informeer bij MyBest Natuurlijke Oplossingen. MyBest, jouw natuurlijke stap naar een gezondere levensstijl.

0: Ah, wie is daar? Het is die jongen van de kerk. Wat doet hij? Hij bidt en hij weet dat het werkt. Waarin gelooft hij? Hij gelooft in God en hij weet ze gelooft maakt hem sterk.
1: Wie is daar? Zegt ze de optimist. Geef je niet op omdat Jezus de proxy is. We blijven gaande, we blijven gaande. Met Jezus aan mijn zij weet ik dat er geen betere optie is.
2: Yeah. Hey, laat die beat maar lopen. Ambassadeur dingen. Ik let niet op mijn kringen. Yeah. Je doet een Holy Ghost dingen. Vind je het leuk, mag je mee zwingen. Zwingen? Zwingen?
0: Radio Shalom.
3: Wie? One thing I found, my God will work it out. We'll be jazzed up a little bit, and so we're gonna do a little different. Y'all ready?

0: Het is 6:00.
1: Dit is Renate Galwij en je luistert nu naar Radio Shalom.
2: Have mercy upon me, O God, according to thy loving kindness.

Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.

langdurige oplossing en topkwaliteit. Community Service, het adres voor het kopen of huren van machines bestemd voor constructie, landbouw, houtbewerking, boten en buitenboordmotoren, airco's en batterijen. Alles dat verkocht wordt bij Community Service kan bij ons gerepareerd worden. Stap binnen in een van onze locaties aan de Bonnystraat of check ons op Facebook. Community Services, jouw oplossing.

0: with double ketchup.
1: Weet jij wat syfilis is? Syfilis is een seksueel overdraagbare aandoening. Veroorzaakt door de spirocheet Treponema pallidum. Dit is de meest gevaarlijke SOA voor een ieder als het niet tijdig wordt ontdekt.

voetzolen. Deze kunnen zich ontwikkelen tot pijnloze wondjes, waardoor de diagnose vaak wordt gemist. De baby kan in de buik overlijden, te vroeg geboren worden, doodgeboren worden, direct na de geboorte overlijden of met afwijkingen geboren worden als de moeder niet behandeld wordt. Syfilis is indien tijdig ontdekt volledig te genezen. Zodra men een zweer ontdekt, moet men direct naar de dokter en de partner ook. Safe sex. Gebruik condooms. Voorkom ziektes en zwangerschap. Dit was een presentatie van SOR Optimist International Club Paramaribo in samenwerking met haar partners.

0: DJ Inspiration. Met meer dan 15 jaar ervaring zorgt DJ Inspiration voor de perfecte vibe en ambiance. Voor uw huwelijk, jaardag, baby showers en alle andere speciale evenementen in uw leven is DJ Inspiration de speciale, de meest ideale, de uitmuntende, de uitstekende en voortreffelijke DJ. Volg ons op Facebook of bel op het nummer 810-222-9. Voor meer informatie en boek nu DJ Inspiration, your true gospel DJ. Wist u dat een te hoge bloeddruk vaak ongemerkt blijft? Geen pijn, geen signaal, maar wel een groot risico voor hart- en vaatziekten. Kies daarom vandaag voor een natuurlijke ondersteuning met My Best Garlic tabletten. Speciaal ontwikkeld met knoflook om uw bloeddruk op natuurlijke wijze te helpen ondersteunen. Investeer vandaag nog in uw gezondheid. Want een gezond hart begint bij de juiste keuze. My Best, natuurlijke oplossingen. Informeer vandaag nog via het nummer 872-0307.
1: Historex. Van 11 juni tot en met 19 juli vier je het WK met Historex. Profiteer van onze speciale actie bij de Verossio Decorating Centers en onze goed gesorteerde wederverkopers. Koop je 2 emmers van 5 gallon, dan ontvang je een thermos of een coolbag. Koop je 5 emmers van 5 gallon, dan ontvang je een pet of een t-shirt. Koop je 10 emmers van 5 gallon, dan ontvang je een paraplu. Mis deze kans niet en score jouw voordeel, want op is op. Bezoek onze Verossio PPG Facebookpage voor meer informatie.
2: Raak het niet aan. Raak het niet aan. Ik luister naar Radio Shalom.
3: 94.5, your daily inspiration.

0: Ik sta op het kruispunt van mijn leven, ik zie Noord-Oost-Zuidwest. Kijk op naar uw verleiding, heer, waar is richting best?
1: Geen reden om te leven, geen passie. Als ik u niet heb, mijn Libië maar toch, mijn vierse lassie. Hey, dit is Emmanuel zijn visie en ik luister ook naar Shalom. Doe jij dat ook? Boom!

Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.

0: The newest kringloop winkel in town vind je te Lelydorp. Grace and Goods, gevestigd aan de Lelydorperweg nummer 72. Perfect voor Wanica, Lelydorp en omgeving. Bij ons vind je de mooiste schatten voor crafters, thrifters, antiek liefhebbers, meubelzoekers, banken en kleding van klein naar groot en nog zoveel meer. Alles direct verkrijgbaar in de winkel. Unieke items, elke dag een nieuwe fonds. De openingstijden zijn van maandag tot zaterdag van 10 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zondag zijn we gesloten. Ons WhatsApp nummer is 841-3714. 841-3714. Grace and Goods isn't just retail, it's ministry in motion.
1: Zin in een spangen burger, juicy kip of knapperige churros, maar geen zin om uit huis te gaan? Nospang. Right Eats brengt Naskip tot aan huis. Bestel nu via de Right Eats app en binnen no time staan we voor je deur.
2: Zranazani, Naskip, Naviu.
3: You sabi zana syphilis? Nou een bacterie e prati a siki disi. You can kisi syphilis te you abi sex nang awa suma di abi en kaba. Te you no sabi fruku fruku tak you abi a siki, syphilis na amoro ogri siki di e prati nang a sex. Nomru wang gi umasma di abi bere en gi a piking. Syphilis bacterie e wroko na ini a loli, fumofo, gogo, umas mapresi, noso, mans mapresi. Bosis refi kanchari asiki gomoro fara, te asoro dena a ini amofo, noso lontu amofo. No no de tatra e shibere uma, nanga flaka na ini de anu, noso a ondro seifu den futu. Furfuru lesi ismano egi kraki bika den soro disi no ehati. Bere uma di abi syphilis kan lasi abere nos a baby e geboro tum si fruku. Te a mama no kisi dresi akan kom satu taki a baby e kona grontapu nanga malengri noso dede. E fu you no dry dry en teki dresi esbiten. Asikidisi kandresi tena ini arutu fueng. Solanga yushiwan soro, go wawanteng nadatra. Chari yu patna outu. Freiri nangakoni, weri yu kondom. Noso funo goteki bere, ma outu funo goteki siki. Disi bende wan pristeri fu Sor Optimus International Club Paramaribo ini Rokomakandra nanga den patna fu eng.

0: zinnen iets lekkers? Dan weet je waar je moet zijn. Naskip. Ga voor crispy chicken, juicy burgers, juicy nuggets of onze heerlijke corn. Er is altijd iets waar je trek in krijgt. Krokant van buiten, sappig van binnen, precies zoals jij het wilt. Naskip. Elke hap smaakt naar meer. Kom langs of bestel vandaag nog. Naskip. Altijd vers.
1: Zranazani. Naskip. Naf you.

0: Het is 8:00.
1: Het algemeen pensioen Self-Reliance is niet alleen geschikt voor werkgevers en werknemers, maar ook zelfstandigen die hun oude dag willen verzekeren. Sparen voor morgen begint vandaag. Bezoek zelf-reliance.sr voor meer informatie.

0: Schlullefix. Bereid uit kruiden en oliën. Uitsluitend voor uitwendig gebruik.
1: Ik woon in Nederland, maar de band met Suriname zou ik nooit kunnen verbreken. Zelfs al zou ik het willen.
2: Hé, hey, Rui! Bij HTS Online kan je alles kopen, hoor. Je kan met je creditcard betalen, maar ook met iDeal. Dus bestel ik een sneller.
1: Liefste tante als Krivi. Wij zijn weer mee in de acte, joh. Dus wat denk je nou niks te doen?
3: En dan,
2: Ik
1: heb
2: niet
1: dingen aanbesteld, Rowee. Nou, Sam, tante, die zat ik om mijn phone voor Chimboy Ting. Dat ben ik wel haastig niet doen. HSDS is voor mij de oplossing om de band met Suriname en mijn liefste tante makkelijk te onderhouden. Daarom bestel ik alles snel en veilig via hsdsonline.com.
4: We are you, we are su.
5: Gi ala yu blessing yum dena Wilhelmina Fast Food Restaurant. Bij ons vindt u overheerlijke Surinaamse en Chinese gerechten. We zijn gevestigd aan de Wilhelminastraat nummer 93, vlak tegenover de Pater Weidmanstraat. De openingstijden zijn van maandag tot woensdag van 11 uur morgens tot 9 uur in de avond. Op de vrijdag van 11 uur morgens tot 10 uur in de avond. Op de zaterdag van 11 uur morgens tot 11 uur in de avond. En op de zondag van 2 uur middags tot 9 uur in de avond. Donderdag zijn we gesloten. Oh ja, if je suku aan presie, ik kan horen aan face, we set you kong. Speciaal die de smadati u op apart privé camera pe you kan horen you visa. En terwijl je geniet, we set aan nyang fu bless you tong. Kom daarom langs aan de Wilhelmina straat nummer 93 of bel op 455503. Dat is 455503. Of 878-7963. 878-7963. Allah you blessing yang. Yum dena Wilhelmina Fast Food Restaurant.

Heb je gehoord? Je hebt niet gehoord? Dan zet het nu in je agenda. 1 juli wordt het terrein van Radio en TV Shalom de plek waar gezelligheid, lekker eten en mooie aanbiedingen samenkomen. Kom naar de fundraising en fellowship braderie van de gemeente De Opstanding. Struin langs de stands, proef heerlijke hapjes, ontmoet bekende gezichten en geniet van een gezellige dag voor jong en oud. Aan de Stadionlaan nummer 7, Zijstraat Letitia Vriesdelaan, van 10 uur 's morgens tot 5 uur. Middags. Dus neem uw familie, vrienden, buren mee en beleef een dag vol sfeer, ontmoeting en plezier. Fundraising en Fellowship Braderie op 1 juli. Hey, iedereen is welkom. Dus you, sa ayer aboskopodisi. Ik zie u daar.

0: gezond bent u? Hoe gezond bent u? Is uw geest gezond? Is uw geest de gezond toe, dan je skin go de echte gezond toe. Leukens, leukens, de wereld is ziek en moe van leukens en bedrog. De wereld is ziek en moe van leukens en bedrog. Is tijd dat de mensen op aarde en de mensen ook in deze natie moeten beseffen wat leukens, de oorzaak en de consequentie van leukens. Moeten beseffen wat een leukenachtige mond kan veroorzaken. Jij, je kan jaren in, je kan jaren dat lei voor people vanaf mantin te nitty. Zodra je bepaalde sma ai oppo, de mofo oppo, na la soso lei. Lei tori, lei tori, santron mofo coranti, de lei. Soso lei ei panja overal. Hij veroorzaakt angst en paniek en onrust. De demon van leukens. De geest van leukens. Ja, leuken is een geest. Een geest staat achter leukens. Heb je nooit gelezen dat Satan is de vader der leukens? De vijand is de vader van leukens. En te jou verteri lei, en je panje lei, moeilijk zei je panje van trastani, te jou moffo opelijk van pripani, en panje je lei, de vader der leukens, hij gebruikt je. De vader der leukens, abi makti na je tapu, te jou en panje lei, leki dati na je roko. Bon furus ma de ne wakananga de futu, de me wakananga de mofo. Bon furus ma, ana de anu e gide roko, de mofo e gide roko. Fanaf manting yuru komit neti. Fanaf de ai opo, de mofo opo. E soso roko folei. Bon furus ma abio problem nanga de mofo. Zolang er een man giwantori, zolang er een man verteri wantori, zolang er een man mek wantori, berust op leukens, dan heb je vier boom. Boom furusma, de abi fogi de mofo van roko. En de mofo en roko vanaf manting juru komit neti juru. Zo so lei. De mofo ne weri. De mofo ne weri. Soms we praxeri. Fawas ma mofo ke roko non-stop en de ne weri. Ja, boom furusma de mofo e gide roko. De me verteri wan tori, like de bin de drape. De bin de drape, de shina gare ai. Ai, terwijl de na sabi, niks abraser mei taki. Yere de yere nomo, of meki de meki atori. Furu people, ze zijn uit op sensatie. Ja, je hebt het goed gehoord. Boom furusma, den de uit op sensatie. De wa jere tori, de wa panja tori, en dan de taki, ai, me taking, me giden tori, ai, me giden tori, ai, me panja tori, ai. Je vier boom. Sang, je kisi voor doe dat hier. Zo'n voordeel deed naar ini voor panja jotori. Te je bagi jotori, en te je bag broko trouwen, en te je bagi a heer story zei bij wantaki. Dat soort voordeel je abine ini. lot of people have story to talk. You have a lot of tales to tell. People mouth have so much tales to tell. When you finish giving all your tales, because you heard it and you give it, did you ever check up if it is truth? If it is the truth you're speaking? If it is the truth you heard? If it is truth you're spreading? Or you became a robot? You became a puppet to spread lies and destroying your own reputation. Because when people find out everything you speak is a lie and it's based on lies, you are creating isolation for yourself. Because people will see you like another kind of person that you really are. Tell you buffer tori. Tell you buff panya her tori. Weshna yere you yere? Weshna meki you meki in your eggy fabrics are you habi? Ma tell you clari for panya you tori. Dan praxeri wang sani nomo. Shot outstraling you gi. Sort to build your denki smago abi for you. Tere on deck. Kane ano tide? Kane ano tamara? Kane ano disiari? Ma tere on deck. The lei tori sa you panya giring. The on deck takina soso lei. Soso mofo karanti. Soso Ronald. Soso Lucas. Tere on decking. Dan sa you denki, then go denki for you. Fire you denki, then go dead taken you now. Fire you denki, they'll stell them up taken you. They'll shoot you like a gevaarlijk sma. And they'll fret it. Well, they, you, panyatori, sondro for denki, abrawan trawan. You a pijnlijk one sma, you a broken one sma, you a broken one kassin, you a vernietig one sma, libi, you a puro asma, onschuldig asma. You a puro como po een rocco presi, door je leukens. Onschuldig asma. Den a straf osso. Den a straf osso. Door de lei, de doti takru, ogri lei, vertrouwen. Onschuldige sma, shidona straf osso, tangatide. You sabi how many sma, den kisi strafu, en den wa straf osso, door leukens? Ja, lei getuige, lei moffo, lei woordtu, zonder verbewijs, met opzet. Met opzet, bewust, je putting was sma in probleem door je lei moffo of lei tori. Bon voor uw sma en bon voor uw gezin en bon voor uw situatie, de in biggie problemen door lei moffo vertrouwen. De thing you take for lei. Dat ten je teki voor Mickey Tori en panning abertrouwen. Denk even. Zij je doe. Zij je doe. Zij enkele keer doe. Soort wins. Soort voordeel. Je habi. Te je panje Tori voor brokken trouwen. Te je panje lei abertrouwen. Nou denk je dit naar Tori zoals voor onbekeerde sma. No denk je dit nou een tori voor smasang no sabigado. Zelf mensen die naar de kerk gaan. Zelf mensen die naar de kerk gaan. Jammer. Jammer. Erg. Jammer. Erg. Jammer. Erg. Verschrikkelijk. Dat schreefie, domri, pastor, bishop, kerkieleiders. De melee. De melee. De me brokken de egi mede gelovigen, de egi mede predikanten, de egi mede rockerman voor Gado, de egi mede dienstknecht voor Gado, de mijn brokkoden. Nou, lei, lei, lei. Was u daar? Heb je gezien met je ogen? Heb je bewijs voor Atori? Maar nee, je jere Atori. Nou, smat tegen me. Mi jere for a sma daro mi bribe a tori and me a pania a tori moro fara. Gado no cario for pania tori. Gado no cario for pania tori for sma. Gado no cario for yere tori for a sma or for one trawang and that you mo pania tap your podium. Gado cario for pania hem wartu. Hem wartu for warheit. Hem wartu the gospel for warheit. A evangelisasi for warheit. Het woord van waarheid. Dat gado cario for pania tap your podium. En de kracht van God raak je nu aan en maak je ook vrij. Halleluja, word los en gezond en vrij in Jezus Christus' naam. De plaats van waarheid, Molenpad 52, de bevrijdingskerk van Jezus Christus. U bent van harte welkom. Het zij u bent een man, een vrouw, iemand anders, iets anders. U bent welkom. We houden van u en we willen u de waarheid geven. En we verbreken en bestraffen alle leugens over Suriname, van de overheid, van uw gezin. We verdrijven alle leugens en kwade tongen en vloek in Jezus Christus naam. Ik maak vrij. De atmosfeer wordt nu losse vrij in uw huis en in Suriname. Halleluja.
1: Deze kerk heeft een visie, missie en opdracht ter opbouw van de mens, waardoor de echte identiteit en doel op aarde kan realiseerd worden. Deze kerk is niet alleen toegewijd om een geestelijke bron te zijn voor mensen, maar ook om als een lichttoren te zijn in de maatschappij, in woord en in daad. Een ieder

Wij verwachten u om u uw doel op aarde te laten ontdekken en u te helpen naar uw bestemming. De voorganger van deze kerk is arts, tevens apostel,

medische en geestelijke richting. De diensten zijn zondagmorgen 10 uur en woensdagavond 7 uur. U bent van harte welkom. Deze kerk heeft een gezonde boodschap en healthy life voor u. Nu is

No Nonsense adres voor u en gezin in deze tijd. Een ieder, ongeacht ras, kleur of achtergrond, is van harte welkom. Wij willen u zegenen en tot zegen maken. Deze kerk heeft een gezonde boodschap en healthy life voor u. Nu is uw tijd om uw doel en healthy life te ervaren. Totaal gratis.

0: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid. Build Rent Solutions. Bij ons bent u terecht voor professionele stijgerverhuur voor elk project. Onze gecertificeerde experts beschikken over internationale erkende certificaten. Laat ons u assisteren met uw stijgerbouw, sloop en inspectie op locatie. Werken op hoogte is precies waarvoor we staan. Veiligheid, kwaliteit en betrouwbaarheid staan bij ons centraal. Of je nu een bouwbedrijf, aannemer of particuliere klant bent, wij leveren op maat de gemaakte oplossing. We zijn gevestigd aan de Indira Gandhiweg 995. Of bel op 866-3757. 866-3757. Of 0366-097. 0366-097. Ons e-mailadres is info@buildrentsolutions.com. Build Rent Solutions. Your vision is our execution.
1: De nieuwste Parbode ligt nu in de winkel. In haar coververhaal duikt Parbode in de toekomst van het oliegeld. Suriname moet zijn zaken regelen voor de eerste oliedollars binnenrollen. Maar wat houdt dat in, dat zaken regelen? En wie moet dat doen? Parbode duikt in het debat over local content. In ons themadossier draait alles om het jaar 2026. We kijken terug op 20 jaar Parbode en vieren mijlpalen van personen en bedrijven die dit jaar hun biggiari vieren. Dat doen we met een reeks scherpe vragen en conclusies zoals u dat van ons gewend bent. Dit alles en nog veel meer lees je in Parbode Magazine voor maar 250 SRD. Meer weten? Schrijf je in voor onze gratis nieuwsbrief Parbode Extra via www.parbode.com en volg ons op Facebook.
0: Luistert u elke zondagavond naar het programma van de Stichting Patiëntenplatform Suriname. In dit programma worden wekelijks verschillende onderwerpen behandeld ten aanzien van de gezondheidszorg van de patiënten. Elke zondagavond van 6 tot half 7 via de FM 94.5 Shalom, a Daily Inspiration, Not Just Radio.
2: Een langdurige oplossing en topkwaliteit. Community Service, het adres voor het kopen of huren van machines bestemd voor constructie, landbouw, houtbewerking, boten en buitenboordmotoren, airco's en batterijen. Alles dat verkocht wordt bij Community Service kan bij ons gerepareerd worden. Stap binnen in een van onze locaties aan de Bonnystraat of check ons op Facebook. Community Services, jouw oplossing.
3: Hey man, goed je weer te zien. Hoe gaat het met je?
4: Hey Valken, wel, eerlijk gezegd, ik heb een nieuwe gasfornuis nodig. Mamo, Nino, sorry boy.
3: Dat is balen. Maar hey, wist je dat je bij Kilp

0: bij de klantenserviceafdeling in een van uw filialen. Weet je wat? Laat me je nu brengen.
1: Bij Kirpalani krijg je snel en gemakkelijk de ambtenarenfinanciering die je nodig hebt. Geen stress, alleen maar gemak. Wil jij ook direct leuke spullen kopen om je huis in te richten? Bezoek onze website of kom langs in een van onze winkels. Kirpalani, jouw partner in financiering.
2: Ozone 6 in 1 spray en why. De multipurpose cleaner die op alles werkt.
3: Tot in de nagemaakte schoen. The best of the best. Elk huishouden zou moeten hebben.
4: Is echt een aanrader.
5: Jij moet het ook proberen.
6: Score met Historex. Van 11 juni tot en met 19 juli vier je het WK met Historex. Profiteer van onze speciale actie bij de Verossio Decorating Centers en onze goed gesorteerde wederverkopers. Koop je 2 emmers van 5 gallon, dan ontvang je een thermos of een coolbag. Koop je 5 emmers van 5 gallon, dan ontvang je een pet of een t-shirt. Koop je 10 emmers van 5 gallon, dan ontvang je een paraplu. Mis deze kans niet en score jouw voordeel, want op is op. Bezoek onze Verossio PPG Facebookpage voor meer informatie.
7: Hey, mijn naam is Ian Murasim en ik luister ook naar Radio Shalom 94.5 FM. U toch ook, because it's really the radio station with the right inspiration.